0: oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnds dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnds vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt, is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt warm, zo'n 22 graden.

0: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op 3 plekken. Het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker 3 mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over hun milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 3 kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State, die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving, in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren. Het kabinet heeft de bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland reageren positief daarop. Vakbonden wilden eerder niet praten over hervormingen, zolang die bezuinigingen nog gepland stonden. Nu kunnen werkgevers en vakbonden in gesprek over hervormingen die economische groei moeten opleveren. De werkgevers willen onder meer het stelsel voor arbeidsongeschiktheid aanpassen en de verplichte loondoorbetaling bij ziekte van 2 jaar herzien.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich

0: nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. In het onderzoek naar het voorval bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven aangetroffen. De antiterreurbrigade heeft wel vloeibare brandstof in beslag genomen. 5 Britse verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar maken nog wel deel uit van het onderzoek. Ze werden zondag opgepakt op verdenking van het schenden van de explosievenwet en het willen begaan van een terroristische aanslag. De politie noemt de vrijlating een onderzoeksmatige keuze. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Ze is de eerste vrouw die deze functie krijgt. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet gaan vormen. Haar Partij voor Authenticiteit en Moderniteit won afgelopen week de verkiezingen. De opkomst was historisch laag, met een opkomstpercentage van 38%. De 50-jarige El Mansouri richtte zich in haar campagne vooral op jongeren en beloofde hun de hoop terug te brengen. De Europese Unie wil haar relatie met Syrië uitbreiden en intensiveren. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas dinsdag in Damascus. De EU heeft eind mei de economische sancties tegen Syrië opgeheven na de val van het Assad-regime in december. Kallas stelt voor dit jaar technische besprekingen te voeren over politieke en veiligheidskwesties en over herstel en wederopbouw. Die besprekingen moeten de weg vrijmaken voor politieke gesprekken tussen de EU en Syrië voor de zomer van 2027. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnz dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnz vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst volop, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur loopt op tot 22 graden aan de zuidwestkust en rond 27 graden in het oosten. De wind waait matig uit zuidelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking verder toe en is er vooral later kans op enkele buien in het westen en zuiden. In het zuidoosten kan er mogelijk onweer bij voorkomen. Er staat weinig wind, behalve langs de kust waar een matige zuidenwind staat. Komende nacht trekken buien over met vooral in het oosten kans op onweer. Morgen eerst in het noorden en oosten nog enkele buien, daarna wordt het overal droog met perioden van zon. In het uiterste oosten kan het bewolkt blijven met af en toe regen. De temperatuur morgen rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken. Het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving, in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren. Het kabinet heeft de bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland reageren positief daarop. Vakbonden wilden eerder niet praten over hervormingen, zolang die bezuinigingen nog gepland stonden. Nu kunnen werkgevers en vakbonden in gesprek over hervormingen die economische groei moeten opleveren. De werkgevers willen onder meer het stelsel voor arbeidsongeschiktheid aanpassen en de verplichte loondoorbetaling bij ziekte van 2 jaar herzien.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. In het onderzoek naar het voorval bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven aangetroffen. De antiterreurbrigade heeft wel vloeibare brandstof in beslag genomen. 5 Britse verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar maken nog wel deel uit van het onderzoek. Ze werden zondag opgepakt op verdenking van het schenden van de explosieve wet en het willen begaan van een terroristische aanslag. De politie noemt de vrijlating een onderzoeksmatige keuze. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Ze is de eerste vrouw die deze functie krijgt. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet gaan vormen. Haar Partij voor Authenticiteit en Moderniteit won afgelopen week de verkiezingen. De opkomst was historisch laag, met een opkomstpercentage van 38%. De 50-jarige El Mansouri richtte zich in haar campagne vooral op jongeren en beloofde hun de hoop terug te brengen. De Europese Unie wil haar relatie met Syrië uitbreiden en intensiveren. Dat zei EU-buitenlandchef Kaya Kallas dinsdag in Damascus. De EU heeft eind mei de economische sancties tegen Syrië opgeheven na de val van het Assad-regime in december. Kallas stelt voor dit jaar technische besprekingen te voeren over politieke en veiligheidskwesties en over herstel en wederopbouw. Die besprekingen moeten de weg vrijmaken voor politieke gesprekken tussen de EU en Syrië voor de zomer van 2027. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnds dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnds vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december... en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond... en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt, is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst volop, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur loopt op tot 22 graden aan de zuidwestkust en rond 27 graden in het oosten. De wind waait matig uit zuidelijke richtingen. Vanavond neemt de bewolking verder toe en is er vooral later kans op enkele buien in het westen en zuiden. In het zuidoosten kan er mogelijk onweer bij voorkomen. Er staat weinig wind, behalve langs de kust waar een matige zuidenwind staat. Komende nacht trekken buien over met vooral in het oosten kans op onweer. Morgen eerst in het noorden en oosten nog enkele buien, daarna wordt het overal droog met perioden van zon. In het uiterste oosten kan het bewolkt blijven met af en toe regen. De temperatuur morgen rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken. Het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State, die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving, in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren. Het kabinet heeft de bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland reageren positief daarop. Vakbonden wilden eerder niet praten over hervormingen, zolang die bezuinigingen nog gepland stonden. Nu kunnen werkgevers en vakbonden in gesprek over hervormingen die economische groei moeten opleveren. De werkgevers willen onder meer het stelsel voor arbeidsongeschiktheid aanpassen en de verplichte loondoorbetaling bij ziekte van 2 jaar herzien.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Ze is de eerste vrouw die deze functie krijgt. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet gaan vormen. Haar Partij voor Authenticiteit en Moderniteit won afgelopen week de verkiezingen. De opkomst was historisch laag, met een opkomstpercentage van 38%. De 50-jarige El Mansouri richtte zich in haar campagne vooral op jongeren en beloofde hun de hoop terug te brengen. In het onderzoek naar het voorval bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven aangetroffen. De antiterreurbrigade heeft wel vloeibare brandstof in beslag genomen. 5 Britse verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar maken nog wel deel uit van het onderzoek. Ze werden zondag opgepakt op verdenking van het schenden van de explosievenwet en het willen begaan van een terroristische aanslag. De politie noemt de vrijlating een onderzoeksmatige keuze. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnz dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnz vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur loopt op tot 22 graden aan de zuidwestkust en rond 27 graden in het oosten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Vanavond neemt de bewolking verder toe. Later op de avond is er vooral in het westen en zuiden kans op buien, met in het zuidoosten kans op onweer. Vannacht trekken buien over, met in het oosten kans op onweer. In de zuidelijke helft wordt het later weer droog. Morgen trekt de regen naar het oosten weg en breekt elders de zon door. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken. Het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving, in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren. Het kabinet heeft de bezuinigingen op de sociale zekerheid geschrapt. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland reageren positief daarop. Vakbonden wilden eerder niet praten over hervormingen, zolang die bezuinigingen nog gepland stonden. Nu kunnen werkgevers en vakbonden in gesprek over hervormingen die economische groei moeten opleveren. De werkgevers willen onder meer het stelsel voor arbeidsongeschiktheid aanpassen en de verplichte loondoorbetaling bij ziekte van 2 jaar herzien.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Ze is de eerste vrouw die deze functie krijgt. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet gaan vormen. Haar Partij voor Authenticiteit en Moderniteit won afgelopen week de verkiezingen. De opkomst was historisch laag, met een opkomstpercentage van 38%. De 50-jarige El Mansouri richtte zich in haar campagne vooral op jongeren en beloofde hun de hoop terug te brengen. In het onderzoek naar het voorval bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven aangetroffen. De antiterreurbrigade heeft wel vloeibare brandstof in beslag genomen. 5 Britse verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar maken nog wel deel uit van het onderzoek. Ze werden zondag opgepakt op verdenking van het schenden van de explosieve wet en het willen begaan van een terroristische aanslag. De politie noemt de vrijlating een onderzoeksmatige keuze. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig.

0: met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht.
1: De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnz dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnz vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het lange baan schaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgaven.

0: zitten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Schuurs kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur loopt op tot 22 graden aan de zuidwestkust en rond 27 graden in het oosten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Vanavond neemt de bewolking verder toe. Later op de avond is er vooral in het westen en zuiden kans op buien, met in het zuidoosten kans op onweer. Vannacht trekken buien over, met in het oosten kans op onweer. In de zuidelijke helft wordt het later weer droog. Morgen trekt de regen naar het oosten weg en breekt elders de zon door. Het wordt zo'n 20 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken. Het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State, die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving, in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Ze is de eerste vrouw die deze functie krijgt. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet gaan vormen. Haar Partij voor Authenticiteit en Moderniteit won afgelopen week de verkiezingen. De opkomst was historisch laag, met een opkomstpercentage van 38%. De 50-jarige El Mansouri richtte zich in haar campagne vooral op jongeren en beloofde hun de hoop terug te brengen. In het onderzoek naar het voorval bij de Britse luchtmachtbasis Fairford zijn geen explosieven aangetroffen. De antiterreurbrigade heeft wel vloeibare brandstof in beslag genomen. 5 Britse verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten, maar maken nog wel deel uit van het onderzoek. Ze werden zondag opgepakt op verdenking van het schenden van de explosievenwet en het willen begaan van een terroristische aanslag. De politie noemt de vrijlating een onderzoeksmatige keuze. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnds dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnds vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het lange baan schaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Schuurs kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Marc Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt warm, tussen de 22 graden aan de kust en 27 graden in het oosten. De wind waait matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en later op de avond kunnen er in het westen en zuiden enkele buien vallen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Komende nacht trekken buien over. Vooral in het oosten kan het onweren. In de loop van de nacht wordt het in het zuiden weer droog. Morgen eerst nog buien in het noorden en oosten. Later overal droog met zon. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stilligging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken: het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State, die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving, in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Ze is de eerste vrouw die deze functie krijgt. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet gaan vormen. Haar Partij voor Authenticiteit en Moderniteit won afgelopen week de verkiezingen. De opkomst was historisch laag, met een opkomstpercentage van 38%. De 50-jarige El Mansouri richtte zich in haar campagne vooral op jongeren, en beloofde hun de hoop terug te brengen. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnds dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnds vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Marc Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanochtend schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten, maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. Het wordt warm, zo'n 22 graden aan de zuidwestkust tot 27 graden in het oosten. De wind waait matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe, met later vooral in het westen en zuiden kans op enkele buien. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht trekken er buien over, met vooral in het oosten kans op onweer. Morgen hebben het noorden en oosten in de ochtend nog te maken met buien, maar in de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon door. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken. Het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. Fatima Ezzara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Ze is de eerste vrouw die deze functie krijgt. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh en moet een kabinet gaan vormen. Haar Partij voor Authenticiteit en Moderniteit won afgelopen week de verkiezingen. De opkomst was historisch laag, met een opkomstpercentage van 38%. De 50-jarige El Mansouri richtte zich in haar campagne vooral op jongeren en beloofde hun de hoop terug te brengen. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koop staande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Turnus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnz dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnz vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Schuurs kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal

0: uit het zuidoosten. Vanochtend schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten, maar op de meeste plaatsen blijft het nog droog. Het wordt warm, zo'n 22 graden aan de zuidwestkust tot 27 graden in het oosten. De wind waait matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe, met later vooral in het westen en zuiden kans op enkele buien. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht trekken er buien over, met vooral in het oosten kans op onweer. Morgen hebben het noorden en oosten in de ochtend nog te maken met buien, maar in de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon door. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stilligging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken: het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluiden...

Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling

0: daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnz dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnz vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het lange baan schaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt, is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust te scoren met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen de 13 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op tot 22 graden aan de kust en rond de 27 graden in het oosten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en is er vooral in het westen en zuiden kans op enkele buien. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Komende nacht trekken buien over het land met kans op onweer in het oosten. Morgenochtend in het noorden en oosten eerst nog buien, daarna overal droog met zon. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken: het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt.
4: In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen.
5: En nu het economisch nieuws.
0: Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht.
4: De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop.
6: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod.
0: De Nederlandse milieuorganisatie BotEnds dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnds vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december... en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond... en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Marc Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
7: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog met temperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. De wind is matig uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar neemt de bewolking later toe vanuit het zuidwesten. Het blijft grotendeels droog met temperaturen tussen 22 graden aan de kust en rond 27 graden in het oosten. Vanavond neemt de bewolking verder toe, met vooral later in het westen en zuiden kans op enkele buien. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Komende nacht trekken buien over, met kans op onweer in het oosten. Later wordt het in het zuiden weer droog. Morgen, eerst nog buien in het noorden en oosten, maar in de loop van de ochtend wordt het overal droog met meer zon. Morgenmiddag is het overwegend zonnig, behalve in het oosten waar het bewolkt blijft met af en toe regen. Temperaturen rond de 20 graden.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stilligging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op 3 plekken. Het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker 3 mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste 3 kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus.
11: De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop.
12: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Turnus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod.
14: De Nederlandse milieuorganisatie BotEnz dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnz vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines.
17: Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028.
8: Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust te scoren met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
18: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Er staat een matige wind uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft op de meeste plaatsen droog, met maxima tussen 22 graden aan de zuidwestkust en 27 graden in het oosten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en is er vooral later in het westen en zuiden kans op enkele buien, met in het zuidoosten een kleine kans op onweer. Vannacht trekken buien over, met in het oosten kans op onweer. Morgen verdwijnen de buien geleidelijk en breekt de zon door. Het wordt dan rond de 20 graden.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stilligging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken. Het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens.
20: De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6442 en in 2023 op 2672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor. Nederland vermindert zijn hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso en stationeert er minder diplomaten. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken wil de samenwerking met andere landen in de Sahelregio versterken. In Tjaad opent Nederland een ambassade, omdat dat land steeds belangrijker wordt als brug tussen de Hoorn van Afrika en de Sahel. De minister noemt de groeiende onveiligheid, despotisch optreden van militaire regimes en de toenemende invloed van Rusland als redenen voor de koerswijziging. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het nieuwe Sahelbeleid. CDA en D66 vinden dat Schiphol deze kabinetsperiode nog niet mag groeien naar 500.000 vluchten per jaar. De twee partijen dienen naar verwachting vanavond een motie in tijdens een debat over geluidsoverlast door vliegtuigen. Ze wijzen op een advies van de Raad van State die te onzeker vond dat de berekende geluidsafname ook echt wordt bereikt. CDA en D66 willen ook dat 60% van de geluidsdaling ten goede komt aan de omgeving in plaats van de helft. Er is wel een meerderheid voor de regels die minister Karremans vanaf 1 november wil invoeren.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals
1: tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross.
2: Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod. De Nederlandse milieuorganisatie BotEnz dient in Brussel een klacht in tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een 2 jaar oude handelsovereenkomst met de Europese Unie. Nieuw-Zeeland hief vorig jaar een verbod op de zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op zee op. Ook voerde het land onlangs wetgeving in die een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maakte. BotEnz vindt dat Nieuw-Zeeland daarmee de afspraak schendt om milieuwetgeving niet af te zwakken voor handel en investeringen. De organisatie krijgt steun van Nieuw-Zeelandse milieuorganisaties, Greenpeace Aotearoa en Environmental Law Initiative.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.

0: 28-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Marc Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, met temperaturen tussen 13 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden. Er staat een matige wind uit het zuidoosten. Vanochtend is het droog en vrij zonnig. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog volop, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten. Het blijft op de meeste plaatsen droog, met maxima tussen 22 graden aan de zuidwestkust en 27 graden in het oosten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en is er vooral later in het westen en zuiden kans op enkele buien, met in het zuidoosten een kleine kans op onweer. Vannacht trekken buien over, met in het oosten kans op onweer. Morgen verdwijnen de buien geleidelijk en breekt de zon door. Het wordt dan rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door. Artsen en zorgorganisaties roepen de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. namens Stichting Tegengif

0: schrijven ze in een brief over de noodzaak van een PFAS-lozingsverbod en een Europees PFAS-verbod. Volgens het RIVM heeft bijna driekwart van de Nederlanders meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. De stoffen kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige PFAS worden in verband gebracht met kanker. De ondertekenaars willen dat Nederland een voorbeeldrol gaat spelen in de ontwikkeling van PFAS-vrije medische hulpmiddelen. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken: het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5.088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6.442 en in 2023 op 2.672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost €299. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het westen en zuidwesten wordt het wat grijzer, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind komt uit het zuidoosten en is matig. Vanmiddag schijnt in het oosten de zon nog volop, maar in het westen en zuidwesten neemt de bewolking toe. Daar kan later ook wat regen vallen. Het wordt warm, 22 graden aan de zuidwestkust tot zo'n 27 graden in het oosten. De wind is matig en zuidelijk. Vanavond meer wolken en in het westen en zuiden kans op buien, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Weinig wind, aan de kust matig uit het zuiden. Vannacht trekken buien over, vooral in het oosten met kans op onweer. Later wordt het in het zuiden weer droog, minima tussen 15 en 19 graden. Morgen begint bewolkt met buien in het noorden en oosten, maar later breekt de zon door. Middag zo'n 20 graden met af en toe een bui.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door. Artsen en zorgorganisaties roepen de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. Namens Stichting Tegengif schrijven ze in een brief over de noodzaak van een PFAS-lozingsverbod en een Europees PFAS-verbod. Volgens het RIVM heeft bijna driekwart van de Nederlanders meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. De stoffen kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige PFAS worden in verband gebracht met kanker. De ondertekenaars willen dat Nederland een voorbeeldrol gaat spelen in de ontwikkeling van PFAS-vrije medische hulpmiddelen. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken: het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens. De vakbond voor spoorwegpersoneel slaat alarm over het groeiende geweld op het spoor en stuurt een brandbrief naar de politiek. In de eerste drie kwartalen van 2026 registreerde de NS 5088 meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal lag in 2025 op 6442 en in 2023 op 2672. De vakbond wil dat er meer medewerkers van veiligheid en service meelopen in de trein. Voorbeelden van ernstige incidenten zijn hoofdconducteurs die bewusteloos werden geslagen en een boa die een vingerkootje verloor.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt.
5: In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen.
6: En nu het economisch nieuws.
7: De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost €299. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht.
8: De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop.
9: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Turnus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente.
11: Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december... en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond... en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het lange baan schaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Schuurs kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het westen en zuidwesten wordt het wat grijzer, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind komt uit het zuidoosten en is matig. Vanmiddag schijnt in het oosten de zon nog volop, maar in het westen en zuidwesten neemt de bewolking toe. Daar kan later ook wat regen vallen. Het wordt warm, 22 graden aan de zuidwestkust tot zo'n 27 graden in het oosten. De wind is matig en zuidelijk. Vanavond meer wolken en in het westen en zuiden kans op buien. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Weinig wind. Aan de kust matig uit het zuiden. Vannacht trekken buien over, vooral in het oosten met kans op onweer. Later wordt het in het zuiden weer droog. Minima tussen 15 en 19 graden. Morgen begint bewolkt met buien in het noorden en oosten, maar later breekt de zon door. Middag zo'n 20 graden met af en toe een bui.
12: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 30 september waren vorig jaar de meeste verjaardagen in Nederland. Ruim 44.000 mensen vierden die dag hun verjaardag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 7 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen vielen in september. Het CBS denkt dat dit mogelijk komt doordat september 9 maanden na de kerstdagen valt. Op de schrikkeldag op 29 februari waren de minste mensen jarig. Na Nieuwjaarsdag waren de minste mensen jarig. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door. Artsen en zorgorganisaties roepen de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. Namens Stichting Tegengif schrijven ze in een brief over de noodzaak van een PFAS-lozingsverbod en een Europees PFAS-verbod. Volgens het RIVM heeft bijna 3/4 van de Nederlanders meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. De stoffen kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige PFAS worden in verband gebracht met kanker. De ondertekenaars willen dat Nederland een voorbeeldrol gaat spelen in de ontwikkeling van PFAS-vrije medische hulpmiddelen. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op 3 plekken: het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker 3 mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba.
15: Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws.
16: De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost €299. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht.
15: De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen,
17: ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het lange baan schaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines.
20: Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, met af en toe wat wolken. In het westen en zuidwesten wordt het wel steeds bewolkter, maar het blijft zo goed als droog. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten neemt de bewolking toe en kan er al wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De wind is matig uit het zuiden. Vanavond wordt het overal bewolkter, met in het westen en zuiden kans op enkele buien. In het zuidoosten is er zelfs een kleine kans op onweer. Vannacht trekken buien over, vooral in het oosten, met kans op onweer. Later wordt het in het zuiden weer droger. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt, met buien in het noorden en oosten. Maar later wordt het droger en breekt de zon door. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 30 september waren vorig jaar de meeste verjaardagen in Nederland. Ruim 44.000 mensen vierden die dag hun verjaardag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 7 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen vielen in september. Het CBS denkt dat dit mogelijk komt doordat september 9 maanden na de kerstdagen valt. Op de schrikkeldag op 29 februari waren de minste mensen jarig. Na nieuwjaarsdag waren de minste mensen jarig.
23: Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door. Artsen en zorgorganisaties roepen de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. Namens Stichting Tegengif schrijven ze in een brief over de noodzaak van een PFAS-lozingsverbod en een Europees PFAS-verbod. Volgens het RIVM heeft bijna driekwart van de Nederlanders meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. De stoffen kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige PFAS worden in verband gebracht met kanker. De ondertekenaars willen dat Nederland een voorbeeldrol gaat spelen in de ontwikkeling van PFAS-vrije medische hulpmiddelen.
24: Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet.
0: Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving.
2: In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op drie plekken. Het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker drie mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water.

0: op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investering.

0: investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost €299. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koop staande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het lange baanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig met af en toe wat wolken. In het westen en zuidwesten trekt later meer bewolking over, maar het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Het wordt tussen de 22 graden aan de kust en 27 graden in het oosten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Vanavond meer bewolking en in het westen en zuiden kans op buien, met eventueel onweer in het zuidoosten. Vannacht trekken er buien over, vooral in het oosten met kans op onweer. Morgen begint bewolkt met buien in het noorden en oosten. Later breekt de zon door. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op 30 september waren vorig jaar de meeste verjaardagen in Nederland. Ruim 44.000 mensen vierden die dag hun verjaardag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 7 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen vielen in september. Het CBS denkt dat dit mogelijk komt doordat september 9 maanden na de kerstdagen valt. Op de schrikkeldag op 29 februari waren de minste mensen jarig. Na Nieuwjaarsdag waren de minste mensen jarig. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door. Artsen en zorgorganisaties roepen de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. Namens Stichting Tegengif schrijven ze in een brief over de noodzaak van een PFAS-lozingsverbod en een Europees PFAS-verbod. Volgens het RIVM heeft bijna driekwart van de Nederlanders meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. De stoffen kunnen het immuunsysteem aantasten, en sommige PFAS worden in verband gebracht met kanker. De ondertekenaars willen dat Nederland een voorbeeldrol gaat spelen in de ontwikkeling van PFAS-vrije medische hulpmiddelen. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. In het centrum van Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident. Kort na 21:30 kwamen meldingen binnen van steekpartijen op 3 plekken: het Willemsplein, de Korenmarkt en de Wielakkerstraat. Volgens de Gelderlander ging er een grote ruzie aan vooraf. De politie heeft zeker 3 mensen aangehouden en rukte uit met veel wagens en agenten in kogelwerende vesten. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilde voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost €299. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Ternus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Schuurs kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Marc Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, al drijven er her en der wat wolken over. In het westen en zuidwesten wordt het wat grijzer, maar het blijft vrijwel overal droog.
3: Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. Maar in het westen en zuidwesten neemt de bewolking toe met kans op wat regen. Het wordt warm. 22 graden aan de zuidwestkust, in het oosten zelfs rond de 27 graden. De wind waait matig uit zuidelijke richtingen. Vanavond wordt het overal bewolkter en is er vooral in het westen en zuiden kans op buien. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht trekken buien over, vooral in het oosten met kans op onweer. In de loop van de nacht wordt het in het zuiden weer droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal. Dat is voor het eerst vastgesteld na onafhankelijk onderzoek, meldt Tubantia. Een onafhankelijke deskundige stelt vast dat de psychische schade in een Twents gezin is veroorzaakt door de Belastingdienst. Het rapport is een belangrijke stap, ook voor andere ouders en kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal.
4: Op 30 september waren vorig jaar de meeste verjaardagen in Nederland. Ruim 44.000 mensen vierden die dag hun verjaardag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 7 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen vielen in september. Het CBS denkt dat dit mogelijk komt doordat september 9 maanden na de kerstdagen valt. Op de schrikkeldag op 29 februari waren de minste mensen jarig. Na nieuwjaarsdag waren de minste mensen jarig.
0: Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door. Artsen en zorgorganisaties roepen de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. Namens Stichting Tegengif schrijven ze in een brief over de noodzaak van een PFAS-lozingsverbod en een Europees PFAS-verbod. Volgens het RIVM heeft bijna 3/4 van de Nederlanders meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. De stoffen kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige PFAS worden in verband gebracht met kanker. De ondertekenaars willen dat Nederland een voorbeeldrol gaat spelen in de ontwikkeling van PFAS-vrije medische hulpmiddelen. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlandsnieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost €299. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen. De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen gesloten. De Dow Jones-index zakte 0,3%, de S&P 500 ging 0,2% omlaag en de Nasdaq verloor 0,1%. Beleggers blijven bezorgd over een stijging van de inflatie en rentes, ondanks een daling van de olieprijzen. Kopstukken van de Federal Reserve waarschuwden dat er waarschijnlijk meer renteverhogingen nodig zijn om de prijsstijgingen af te zwakken. Apple zakte 2,7% na berichten dat de nieuwe topman, John Turnus, bepaalde managementposities wil schrappen en mogelijk afstapt van de planning van productlanceringen in de herfst en lente. Autofabrikant Stellantis legt de productie in meerdere Franse fabrieken dagenlang stil. De fabriek in Sochaux staat van 23 tot 30 oktober stil vanwege een tekort aan batterijen voor lange rijafstanden. Daar produceert het concern de Peugeot 3008 en 5008. De fabriek in Rennes sluit van 22 tot 30 oktober. Dat raakt de productie van de Citroën C5 Aircross. Volgens Stellantis is de vraag naar elektrische modellen voor lange afstanden groter dan het aanbod.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt, is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, met hier en daar wat wolkenvelden. In het westen en zuidwesten wordt het later wat bewolkter, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten neemt de bewolking toe en kan er mogelijk wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan de zuidwestkust tot rond de 27 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe met kans op enkele buien in het westen en zuiden. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht trekken er buien over, met in het oosten kans op onweer. Later wordt het in het zuiden weer droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal. Dat is voor het eerst vastgesteld na onafhankelijk onderzoek, meldt Tubantia. Een onafhankelijke deskundige stelt vast dat de psychische schade in een Twents gezin is veroorzaakt door de Belastingdienst. Het rapport is een belangrijke stap, ook voor andere ouders en kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Op 30 september waren vorig jaar de meeste verjaardagen in Nederland. Ruim 44.000 mensen vierden die dag hun verjaardag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 7 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen vielen in september. Het CBS denkt dat dit mogelijk komt doordat september 9 maanden na de kerstdagen valt. Op de schrikkeldag op 29 februari waren de minste mensen jarig. Na Nieuwjaarsdag waren de minste mensen jarig. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven-poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door. Artsen en zorgorganisaties roepen de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. Namens Stichting Tegengif schrijven ze in een brief over de noodzaak van een PFAS-lozingsverbod en een Europees PFAS-verbod. Volgens het RIVM heeft bijna driekwart van de Nederlanders meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. De stoffen kunnen het immuunsysteem aantasten. En sommige PFAS worden in verband gebracht met kanker. De ondertekenaars willen dat Nederland een voorbeeldrol gaat spelen in de ontwikkeling van PFAS-vrije medische hulpmiddelen. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Amsterdam wil op korte termijn een protocol voor het voorschrijven van de kortwerkende variant en het verwante lisdexamfetamine aan mensen met een cocaïneverslaving. Van veruit de meeste datacentra in Nederland is geen informatie te vinden over een milieubelasting, meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren velen helemaal niets. Bij anderen blijven belangrijke gegevens over water- en stroomgebruik onvermeld. Datacentra zijn onmisbaar voor opslag in de cloud en verbruiken steeds meer energie en water, vooral door de groei van AI-toepassingen. Onderzoeksjournalisten van Lighthouse Reports probeerden in samenwerking met Trouw en andere Europese media een jaar lang vergeefs die gegevens boven tafel te krijgen. Ze beginnen nu een speciale procedure op basis van het verdrag van Aarhus, dat burgers toegang garandeert tot milieugegevens.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. De Consumentenbond en drie andere belangenorganisaties hebben een rechtszaak aangespannen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat. Ze eisen een schadevergoeding voor camperbezitters die zijn gedupeerd door verboden sjoemelsoftware. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. In die campers zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De campers zijn volgens de organisaties veel minder waard dan waarvoor consumenten hebben betaald. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. De afzetprijzen van de chemische industrie lagen ruim 14% hoger. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost 299 euro. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koop staande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia.
0: Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.

0: technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het lange baan schaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, met hier en daar wat wolken. In het westen en zuidwesten wordt het bewolkter, maar het blijft bijna overal droog. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten is het bewolkt met af en toe lichte regen. Het wordt tussen de 22 graden in het zuidwesten en 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Morgen hebben het noorden en oosten eerst nog last van regen, maar later breekt de zon op steeds meer plekken door.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meer dan 4 op de 5 gerechtsdeurwaarders heeft het afgelopen jaar minstens 1 keer te maken gehad met agressie tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Ongeveer 80% van de ondervraagden kreeg te maken met verbale agressie, de helft met intimidatie en een kwart met fysieke agressie. De agressie komt vooral van mensen met een openstaande schuld. Bijna de helft van de gerechtsdeurwaarders zegt minder plezier in het werk te hebben door de incidenten. En een kwart denkt er wel eens aan ander werk te zoeken.
4: Een oproep van het kabinet aan gemeenten om permanente bewoners van vakantie

0: parken met rust te laten, heeft niet tot meer zekerheid geleid. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Van de 112 gemeenten die voor de kabinetsbrief handhaafden op permanente bewoning, hebben 97 hun beleid niet gewijzigd. Minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting riep gemeenten begin juli op terughoudend te zijn met handhaving vanwege de krapte op de woningmarkt. Van de 177 gemeenten in het onderzoek zijn er 116 tegen permanente bewoning. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal. Dat is voor het eerst vastgesteld na onafhankelijk onderzoek, meldt Tubantia. Een onafhankelijke deskundige stelt vast dat de psychische schade in een Twents gezin is veroorzaakt door de Belastingdienst. Het rapport is een belangrijke stap, ook voor andere ouders en kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Op 30 september waren vorig jaar de meeste verjaardagen in Nederland. Ruim 44.000 mensen vierden die dag hun verjaardag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 7 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen vielen in september. Het CBS denkt dat dit mogelijk komt doordat september 9 maanden na de kerstdagen valt. Op de schrikkeldag op 29 februari waren de minste mensen jarig. Na nieuwjaarsdag waren de minste mensen jarig. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door. Artsen en zorgorganisaties roepen de regering op om zich in te zetten voor een PFAS-vrije toekomst. Namens Stichting Tegengif schrijven ze in een brief over de noodzaak van een PFAS-lozingsverbod en een Europees PFAS-verbod. Volgens het RIVM heeft bijna driekwart van de Nederlanders meer PFAS in het bloed dan de gezondheidskundige grenswaarde. De stoffen kunnen het immuunsysteem aantasten en sommige PFAS worden in verband gebracht met kanker. De ondertekenaars willen dat Nederland een voorbeeldrol gaat spelen in de ontwikkeling van PFAS-vrije medische hulpmiddelen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. Belangenorganisaties zijn een rechtszaak begonnen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van verboden Schumel-software in campers. De zaak is aangespannen door Stichting CarClaim, met steun van de Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub. Het gaat om campers met een Fiat-dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. Daarin zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De belangenorganisaties eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters. De campers zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze zijn betaald. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. De afzetprijzen van de chemische industrie lagen ruim 14% hoger. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost 299 euro. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F-47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het lange baan schaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt, is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Marc Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. In het westen en zuidwesten wordt het bewolkter, maar vrijwel overal blijft het droog. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten wordt het bewolkt met af en toe lichte regen. Elders blijft het droog. Het wordt zacht. 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind waait matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen. Later wordt het in het zuidwesten droog. Morgen krijgt het noorden en oosten eerst nog regen. Daarna wordt het droog met zon. In het oosten volgt later opnieuw bewolking en regen. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. De weg lag bezaaid met brokstukken en in de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd. Verkeer kan omrijden via de N34 en N36. Meer dan 4 op de 5 gerechtsdeurwaarders heeft het afgelopen jaar minstens 1 keer te maken gehad met agressie tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Ongeveer 80% van de ondervraagden kreeg te maken met verbale agressie, de helft met intimidatie en een kwart met fysieke agressie. De agressie komt vooral van mensen met een openstaande schuld. Bijna de helft van de gerechtsdeurwaarders zegt minder plezier in het werk te hebben door de incidenten. En een kwart denkt er wel eens aan ander werk te zoeken. Een oproep van het kabinet aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Van de 112 gemeenten die voor de kabinetsbrief handhaafden op permanente bewoning, hebben 97 hun beleid niet gewijzigd. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting riep gemeenten begin juli op terughoudend te zijn met handhaving vanwege de krapte op de woningmarkt. Van de 177 gemeenten in het onderzoek zijn er 116 tegen permanente bewoning. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal. Dat is voor het eerst vastgesteld na onafhankelijk onderzoek, meldt Tubantia. Een onafhankelijke deskundige stelt vast dat de psychische schade in een Twents gezin is veroorzaakt door de Belastingdienst. Het rapport is een belangrijke stap, ook voor andere ouders en kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Op 30 september waren vorig jaar de meeste verjaardagen in Nederland. Ruim 44.000 mensen vierden die dag hun verjaardag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 7 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen vielen in september. Het CBS denkt dat dit mogelijk komt doordat september 9 maanden na de kerstdagen valt. Op de schrikkeldag op 29 februari waren de minste mensen jarig. Na nieuwjaarsdag waren de minste mensen jarig. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilden voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna €76. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%. Belangenorganisaties zijn een rechtszaak begonnen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van verboden sjoemelsoftware in campers. De zaak is aangespannen door Stichting CarClaim, met steun van de Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. Daarin zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De belangenorganisaties eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters. De campers zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze zijn betaald. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost 299 euro. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het lange baan schaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, met af en toe wat wolken. In het westen en zuidwesten wordt het bewolkter, maar het blijft zo goed als droog. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er kans op onweer. Vannacht breidt de regen zich uit. Later wordt het in het zuidwesten weer droger. Morgen eerst nog regen in het noorden en oosten. Later breekt de zon door.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. De weg lag bezaaid met brokstukken en in de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd. Verkeer kan omrijden via de N34 en N36. Meer dan 4 op de 5 gerechtsdeurwaarders heeft het afgelopen jaar minstens 1 keer te maken gehad met agressie tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Ongeveer 80% van de ondervraagden kreeg te maken met verbale agressie, de helft met intimidatie en een kwart met fysieke agressie. De agressie komt vooral van mensen met een openstaande schuld. Bijna de helft van de gerechtsdeurwaarders zegt minder plezier in het werk te hebben door de incidenten. En een kwart denkt er wel eens aan ander werk te zoeken. Een oproep van het kabinet aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Van de 112 gemeenten die voor de kabinetsbrief handhaafden op permanente bewoning, hebben 97 hun beleid niet gewijzigd. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting riep gemeenten begin juli op terughoudend te zijn met handhaving vanwege de krapte op de woningmarkt. Van de 177 gemeenten in het onderzoek zijn er 116 tegen permanente bewoning. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal. Dat is voor het eerst vastgesteld na onafhankelijk onderzoek, meldt Tubantia. Een onafhankelijke deskundige stelt vast dat de psychische schade in een Twents gezin is veroorzaakt door de Belastingdienst. Het rapport is een belangrijke stap, ook voor andere ouders en kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Op 30 september waren vorig jaar de meeste verjaardagen in Nederland. Ruim 44.000 mensen vierden die dag hun verjaardag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 7 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen vielen in september. Het CBS denkt dat dit mogelijk komt doordat september 9 maanden na de kerstdagen valt. Op de schrikkeldag op 29 februari waren de minste mensen jarig. Na nieuwjaarsdag waren de minste mensen jarig. Meer dan 100.000 Nederlanders hebben de afgelopen maanden de gratis Samenleven poster van Vluchtelingenwerk Nederland aangevraagd. De poster is bedoeld voor mensen die zichtbaar solidariteit met vluchtelingen willen tonen. Opvallend is dat mensen in steden en dorpen met een COA-opvang vaker een poster bestelden dan in woonplaatsen zonder opvanglocatie. De noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe gaan aan kop. De campagne is in maart begonnen en gaat voorlopig nog door.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. die wilde voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt. In Frankrijk zijn bij demonstraties op scholen zeker 440 mensen gearresteerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Veel van de arrestanten zijn minderjarig. Het ministerie schat het aantal demonstranten op meer dan 200.000 mensen. Er heerst onvrede op scholen vanwege een gebrek aan leraren, gebrekkige lesroosters en materialen. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zegt dat de politie secuur heeft opgetreden tegen geweld en vernielingen. En nu het economisch nieuws. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%. Belangenorganisaties zijn een rechtszaak begonnen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van verboden Schummel-software in campers. De zaak is aangespannen door Stichting CarClaim, met steun van de Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. Daarin zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De belangenorganisaties eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters. De campers zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze zijn betaald. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost 299 euro. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koop staande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december... en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond... en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust te scoren met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, al trekken er ook wat wolkenvelden over. In het westen en zuidwesten wordt het dikker bewolkt, maar overal blijft het droog. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. Het wordt tussen de 22 graden in het zuidwesten en 28 graden in het oosten. De wind waait matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Er is weinig wind, langs de kust matig uit het zuiden. Komende nacht regent het op veel plaatsen. Later wordt het in het zuidwesten droog. Het wordt tussen de 15 en 19 graden, met zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de Bild lag de gemiddelde temperatuur in september dit jaar op 16,8 graden. 1,8 graden hoger dan normaal. Daarmee is september 2026 de op 5 na warmste sinds 1901, meldt Weer Online. Vooral het einde van de maand was bijzonder warm. Dinsdag 29 september werd het 25,9 graden in de beeld. De warmste 29ste september ooit gemeten. Eindhoven noteerde een landelijk record met 28,6 graden. De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. De weg lag bezaaid met brokstukken en in de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd. Verkeer kan omrijden via de N34 en N36. Meer dan 4 op de 5 gerechtsdeurwaarders heeft het afgelopen jaar minstens 1 keer te maken gehad met agressie tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Ongeveer 80% van de ondervraagden kreeg te maken met verbale agressie, de helft met intimidatie en een kwart met fysieke agressie. De agressie komt vooral van mensen met een openstaande schuld. Bijna de helft van de gerechtsdeurwaarders zegt minder plezier in het werk te hebben door de incidenten. En een kwart denkt er wel eens aan ander werk te zoeken. Een oproep van het kabinet aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Van de 112 gemeenten die voor de kabinetsbrief handhaafden op permanente bewoning, hebben 97 hun beleid niet gewijzigd. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting riep gemeenten begin juli op terughoudend te zijn met handhaving vanwege de krapte op de woningmarkt. Van de 177 gemeenten in het onderzoek zijn er 116 tegen permanente bewoning. Ouders en kinderen hebben psychische schade opgelopen door het toeslagenschandaal. Dat is voor het eerst vastgesteld na onafhankelijk onderzoek, meldt Tubantia. Een onafhankelijke deskundige stelt vast dat de psychische schade in een Twents gezin is veroorzaakt door de Belastingdienst. Het rapport is een belangrijke stap, ook voor andere ouders en kinderen die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Op 30 september waren vorig jaar de meeste verjaardagen in Nederland. Ruim 44.000 mensen vierden die dag hun verjaardag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 7 van de 10 dagen met de meeste verjaardagen vielen in september. Het CBS denkt dat dit mogelijk komt doordat september 9 maanden na de kerstdagen valt. Op de schrikkeldag, op 29 februari, waren de minste mensen jarig. Na Nieuwjaarsdag waren de minste mensen jarig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft 2 mannen opgehangen die volgens de autoriteiten hebben deelgenomen aan anti-regeringsdemonstraties. Ze zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij rellen in januari in de noordoostelijke stad Mashhad, waarbij 4 leden van de veiligheidstroepen om het leven kwamen. De mannen zouden ook met brandstichting grote schade hebben toegebracht aan openbare eigendommen. De protesten begonnen in december uit economische onvrede. Ze groeiden in januari uit tot massale demonstraties tegen de regering. Die werden met harde hand neergeslagen. Eerder werden al meerdere mensen geëxecuteerd voor hun deelname aan de protesten. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten

0: en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de regering Trump voorlopig migranten mag blijven uitzetten naar andere landen dan hun land van herkomst. Het hof schortte daarmee de uitspraak van een lagere rechtbank op. Die rechtbank had de uitzettingen onwettig verklaard. De zaak wordt in december behandeld. Sinds de invoering van het beleid zijn naar schatting meer dan 25.000 migranten uitgezet naar 29 landen. Het merendeel werd uitgezet naar Mexico. Belangengroepen spanden een rechtszaak aan namens migranten. Die wilde voorkomen dat zij zonder aankondiging of mogelijkheid tot bezwaar werden uitgezet naar derde landen. Eerder werden migranten uitgezet naar Zuid-Soedan, dat allerminst als veilig geldt.
1: En nu het economisch nieuws. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%. Belangenorganisaties zijn een rechtszaak begonnen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van verboden Schummel-software in campers. De zaak is aangespannen door Stichting CarClaim, met steun van de Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. Daarin zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De belangenorganisaties eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters. De campers zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze zijn betaald. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost 299 euro. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan. Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koop staande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen.
0: Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en

0: Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Nadine Seidenglans wordt de nieuwe technisch directeur van de KNSB. De 42-jarige Duitse voormalig schaatster begint op 1 december en heeft een contract tot en met de Olympische Spelen van 2030. Ze volgt Remy de Wit op, die dit jaar overstapte naar de Nederlandse Basketbalbond. Seidenglans werkte sinds 2020 als secretaris-generaal bij de Duitse Schaatsbond en was daar verantwoordelijk voor de strategie van het langebaanschaatsen en shorttrack. Bij de KNSB wordt ze verantwoordelijk voor de topsport en talentontwikkeling van alle disciplines. Manchester City is officieel schuldig bevonden aan alle aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelt vast dat de club bijna 10 jaar lang systematisch de regels heeft overtreden. City ging onder meer schijncontracten aan met commerciële partners om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. Ook diende de club onjuiste financiële cijfers in en overschreed uitgavenlimieten. De club zegt teleurgesteld te zijn en gaat in beroep. Welke sanctie volgt is nog niet bekend. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend vrij zonnig met af en toe een wolkenveld. In het westen en zuidwesten wordt het bewolkter, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt in het oosten de zon nog volop. In het westen en zuidwesten is het bewolkt met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Morgen eerst nog regen in het noorden en oosten, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog met zon. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve behandeling kan zijn. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Minister Hermans zegt de zorgen te begrijpen en benadrukt dat ze vertrouwen heeft in het oordeel van de inspectie.
3: De gemiddelde temperatuur in september lag dit jaar in de beeld 1,8 graden hoger dan normaal. Het was gemiddeld 16,8 graden, terwijl 15 graden gebruikelijk is. Daarmee is september 2026 de op 5 na warmste sinds 1901. Vooral de warmte aan het einde van de maand was bijzonder. Dinsdag werd het 25,9 graden, de warmste 29ste september sinds het begin van de metingen. Twee mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt van 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud. Bij doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam zijn 2 vuurwapens, waaronder een automatisch vuurwapen, en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. In de woning waar de vuurwapens werden aangetroffen is ook een derde verdachte aangehouden. De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. De weg lag bezaaid met brokstukken en in de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd. Verkeer kan omrijden via de N34 en N36.
4: Een oproep van het kabinet aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Van de 112 gemeenten die voor de kabinetsbrief handhaafden op permanente bewoning, hebben 97 hun beleid niet gewijzigd. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting riep gemeenten begin juli op terughoudend te zijn met handhaving vanwege de krapte op de woningmarkt. Van de 177 gemeenten in het onderzoek zijn er 116 tegen permanente bewoning.
3: Meer dan 4 op de 5 gerechtsdeurwaarders heeft het afgelopen jaar minstens 1 keer te maken gehad met agressie tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Ongeveer 80% van de ondervraagden kreeg te maken met verbale agressie, de helft met intimidatie en een kwart met fysieke agressie. De agressie komt vooral van mensen met een openstaande schuld. Bijna de helft van de gerechtsdeurwaarders zegt minder plezier in het werk te hebben door de incidenten. En een kwart denkt er wel eens aan ander werk te zoeken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Iran heeft een Amerikaans antwoord ontvangen op het Iraanse voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. President Trump wees het plan dit weekend al publiekelijk af. Maar Iran wachtte nog op een officiële reactie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghi, kreeg die dinsdag in Doha overhandigd door Qatarese bemiddelaars. Hij is nu terug in Teheran om de Amerikaanse reactie te bespreken. Volgens een bron gaat de belangrijkste oneenigheid niet over de losse elementen uit het voorstel, maar over de volgorde daarvan. Iran heeft 2 mannen opgehangen die volgens de autoriteiten hebben deelgenomen aan anti-regeringsdemonstraties. Ze zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij rellen in januari in de noordoostelijke stad Mashhad, waarbij 4 leden van de veiligheidstroepen om het leven kwamen. De mannen zouden ook met brandstichting grote schade hebben toegebracht aan openbare eigendommen.
4: De protesten begonnen in december uit economische onvrede. Ze groeiden in januari uit tot massale demonstraties tegen de regering. Die werden met harde hand neergeslagen. Eerder werden al meerdere mensen geëxecuteerd voor hun deelname aan de protesten. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen. De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George. En nu het economisch nieuws. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%. Belangenorganisaties zijn een rechtszaak begonnen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van verboden Schummel-software in campers. De zaak is aangespannen door Stichting CarClaim, met steun van de Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. Daarin zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De belangenorganisaties eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters. De campers zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze zijn betaald. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost 299 euro. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan.
0: Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht. De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koop staande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Marc Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faveres, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, al trekken er soms wat wolken over. In het westen en zuidwesten wordt het dikker bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten wordt het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Er staat weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuiden. Komende nacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. Morgen begint het noorden en oosten nog met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon door. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve behandeling kan zijn. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Minister Hermans zegt de zorgen te begrijpen en benadrukt dat ze vertrouwen heeft in het oordeel van de inspectie.
6: De gemiddelde temperatuur in september lag dit jaar in de beeld 1,8 graden hoger dan normaal. Het was gemiddeld 16,8 graden, terwijl 15 graden gebruikelijk is. Daarmee is september 2026 de op 5 na warmste sinds 1901. Vooral de warmte aan het einde van de maand was bijzonder. Dinsdag werd het 25,9 graden, de warmste 29ste september sinds het begin van de metingen. Twee mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt van 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud. Bij doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam zijn twee vuurwapens, waaronder een automatisch vuurwapen, en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. In de woning waar de vuurwapens werden aangetroffen is ook een derde verdachte aangehouden. De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. De weg lag bezaaid met brokstukken en in de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd. Verkeer kan omrijden via de N34 en N36.
4: Een oproep van het kabinet aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid.
5: Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Van de 112 gemeenten die voor de kabinetsbrief handhaafden op permanente bewoning, hebben 97 hun beleid niet gewijzigd. Minister Buchholz O'Sullivan van Volkshuisvesting riep gemeenten begin juli op terughoudend te zijn met handhaving vanwege de krapte op de woningmarkt. Van de 177 gemeenten in het onderzoek zijn er 116 tegen permanente bewoning. Meer dan 4 op de 5 gerechtsdeurwaarders heeft het afgelopen jaar minstens 1 keer te maken gehad met agressie tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Ongeveer 80% van de ondervraagden kreeg te maken met verbale agressie, de helft met intimidatie en een kwart met fysieke agressie. De agressie komt vooral van mensen met een openstaande schuld. Bijna de helft van de gerechtsdeurwaarders zegt minder plezier in het werk te hebben door de incidenten. En een kwart denkt er wel eens aan ander werk te zoeken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlandsnieuws. Iran heeft een Amerikaans antwoord ontvangen op het Iraanse voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. President Trump wees het plan dit weekend al publiekelijk af. Maar Iran wachtte nog op een officiële reactie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghi, kreeg die dinsdag in Doha overhandigd door Qatarese bemiddelaars. Hij is nu terug in Teheran om de Amerikaanse reactie te bespreken. Volgens een bron gaat de belangrijkste oneenigheid niet over de losse elementen uit het voorstel, maar over de volgorde daarvan. Iran heeft 2 mannen opgehangen die volgens de autoriteiten hebben deelgenomen aan anti-regeringsdemonstraties. Ze zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij rellen in januari in de noordoostelijke stad Mashhad, waarbij 4 leden van de veiligheidstroepen om het leven kwamen. De mannen zouden ook met brandstichting grote schade hebben toegebracht aan openbare eigendommen. De protesten begonnen in december uit economische onvrede. Ze groeiden in januari uit tot massale demonstraties tegen de regering. Die werden met harde hand neergeslagen. Eerder werden al meerdere mensen geëxecuteerd voor hun deelname aan de protesten. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen.
7: De Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, kondigt waarschijnlijk binnenkort aan dat het aantal topofficieren in de krijgsmacht met wel 20% wordt verminderd. Dat meldde Fox News en is inmiddels ook door functionarissen bevestigd aan The Washington Post. De mogelijke ingreep kan gevolgen hebben voor de carrières van honderden huidige en opkomende militaire leiders, van generaals en admiraals tot vlagofficieren. Sinds zijn aantreden in januari 2025 heeft Hegseth zich nadrukkelijk ingezet om de hoogste rangen van de krijgsmacht ingrijpend te hervormen. In april ontsloeg hij nog de stafchef van de Amerikaanse landmacht, Randy George.
8: En nu het economisch nieuws. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%.
9: Belangenorganisaties zijn een rechtszaak begonnen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van verboden Schummel-software in campers. De zaak is aangespannen door Stichting CarClaim, met steun van de Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub. Het gaat om campers met een Fiat-dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. Daarin zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De belangenorganisaties eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters. De campers zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze zijn betaald.
10: De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost 299 euro. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan.
11: Boeing heeft de aanbesteding gewonnen voor het volgende gevechtsvliegtuig van de Amerikaanse marine. Het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt dat Boeing-concurrent Northrop Grumman versloeg. De grotendeels geheime stealthjager F/A-XX moet de F/A-18 Hornet opvolgen. Dit is het tweede grote contract voor gevechtsvliegtuigen dat Boeing dit jaar binnenhaalt. In maart won het bedrijf al van Lockheed Martin met de stealthjager F/47 voor de Amerikaanse luchtmacht.
12: De huizenprijzen in Nederland zullen voorlopig niet dalen, ondanks een groeiend aanbod en oplopende hypotheekrente. Dat meldt ING in een rapport over de woningmarkt. De bank verwacht dat de prijzen dit jaar met 2,5% stijgen en volgend jaar met slechts 1%. Het aantal te koopstaande woningen bij NVM-makelaars is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld, van 18.000 naar 37.000. In stedelijke gebieden komt het extra aanbod vooral door de verkoop van huurwoningen door beleggers. In landelijke gebieden zetten ouderen en eigenaren van vakantiewoningen hun woningen vaker te koop.
13: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht binnen 3 of 4 dagen een AI-adviseur aan te wijzen. Dat zei hij na een ontmoeting met leiders van grote AI- en techbedrijven zoals Anthropic en Nvidia. Trump sprak zich opnieuw uit voor zelfregulering in de sector, na toenemende kritiek op de gevaren van de snel ontwikkelende technologie. Volgens Trump zijn er tijdens het overleg moreel bindende afspraken gemaakt. De bedrijven moeten zichzelf gaan reguleren. De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, zegt dat de overeenkomst bestaat uit vrijwillige toezeggingen. Die gaan over robuuste interne controles en interne en externe beoordelingen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. Zakaria Labiat heeft zijn contract bij het Braziliaanse Corinthians verlengd tot eind december 2027. De middenvelder kwam in februari naar de club uit São Paulo, maar liep in juli een zware knieblessure op. Hij speelde tot nu toe 18 wedstrijden voor Corinthians. Ook Memphis Depay tekende vorige maand een nieuw contract bij de club, tot medio 2028. Labiat speelde eerder in Nederland voor PSV, Vitesse, FC Utrecht en Ajax. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faverus, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, al trekken er soms wat wolken over. In het westen en zuidwesten wordt het dikker bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten wordt het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Er staat weinig wind, aan de kust matige wind uit het zuiden. Komende nacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. Morgen begint het noorden en oosten nog met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon door. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid om snel duidelijkheid over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve behandeling kan zijn. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Minister Hermans zegt de zorgen te begrijpen en benadrukt dat ze vertrouwen heeft in het oordeel van de inspectie.
16: De gemiddelde temperatuur in september lag dit jaar in de beeld 1,8 graden hoger dan normaal. Het was gemiddeld 16,8 graden, terwijl 15 graden gebruikelijk is. Daarmee is september 2026 de op 5 na warmste sinds 1901. Vooral de warmte aan het einde van de maand was bijzonder. Dinsdag werd het 25,9 graden, de warmste 29ste september sinds het begin van de metingen. Twee mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt van 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud. Bij doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam zijn 2 vuurwapens, waaronder een automatisch vuurwapen, en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. In de woning waar de vuurwapens werden aangetroffen is ook een derde verdachte aangehouden.
17: De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. De weg lag bezaaid met brokstukken en in de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd. Verkeer kan omrijden via de N34 en N36.
18: Een oproep van het kabinet aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Van de 112 gemeenten die voor de kabinetsbrief handhaafden op permanente bewoning, hebben 97 hun beleid niet gewijzigd. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting riep gemeenten begin juli op terughoudend te zijn met handhaving vanwege de krapte op de woningmarkt. Van de 177 gemeenten in het onderzoek zijn er 116 tegen permanente bewoning.
19: Meer dan 4 op de 5 gerechtsdeurwaarders heeft het afgelopen jaar minstens 1 keer te maken gehad met agressie tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Ongeveer 80% van de ondervraagden kreeg te maken met verbale agressie, de helft met intimidatie en een kwart met fysieke agressie. De agressie komt vooral van mensen met een openstaande schuld. Bijna de helft van de gerechtsdeurwaarders zegt minder plezier in het werk te hebben door de incidenten. En een kwart denkt er wel eens aan ander werk te zoeken.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot de EU, waar het land begin 2020 uit vertrok. Hij vertelde aan de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. Burnham zei dinsdag op het congres van zijn partij dat hij dit jaar rond een top met de EU verschillende opties zal presenteren. Die variëren van de huidige situatie tot een douane-unie, deelname aan de interne markt of volledige toetreding.
22: Iran heeft een Amerikaans antwoord ontvangen op het Iraanse voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. President Trump wees het plan dit weekend al publiekelijk af. Maar Iran wachtte nog op een officiële reactie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghi, kreeg die dinsdag in Doha overhandigd door Qatarese bemiddelaars. Hij is nu terug in Teheran om de Amerikaanse reactie te bespreken.
21: Volgens een bron gaat de belangrijkste oneenigheid niet over de losse elementen uit het voorstel, maar over de volgorde daarvan. Iran heeft twee mannen opgehangen die volgens de autoriteiten hebben deelgenomen aan anti-regeringsdemonstraties. Ze zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij rellen in januari in de noordoostelijke stad Mashhad, waarbij 4 leden van de veiligheidstroepen om het leven kwamen. De mannen zouden ook met brandstichting grote schade hebben toegebracht aan openbare eigendommen. De protesten begonnen in december uit economische onvrede. Ze groeiden in januari uit tot massale demonstraties tegen de regering. Die werden met harde hand neergeslagen. Eerder werden al meerdere mensen geëxecuteerd voor hun deelname aan de protesten. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een rechtszaak wegens smaad aangespannen tegen meerdere grote Israëlische nieuwsmedia en journalisten. De zaak draait om berichten dat Netanyahu voor 7 oktober 2023 waarschuwingen kreeg van de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte over een aanstaande aanval van Hamas. Volgens die berichten waarschuwde de president van de VAE Netanyahu persoonlijk. Ook zou de toenmalige Egyptische inlichtingenchef Israëlische functionarissen hebben gewaarschuwd voor een grote escalatie in Gaza. De aanklacht richt zich onder meer tegen de krant Haaretz, die het nieuws als eerste bracht en achter de berichtgeving blijft staan. Netanyahu ontkent dat hij zulke waarschuwingen heeft ontvangen en noemt de berichten verzonnen.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen. Vakbond FNV verwacht volgende week om tafel te gaan met werkgevers voor een gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman woensdag bij de busremise van de Haagse vervoerder HTM. Daar bedankte hij samen met pro-leider Jesse Klaver buschauffeurs voor het staken tegen de eerdere kabinetsplannen. De vakbonden voerden de afgelopen tijd actie tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Dinsdag maakte het kabinet bekend dat de plannen van tafel zijn. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.
21: De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna €76. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%.
3: Belangenorganisaties zijn een rechtszaak begonnen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van verboden Schummel-software in campers. De zaak is aangespannen door Stichting CarClaim, met steun van de Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. Daarin zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De belangenorganisaties eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters. De campers zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze zijn betaald.
21: De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft €3.400.000 opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost €299. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust te scoren met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faverus, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam.
5: Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek heeft dat besloten op basis van openbare veiligheidsafwegingen. AZ respecteert de beslissing en richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. De veiligheid van supporters, medewerkers, spelers en andere betrokkenen staat voorop. De wedstrijd begint donderdag 15 oktober om 6:45 avonds.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen begint met regen in het noorden en oosten, later wordt het droger met meer zon. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. 4 van de 5 verdachten van een steekincident in Eindhoven zaterdagavond zijn vrijgelaten. Zij blijven wel verdachten in de zaak. Een andere verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. Zaterdagavond kwamen agenten af op meldingen van een schietpartij en een steekpartij op de Remigweg in de wijk Ontginning. 2 mensen raakten gewond, een 18-jarige en een 14-jarige. 1 van hen ligt nog in het ziekenhuis. De auto met daarin de slachtoffers werd door een andere auto van de weg gereden en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Daarna stapten de belagers uit meerdere auto's en beschadigden ze de auto van de slachtoffers zwaar. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid te geven over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de zogenoemde REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Daarmee dreigt een uniek Nederlands onderzoek te stranden, nadat het na 12 jaar voorbereiding eindelijk de behandelkamer heeft bereikt. Amsterdam wil daarom duidelijkheid over de productiestop en hoe het onderzoek kan worden voortgezet. Minister Hermans zegt de zorgen te begrijpen en te delen, maar benadrukt dat de IGJ onafhankelijk toezicht houdt. 2 mannen uit Amsterdam zijn maandag aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt van 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud. Bij doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam zijn 2 vuurwapens, waaronder een automatisch vuurwapen, en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. In de woning waar de vuurwapens werden aangetroffen is ook een 3e verdachte aangehouden. De gemiddelde temperatuur in september lag dit jaar in de beeld 1,8 graden hoger dan normaal. Het was gemiddeld 16,8 graden, terwijl 15 graden gebruikelijk is. Daarmee is september 2026 de op 5 na warmste sinds 1901. Vooral de warmte aan het einde van de maand was bijzonder. Dinsdag werd het 25,9 graden, de warmste 29ste september sinds het begin van de metingen. De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. De weg lag bezaaid met brokstukken en in de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd. Verkeer kan omrijden via de N34 en N36. Een oproep van het kabinet aan gemeenten om permanente bewoners van vakantieparken met rust te laten heeft niet tot meer zekerheid geleid. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Van de 112 gemeenten die voor de kabinetsbrief handhaafden op permanente bewoning, hebben 97 hun beleid niet gewijzigd. Minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting riep gemeenten begin juli op terughoudend te zijn met handhaving vanwege de krapte op de woningmarkt. Van de 177 gemeenten in het onderzoek zijn er 116 tegen permanente bewoning.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester

0: Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en drone-aanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. Iran heeft een Amerikaans antwoord ontvangen op het Iraanse voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. President Trump wees het plan dit weekend al publiekelijk af, maar Iran wachtte nog op een officiële reactie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghi, kreeg die dinsdag in Doha overhandigd door Qatarese bemiddelaars. Hij is nu terug in Teheran om de Amerikaanse reactie te bespreken. Volgens een bron gaat de belangrijkste oneenigheid niet over de losse elementen uit het voorstel, maar over de volgorde daarvan. Iran heeft 2 mannen opgehangen die volgens de autoriteiten hebben deelgenomen aan anti-regeringsdemonstraties. Ze zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij rellen in januari in de noordoostelijke stad Mashhad, waarbij 4 leden van de veiligheidstroepen om het leven kwamen. De mannen zouden ook met brandstichting grote schade hebben toegebracht aan openbare eigendommen. De protesten begonnen in december uit economische onvrede. Ze groeiden in januari uit tot massale demonstraties tegen de regering. Die werden met harde hand neergeslagen. Eerder werden al meerdere mensen geëxecuteerd voor hun deelname aan de protesten. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. De Verenigde Staten verzwaren de sancties tegen Cuba. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigt nieuwe beperkingen aan op financiële transacties die gelieerd zijn aan het eiland, ook voor de Cubaanse privésector. Voortaan zijn alle indirecte financiële transacties met gesanctioneerde Cubaanse entiteiten verboden. Ook vervalt de zogenoemde U-bocht-transactie. Daarmee konden Amerikaanse banken Cubaanse betalingen uitvoeren als zowel de herkomst als de bestemming buiten de Verenigde Staten lag. Cuba zucht al sinds 1962 onder een Amerikaans handelsembargo. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen. Vakbond FNV verwacht volgende week om tafel te gaan met werkgevers voor een gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman woensdag bij de busremise van de Haagse vervoerder HTM. Daar bedankte hij samen met pro-leider Jesse Klaver buschauffeurs voor het staken tegen de eerdere kabinetsplannen. De vakbonden voerden de afgelopen tijd actie tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Dinsdag maakte het kabinet bekend dat de plannen van tafel zijn. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%. Belangenorganisaties zijn een rechtszaak begonnen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van verboden schommelsoftware in campers. De zaak is aangespannen door Stichting CarClaim, met steun van de Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. Daarin zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De belangenorganisaties eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters. De campers zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze zijn betaald. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft 3.400.000 euro opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost 299 euro. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elisha Faverus, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek heeft dat besloten op basis van openbare veiligheidsafwegingen. AZ respecteert de beslissing en richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. De veiligheid van supporters, medewerkers, spelers en andere betrokkenen staat voorop. De wedstrijd begint donderdag 15 oktober om 6:45 avonds.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig, met af en toe wat wolken. In het westen en zuidwesten wordt het geleidelijk bewolkter, maar het blijft zo goed als droog. De wind is matig en komt uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe wat lichte regen. Het wordt tussen de 22 graden in het zuidwesten en 28 graden in het oosten. De wind is matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. Morgen hebben het noorden en oosten 's ochtends nog met regen te maken. Later breekt de zon door.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft maandag 2 mannen uit Amsterdam aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud. Bij doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam zijn 2 vuurwapens en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. In een woning is ook een 19-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Bij het schietincident in Overasselt kwam een 51-jarige man om het leven en raakten 2 politieagenten gewond. De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. In de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd en een stuk van de vangrail vervangen. Rijkswaterstaat verwacht de weg in de loop van woensdagavond weer vrij te geven. 4 van de 5 verdachten van een steekincident in Eindhoven zaterdagavond zijn vrijgelaten. Zij blijven wel verdachten in de zaak. Een andere verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. Zaterdagavond kwamen agenten af op meldingen van een schietpartij en een steekpartij op de Remigweg in de wijk Ontginning. 2 mensen raakten gewond, een 18-jarige en een 14-jarige. 1 van hen ligt nog in het ziekenhuis. De auto met daarin de slachtoffers werd door een andere auto van de weg gereden en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Daarna stapten de belagers uit meerdere auto's en beschadigden ze de auto van de slachtoffers zwaar. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om snel duidelijkheid te geven over de stillegging van een onderzoek naar een medicijn voor mensen met een ernstige crack- of cocaïneverslaving. Burgemeester Femke Halsema en wethouder Alexander Scholtes van Zorg willen dat Hermans de betrokken partijen voor 1 november bij elkaar brengt om naar een oplossing te zoeken. De gemeente doet mee aan de zogenoemde REDUCE-studie, waarin wordt onderzocht of langwerkende dexamfetamine een effectieve en veilige behandeling kan zijn voor mensen met een ernstige cocaïneverslaving. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde studiemedicatie stopgezet. Daarmee dreigt een uniek Nederlands onderzoek te stranden, nadat het na 12 jaar voorbereiding eindelijk de behandelkamer heeft bereikt. Amsterdam wil daarom duidelijkheid over de productiestop en hoe het onderzoek kan worden voortgezet. Minister Hermans zegt de zorgen te begrijpen en te delen, maar benadrukt dat de IGJ onafhankelijk toezicht houdt. De gemiddelde temperatuur in september lag dit jaar in de beeld 1,8 graden hoger dan normaal. Het was gemiddeld 16,8 graden, terwijl 15 graden gebruikelijk is. Daarmee is september 2026 de op 5 na warmste sinds 1901. Vooral de warmte aan het einde van de maand was bijzonder. Dinsdag werd het 25,9 graden, de warmste 29ste september sinds het begin van de metingen. Meer dan 4 op de 5 gerechtsdeurwaarders heeft het afgelopen jaar minstens 1 keer te maken gehad met agressie tijdens het werk. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. Ongeveer 80% van de ondervraagden kreeg te maken met verbale agressie, de helft met intimidatie en een kwart met fysieke agressie. De agressie komt vooral van mensen met een openstaande schuld. Bijna de helft van de gerechtsdeurwaarders zegt minder plezier in het werk te hebben door de incidenten. En een kwart denkt er wel eens aan ander werk te zoeken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun militaire missie in Irak volledig beëindigd. Het Pentagon meldt dat Amerikaanse troepen nog wel trainingen geven en inlichtingenondersteuning bieden. De Iraakse veiligheidstroepen zijn nu zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van IS en de veiligheid in het land. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. De Amerikaanse troepen vielen Irak in 2003 binnen en brachten Saddam Hussein ten val. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en drone-aanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. Iran heeft een Amerikaans antwoord ontvangen op het Iraanse voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. President Trump wees het plan dit weekend al publiekelijk af, maar Iran wachtte nog op een officiële reactie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghi, kreeg die dinsdag in Doha overhandigd door Qatarese bemiddelaars. Hij is nu terug in Teheran om de Amerikaanse reactie te bespreken. Volgens een bron gaat de belangrijkste oneenigheid niet over de losse elementen uit het voorstel, maar over de volgorde daarvan. Iran heeft 2 mannen opgehangen die volgens de autoriteiten hebben deelgenomen aan anti-regeringsdemonstraties. Ze zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij rellen in januari in de noordoostelijke stad Mashhad, waarbij 4 leden van de veiligheidstroepen om het leven kwamen. De mannen zouden ook met brandstichting grote schade hebben toegebracht aan openbare eigendommen. De protesten begonnen in december uit economische onvrede. Ze groeiden in januari uit tot massale demonstraties tegen de regering. Die werden met harde hand neergeslagen. Eerder werden al meerdere mensen geëxecuteerd voor hun deelname aan de protesten. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen. Vakbond FNV verwacht volgende week om tafel te gaan met werkgevers voor een gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman woensdag bij de busremise van de Haagse vervoerder HTM. Daar bedankte hij samen met pro-leider Jesse Klaver buschauffeurs voor het staken tegen de eerdere kabinetsplannen. De vakbonden voerden de afgelopen tijd actie tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Dinsdag maakte het kabinet bekend dat de plannen van tafel zijn. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna €76. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%. Belangenorganisaties zijn een rechtszaak begonnen tegen Stellantis, het moederbedrijf van onder meer Fiat, voor het plaatsen van verboden Schumel-software in campers. De zaak is aangespannen door Stichting CarClaim, met steun van de Consumentenbond, Consumentenclaim en de Nederlandse Kampeerautoclub. Het gaat om campers met een Fiat dieselmotor van Euro 5 of Euro 6 norm. Daarin zit software die systemen uitschakelt die de uitlaatgassen moeten reinigen. Daardoor stoten de campers veel meer schadelijke stoffen uit dan wettelijk is toegestaan. De belangenorganisaties eisen een schadevergoeding voor gedupeerde camperbezitters. De campers zijn namelijk minder waard dan waarvoor ze zijn betaald. De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft €3.400.000 opgehaald bij een investeringsronde. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan, waarbij lichamelijke metingen worden gedaan en direct besproken met een arts. Met het geld wil Blue Health uitbreiden in Nederland en daarbuiten en het gezondheidsplatform verder ontwikkelen. Een check kost €299. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te openen in Parijs of Milaan.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
4: Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust te scoren met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
5: Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faveres, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek heeft dat besloten op basis van openbare veiligheidsafwegingen. AZ respecteert de beslissing en richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. De veiligheid van supporters, medewerkers, spelers en andere betrokkenen staat voorop. De wedstrijd begint donderdag 15 oktober om 6:45 avonds.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig met af en toe wat wolken. In het westen en zuidwesten trekt meer bewolking binnen, maar het blijft vrijwel overal droog. De wind komt uit het zuidoosten en is matig. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten is het bewolkt met af en toe lichte regen. Het wordt tussen de 22 graden in het zuidwesten en 28 graden in het oosten. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, met temperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgen begint nat in het noorden en oosten, maar in de loop van de dag wordt het droger met opklaringen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie mannen die dinsdag werden aangehouden op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62. Alle drie zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt hun rol bij onbeheerde bagage op het station. Dinsdagochtend werden vier treinstations kort na elkaar ontruimd vanwege achtergelaten tassen. In alle gevallen zat er niets gevaarlijks in de bagage. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van dexamfetamine voorlopig stopgezet. Het medicijn wordt gebruikt bij een proef om crackverslaafden te behandelen. De inspectie heeft zorgen over de kwaliteit van het product. Door de productiestop ligt het onderzoek stil. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans om snel naar een oplossing te zoeken. De politie heeft maandag twee mannen uit Amsterdam aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud. Bij doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam zijn twee vuurwapens en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. In een woning is ook een 19-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Bij het schietincident in Overasselt kwam een 51-jarige man om het leven en raakten twee politieagenten gewond. De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. In de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd en een stuk van de vangrail vervangen. Rijkswaterstaat verwacht de weg in de loop van woensdagavond weer vrij te geven. 4 van de 5 verdachten van een steekincident in Eindhoven zaterdagavond zijn vrijgelaten. Zij blijven wel verdachten in de zaak. Een andere verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. Zaterdagavond kwamen agenten af op meldingen van een schietpartij en een steekpartij op de Remigweg in de wijk Ontginning. 2 mensen raakten gewond, een 18-jarige en een 14-jarige. 1 van hen ligt nog in het ziekenhuis. De auto met daarin de slachtoffers werd door een andere auto van de weg gereden en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Daarna stapten de belagers uit meerdere auto's en beschadigden ze de auto van de slachtoffers zwaar. De gemiddelde temperatuur in september lag dit jaar in de beeld 1,8 graden hoger dan normaal. Het was gemiddeld 16,8 graden, terwijl 15 graden gebruikelijk is. Daarmee is september 2026 de op 5 na warmste sinds 1901. Vooral de warmte aan het einde van de maand was bijzonder. Dinsdag werd het 25,9 graden, de warmste 29ste september sinds het begin van de metingen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten hebben hun militaire missie in Irak volledig beëindigd. Het Pentagon meldt dat Amerikaanse troepen nog wel trainingen geven en inlichtingenondersteuning bieden. De Iraakse veiligheidstroepen zijn nu zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van IS en de veiligheid in het land. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. De Amerikaanse troepen vielen Irak in 2003 binnen en brachten Saddam Hussein ten val. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en drone-aanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. Iran heeft een Amerikaans antwoord ontvangen op het Iraanse voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. President Trump wees het plan dit weekend al publiekelijk af, maar Iran wachtte nog op een officiële reactie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghi, kreeg die dinsdag in Doha overhandigd door Qatarese bemiddelaars. Hij is nu terug in Teheran om de Amerikaanse reactie te bespreken. Volgens een bron gaat de belangrijkste oneenigheid niet over de losse elementen uit het voorstel, maar over de volgorde daarvan. Iran heeft 2 mannen opgehangen die volgens de autoriteiten hebben deelgenomen aan anti-regeringsdemonstraties. Ze zijn schuldig bevonden aan betrokkenheid bij rellen in januari in de noordoostelijke stad Mashhad, waarbij 4 leden van de veiligheidstroepen om het leven kwamen. De mannen zouden ook met brandstichting grote schade hebben toegebracht aan openbare eigendommen. De protesten begonnen in december uit economische onvrede. Ze groeiden in januari uit tot massale demonstraties tegen de regering. Die werden met harde hand neergeslagen. Eerder werden al meerdere mensen geëxecuteerd voor hun deelname aan de protesten. Ongeveer de helft van de Europese bevolking heeft dit jaar lucht ingeademd met slechte tot extreem slechte ozonwaarden. Dat blijkt uit een rapport van de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd is bijna 4 op de 10 mensen dit jaar blootgesteld aan gevaarlijk hoge niveaus van deze vervuiling. Ozonvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen, zoals uitlaatgassen en rook van bosbranden, in de lucht reageren met zonlicht. In Azië is de luchtvervuiling het ergst. Daar krijgt 90% van de bevolking te maken met te hoge ozonniveaus. En nu het economisch nieuws. 12. Go Biking, een van de grootste fietsenketens van Nederland, neemt de volledige Nederlandse fietsenvoorraad over van het failliete Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat de curatoren prioriteit geven aan het te gelden maken van de voorraad. De verkoop staat los van andere onderdelen van het faillissement. Vorige week melden de curatoren dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van Axel. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In augustus lag de inflatie nog op 2,6%. De dieselprijzen in Frankrijk bereikten onlangs recordhoogtes. De Franse regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen om huishoudens te ondersteunen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen. Vakbond FNV verwacht volgende week om tafel te gaan met werkgevers voor een gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman woensdag bij de busremise van de Haagse vervoerder HTM. Daar bedankte hij samen met pro-leider Jesse Klaver buschauffeurs voor het staken tegen de eerdere kabinetsplannen. De vakbonden voerden de afgelopen tijd actie tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Dinsdag maakte het kabinet bekend dat de plannen van tafel zijn. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Šuš kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was.
6: Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
7: Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen.
8: Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie.
9: Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faverus, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam.
10: De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar op 15 oktober. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt de beslissing te respecteren. De club richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. AZ begrijpt dat de wedstrijd verschillende reacties oproept. De club respecteert dat mensen hierover van mening verschillen. In november vorig jaar liepen rellen rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam uit de hand. Israëlische fans werden bedreigd en mishandeld.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het vrij zonnig. Al schuiven er her en der wat wolkenvelden over. In het westen en zuidwesten wordt het wat grauwerder. Maar het blijft vrijwel overal droog. De wind komt uit het zuidoosten en is matig. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten wordt het bewolkt met af en toe lichte regen. Elders blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot maar liefst 28 graden in het oosten. De wind is matig en zuidelijk. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. De wind is zwak, aan de kust matig uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plaatsen. In het zuidwesten wordt het later droog. De minimumtemperatuur ligt tussen 15 en 19 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van dexamfetamine voorlopig stopgezet. Het medicijn wordt gebruikt bij een proef om crackverslaafden te behandelen. De inspectie heeft zorgen over de kwaliteit van het product. Door de productiestop ligt het onderzoek stil. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans om snel naar een oplossing te zoeken.
12: Drie mannen die dinsdag werden aangehouden op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62. Alle drie zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt hun rol bij onbeheerde bagage op het station. Dinsdagochtend werden vier treinstations kort na elkaar ontruimd vanwege achtergelaten tassen.
13: In alle gevallen zat er niets gevaarlijks in de bagage.
14: De politie heeft maandag 2 mannen uit Amsterdam aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september. De verdachten zijn 24 en 25 jaar oud. Bij doorzoekingen in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam zijn 2 vuurwapens en meerdere gegevensdragers in beslag genomen. In een woning is ook een 19-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Bij het schietincident in Overasselt kwam een 51-jarige man om het leven en raakten 2 politieagenten gewond.
15: De N48 bij Zuidwolde in Drenthe blijft naar verwachting de hele woensdag dicht. Dinsdag gebeurde daar een ongeluk waarbij 3 vrachtwagens en 3 auto's betrokken waren. 2 chauffeurs van de vrachtwagens kwamen om het leven. In de nacht is een gedeelte opnieuw geasfalteerd en een stuk van de vangrail vervangen. Rijkswaterstaat verwacht de weg in de loop van woensdagavond weer vrij te geven. 4 van de 5 verdachten van een steekincident in Eindhoven zaterdagavond zijn vrijgelaten. Zij blijven wel verdachten in de zaak. Een andere verdachte wordt voorgeleid aan de rechtercommissaris. Zaterdagavond kwamen agenten af op meldingen van een schietpartij en een steekpartij op de Remigweg in de wijk Ontginning. 2 mensen raakten gewond, een 18-jarige en een 14-jarige. 1 van hen ligt nog in het ziekenhuis. De auto met daarin de slachtoffers werd door een andere auto van de weg gereden en kwam tot stilstand tegen een lantaarnpaal. Daarna stapten de belagers uit meerdere auto's en beschadigden ze de auto van de slachtoffers zwaar.
16: De gemiddelde temperatuur in september lag dit jaar in de beeld 1,8 graden hoger dan normaal. Het was gemiddeld 16,8 graden, terwijl 15 graden gebruikelijk is. Daarmee is september 2026 de op 5 na warmste sinds 1901. Vooral de warmte aan het einde van de maand was bijzonder. Dinsdag werd het 25,9 graden, de warmste 29ste september sinds het begin van de metingen.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: Een van de piloten van een Fly Dubai vliegtuig heeft woensdag de andere piloot neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte halverwege plotseling een duikvlucht en verloor daarna de stabiele hoogte. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat er een bloedige vechtpartij in de cockpit was ontstaan. Het vliegtuig stuurde een noodsignaal uit dat op een mogelijke kaping duidde. Maar volgens Israëlische functionarissen was daar geen sprake van. Het toestel is inmiddels veilig geland in Saoedi-Arabië en alle passagiers zijn veilig.
20: De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingen delen met Irak. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. Door Iran gesteunde Sjiïtische milities kunnen mogelijk hun macht uitbreiden bij afwezigheid van westerse troepen. De VS vielen Irak in 2003 binnen en keerde in 2014 terug om Iraakse troepen te helpen in de strijd tegen IS.
21: De Duitse activist Maya T. heeft in Hongarije strafvermindering gekregen van 8 naar 7 jaar gevangenisstraf. T. werd in februari veroordeeld voor zware mishandeling van vermeende extreemrechtse betogers in Boedapest. Het Hof van Beroep oordeelde nu dat T. niet als lid van een criminele organisatie heeft gehandeld. T., die non-binair is, werd in 2023 in Berlijn opgepakt en in 2024 aan Hongarije overgeleverd. Het Duitse Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar dat de overlevering onrechtmatig was, omdat de Hongaarse detentieomstandigheden voor non-binaire personen onvoldoende waren getoetst.
22: De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en drone-aanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. Iran heeft een Amerikaans antwoord ontvangen op het Iraanse voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. President Trump wees het plan dit weekend al publiekelijk af, maar Iran wachtte nog op een officiële reactie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghi, kreeg die dinsdag in Doha overhandigd door Qatarese bemiddelaars. Hij is nu terug in Teheran om de Amerikaanse reactie te bespreken. Volgens een bron gaat de belangrijkste oneenigheid niet over de losse elementen uit het voorstel, maar over de volgorde daarvan. En nu het economisch nieuws. 12. Go Biking, een van de grootste fietsenketens van Nederland, neemt de volledige Nederlandse fietsenvoorraad over van het failliete Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat de curatoren prioriteit geven aan het te gelden maken van de voorraad. De verkoop staat los van andere onderdelen van het faillissement. Vorige week meldden de curatoren dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van Axel. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In augustus lag de inflatie nog op 2,6%. De dieselprijzen in Frankrijk bereikten onlangs recordhoogtes. De Franse regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen om huishoudens te ondersteunen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen. Vakbond FNV verwacht volgende week om tafel te gaan met werkgevers voor een gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman woensdag bij de busremise van de Haagse vervoerder HTM. Daar bedankte hij samen met proleider Jesse Klaver buschauffeurs voor het staken tegen de eerdere kabinetsplannen. De vakbonden voerden de afgelopen tijd actie tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Dinsdag maakte het kabinet bekend dat de plannen van tafel zijn. De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in augustus bijna 7% hoger dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De stijging komt vooral door de hoge olieprijzen. Een vat Brentolie kostte in augustus gemiddeld bijna 76 euro. Dat was 31% meer dan vorig jaar. De verkoopprijzen van de aardolieindustrie klommen daardoor met bijna 60%. In de chemische industrie stegen de prijzen met ruim 14%.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: tot slot het sportnieuws. Engeland heeft zijn eerste zege in de Nations League geboekt. De ploeg van bondscoach Thomas Tuchel won in Praag met 2-0 van Tsjechië. Pavel Schuurs kreeg na ingrijpen van de VAR rood voor een overtreding op Elliot Anderson. Anthony Gordon opende vlak na rust de score met een kopbal, waarna Harry Kane de tweede treffer maakte. Engeland had de eerste wedstrijd nog met 3-2 verloren van Spanje. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland,

0: Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faverus, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar op 15 oktober. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt de beslissing te respecteren. De club richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. AZ begrijpt dat de wedstrijd verschillende reacties oproept. De club respecteert dat mensen hierover van mening verschillen. In november vorig jaar liepen rellen rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam uit de hand. Israëlische fans werden bedreigd en mishandeld.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, vooral in het oosten. In het westen en zuidwesten neemt de bewolking toe, maar het blijft nog droog. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten, terwijl het in het westen bewolkt wordt met af en toe lichte regen. Het wordt warm. In het zuidwesten rond de 22 graden, in het oosten zelfs 28 graden. De wind is matig en zuidelijk. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, met minimumtemperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgen begint met regen in het noorden en oosten, maar overdag wordt het droger met zonnige perioden. Middagtemperatuur morgen rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Raad van State heeft bepaald dat de burgemeester van Haarlem twee leden van Extinction Rebellion geen preventieve dwangsom mocht opleggen voor toekomstige demonstraties op niet-openbare plaatsen. De twee activisten demonstreerden in 2022 in een Albert Heijn aan het Soenderplein in Haarlem. Burgemeester Jos Wiene had ze vooraf laten weten dat ze €1000 moesten betalen wanneer ze zouden meedoen aan een blokkade of bezetting. De rechtbank Noord-Holland gaf de activisten in 2024 al gelijk en die uitspraak blijft nu staan. Volgens de Raad van State mag de burgemeester de algemene bevoegdheid om dwangsommen op te leggen niet gebruiken, omdat de wet openbare manifestaties eigen regels bevat en een preventieve dwangsom mensen kan weerhouden van hun demonstratierecht. De Raad van State oordeelt dat de minister van Justitie en Veiligheid het Nederlanderschap mag intrekken van een man met Marokkaanse achtergrond die zich in Syrië aansloot bij terrorismegroepen. De Amsterdamse rechtbank noemde het intrekken eerder discriminatie, maar de hoogste bestuursrechter komt tot een andere conclusie. De man is geboren in Nederland en kreeg later

0: Later samen met zijn ouders de Nederlandse nationaliteit. Via zijn ouders hield hij daarbij tegelijkertijd een Marokkaans paspoort waar hij geen afstand van kan doen. De Raad van State erkent dat er indirect onderscheid ontstaat tussen mensen met en zonder dubbel paspoort, maar vindt dat in dit geval toegestaan. Door het plegen van terroristische misdrijven heeft de man zich zodanig tegen de Nederlandse belangen gekeerd dat de band met Nederland niet langer kan bestaan, aldus de Raad.
1: Pro is nog niet enthousiast over de plannen voor de belastingen voor 2027. Kamerlid Luc Stultiens vindt dat er vooral extra geld wordt gehaald bij werkenden, maar niet bij grote vermogens. Dat het kabinet de bezuinigingen op sociale zekerheid heeft geschrapt, zet voor de grootste oppositiepartij de deur open voor een totaaldeal over alle begrotingen en het belastingplan. Stultiens ziet dat gewone mensen erop achteruit gaan, omdat belasting op werk omhoog gaat. Het kabinet heeft daar al kleine aanpassingen aan gedaan, waardoor middeninkomens minder belasting gaan betalen. Maar dat is voor Pro dus nog niet genoeg. De partij herhaalt dat er geld gehaald moet worden bij bedrijven met grote winsten. Ook andere oppositiepartijen, zoals Ja 21, hebben zich al kritisch geuit over de voorgenomen belastingen. Zij vinden het bijvoorbeeld niet goed dat kleinere beleggers en spaarders sneller vermogensbelasting betalen. De Gezondheidsraad adviseert dat stamceldonor en ontvanger voortaan met elkaar in contact moeten kunnen komen zonder daarbij verplicht anoniem te blijven. Volgens huidige wetgeving is contact tussen ontvanger en donor in stamceltransplantatie alleen mogelijk via anonieme briefwisseling. Vaak hebben stamceldonoren en ontvangers wel behoefte aan persoonlijk contact met elkaar, stelt de Gezondheidsraad. De Raad noemt wel een aantal voorwaarden, waaronder een wachtperiode van 2 jaar na de transplantatie en goede voorlichting over de voor- en nadelen. De Raad ziet geen reden om bestaande wetgeving voor contact na andere soorten donatie, zoals bloed en moedermelk, te heroverwegen. 3 mannen die dinsdag werden aangehouden op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62, alle 3 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt hun rol bij onbeheerde bagage op het station. Dinsdagochtend werden 4 treinstations kort na elkaar ontruimd vanwege achtergelaten tassen. In alle gevallen zat er niets gevaarlijks in de bagage. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van dexamfetamine voorlopig stopgezet. Het medicijn wordt gebruikt bij een proef om crackverslaafden te behandelen. De inspectie heeft zorgen over de kwaliteit van het product. Door de productiestop ligt het onderzoek stil. Amsterdam vraagt minister Sophie Hermans om snel naar een oplossing te zoeken.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Duitse activist Maya T. heeft in Hongarije strafvermindering gekregen van 8 naar 7 jaar gevangenisstraf. T. werd in februari veroordeeld voor zware mishandeling van vermeende extreemrechtse betogers in Boedapest. Het Hof van Beroep oordeelde nu dat T. niet als lid van een criminele organisatie heeft gehandeld. T., die non-binair is, werd in 2023 in Berlijn opgepakt en in 2024 aan Hongarije overgeleverd. Het Duitse Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar dat de overlevering onrechtmatig was, omdat de Hongaarse detentieomstandigheden voor non-binaire personen onvoldoende waren getoetst. De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingen delen met Irak. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. Door Iran gesteunde Sjiïtische milities kunnen mogelijk hun macht uitbreiden bij afwezigheid van westerse troepen. De VS vielen Irak in 2003 binnen en keerden in 2014 terug om Iraakse troepen te helpen in de strijd tegen IS. Een van de piloten van een Fly Dubai-vliegtuig heeft woensdag de andere piloot neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv.
0: Het toestel maakte halverwege plotseling een duikvlucht en verloor daarna de stabiele hoogte. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren nadat er een bloedige vechtpartij in de cockpit was ontstaan. Het vliegtuig stuurde een noodsignaal uit dat op een mogelijke kaping duidde. Maar volgens Israëlische functionarissen was daar geen sprake van. Het toestel is inmiddels veilig geland in Saoedi-Arabië en alle passagiers zijn veilig. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en droneaanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. Iran heeft een Amerikaans antwoord ontvangen op het Iraanse voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. President Trump wees het plan dit weekend al publiekelijk af. Maar Iran wachtte nog op een officiële reactie. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Araghi, kreeg die dinsdag in Doha overhandigd door Qatarese bemiddelaars. Hij is nu terug in Teheran om de Amerikaanse reactie te bespreken. Volgens een bron gaat de belangrijkste oneenigheid niet over de losse elementen uit het voorstel, maar over de volgorde daarvan. En nu het economisch nieuws. PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat op 1 januari in en is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan. De overeenkomst geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, uitkeringsinstantie UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Kiesraad, de Rechtspraak en de Belastingdienst. De hoeveelheid overheidspost daalt al langer. PostNL hield met deze afname al rekening in de financiële cijfers. 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In augustus lag de inflatie nog op 2,6%. De dieselprijzen in Frankrijk bereikten onlangs recordhoogtes. De Franse regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen om huishoudens te ondersteunen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen. Vakbond FNV verwacht volgende week om tafel te gaan met werkgevers voor een gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei voorzitter Hans Spekman woensdag bij de busremise van de Haagse vervoerder HTM. Daar bedankte hij samen met pro-leider Jesse Klaver buschauffeurs voor het staken tegen de eerdere kabinetsplannen. De vakbonden voerden de afgelopen tijd actie tegen voorgenomen bezuinigingen van het kabinet. Dinsdag maakte het kabinet bekend dat de plannen van tafel zijn.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faverus, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar op 15 oktober. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt de beslissing te respecteren. De club richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. AZ begrijpt dat de wedstrijd verschillende reacties oproept. De club respecteert dat mensen hierover van mening verschillen. In november vorig jaar liepen rellen rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam uit de hand. Israëlische fans werden bedreigd en mishandeld. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim-directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, vooral in het oosten. In het westen en zuidwesten wordt het bewolkter. Het blijft vrijwel overal droog bij matige wind uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt de zon eerst nog in het oosten, maar in het westen en zuidwesten wordt het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind komt uit het zuiden en is matig. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in het zuidwesten wordt het later droog. Morgen hebben het noorden en oosten eerst nog met regen te maken, maar in de loop van de dag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro vindt de belastingplannen voor 2027 nog niet sociaal genoeg. Kamerlid Luc Stultiens zegt dat er vooral extra geld wordt gehaald bij werkenden, maar niet bij grote vermogens. Het kabinet heeft de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt, waardoor een totaaldeal over alle begrotingen en het belastingplan mogelijk wordt. Pro wil dat er geld wordt gehaald bij bedrijven met grote winsten en dat kleine belastingverhogingen voor vermogenden worden gebruikt om de extra miljarden aan belasting voor werkenden te verlagen. Ook andere oppositiepartijen, zoals JA21, hebben zich kritisch geuit over de voorgenomen belastingen. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben woensdag de vergadering van de Drentse provinciale politiek korte tijd stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken demonstranten hielden op de publieke tribune letters omhoog met de tekst "Gif dood alles". Commissaris van de Koning, Agnes Mulder, legde de vergadering stil en vroeg de actievoerders te vertrekken. De demonstranten verlieten na enig aandringen de zaal en riepen daarbij "Rood, wit, blauw, zet in op biolandbouw". XR demonstreert sinds 2024 rond elke vergadering van de Drentse Provinciale Staten tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in vooral de lelieteelt. De Raad van State heeft bepaald dat de burgemeester van Haarlem twee leden van Extinction Rebellion geen preventieve dwangsom mocht opleggen voor toekomstige demonstraties op niet-openbare plaatsen. De twee activisten demonstreerden in 2022 in een Albert Heijn aan het Soendaplein in Haarlem. Burgemeester Jos Wiene had ze vooraf laten weten dat ze 1000 euro moesten betalen wanneer ze zouden meedoen aan een blokkade of bezetting. De rechtbank Noord-Holland gaf de activisten in 2024 al gelijk en die uitspraak blijft nu staan. Volgens de Raad van State mag de burgemeester de algemene bevoegdheid om dwangsommen op te leggen niet gebruiken, omdat de wet openbare manifestaties eigen regels bevat en een preventieve dwangsom mensen kan weerhouden van hun demonstratierecht. De Raad van State oordeelt dat de minister van Justitie en Veiligheid het Nederlanderschap mag intrekken van een man met Marokkaanse achtergrond die zich in Syrië aansloot bij terrorismegroepen. De Amsterdamse rechtbank noemde het intrekken eerder discriminatie, maar de hoogste bestuursrechter komt tot een andere conclusie. De man is geboren in Nederland en kreeg later samen met zijn ouders de Nederlandse nationaliteit. Via zijn ouders hield hij daarbij tegelijkertijd een Marokkaans paspoort waar hij geen afstand van kan doen. De Raad van State erkent dat er indirect onderscheid ontstaat tussen mensen met en zonder dubbel paspoort, maar vindt dat in dit geval toegestaan. Door het plegen van terroristische misdrijven heeft de man zich zodanig tegen de Nederlandse belangen gekeerd dat de band met Nederland niet langer kan bestaan, aldus de raad. De Gezondheidsraad adviseert dat stamceldonor en ontvanger voortaan met elkaar in contact moeten kunnen komen zonder daarbij verplicht anoniem te blijven. Volgens huidige wetgeving is contact tussen ontvanger en donor in stamceltransplantatie alleen mogelijk via anonieme briefwisseling. Vaak hebben stamceldonoren en ontvangers wel behoefte aan persoonlijk contact met elkaar, stelt de Gezondheidsraad. De raad noemt wel een aantal voorwaarden, waaronder een wachtperiode van 2 jaar na de transplantatie en goede voorlichting over de voor- en nadelen.
0: De Raad ziet geen reden om bestaande wetgeving voor contact na andere soorten donatie, zoals bloed en moedermelk, te heroverwegen.
1: Drie mannen die dinsdag werden aangehouden op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om twee mannen van 37 en een man van 62, alle drie zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt hun rol bij onbeheerde bagage op het station. Dinsdagochtend werden vier treinstations kort na elkaar ontruimd vanwege achtergelaten tassen. In alle gevallen zat er niets gevaarlijks in de bagage.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een van de piloten van een Fly Dubai vliegtuig heeft woensdag de andere piloot neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte halverwege plotseling een duikvlucht en verloor daarna de stabiele hoogte, waarna een noodsignaal werd verstuurd dat wees op een mogelijke kaping. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren na een bloedige vechtpartij in de cockpit. Israëlische gevechtsvliegtuigen werden uitgerukt omdat er geen contact kon worden gelegd met het toestel. Het vliegtuig is inmiddels veilig geland in het Saoedische Tabuk met ongeveer 180 Israëliërs aan boord. Brussel wil een nieuw communicatiesysteem opzetten waarmee nooddiensten binnen Europa beter en veiliger met elkaar kunnen overleggen bij rampen en terroristische aanvallen. Brandweer, politie en medisch personeel moeten via het systeem sneller kunnen communiceren bij grensoverschrijdende incidenten. Alle EU-lidstaten moeten geleidelijk overstappen van radiosystemen naar breedbandtechnologie, zoals vijfde generatie mobiel internet, zodat ook foto's en video's kunnen worden gedeeld. De technologie moet worden ontwikkeld door Europese bedrijven en vanaf 2030 beschikbaar komen voor een eerste groep lidstaten. In 2036 moeten nooddiensten in de hele Europese Unie gebruik kunnen maken van het systeem. De Duitse activist Maya T. heeft in Hongarije strafvermindering gekregen van 8 naar 7 jaar gevangenisstraf. T. werd in februari veroordeeld voor zware mishandeling van vermeende extreemrechtse betogers in Boedapest. Het Hof van Beroep oordeelde nu dat T. niet als lid van een criminele organisatie heeft gehandeld. T., die non-binair is, werd in 2023 in Berlijn opgepakt en in 2024 aan Hongarije overgeleverd. Het Duitse Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar dat de overlevering onrechtmatig was, omdat de Hongaarse detentieomstandigheden voor non-binaire personen onvoldoende waren getoetst. De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingen delen met Irak. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. Door Iran gesteunde Sjiïtische milities kunnen mogelijk hun macht uitbreiden bij afwezigheid van westerse troepen. De VS vielen Irak in 2003 binnen en keerde in 2014 terug om Iraakse troepen te helpen in de strijd tegen IS. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en droneaanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid.
0: Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samenzitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich. PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt. 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In augustus lag de inflatie nog op 2,6%. De dieselprijzen in Frankrijk bereikten onlangs recordhoogtes. De Franse regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen om huishoudens te ondersteunen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faveres, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar op 15 oktober. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt de beslissing te respecteren. De club richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. AZ begrijpt dat de wedstrijd verschillende reacties oproept. De club respecteert dat mensen hierover van mening verschillen. In november vorig jaar liepen rellen rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam uit de hand. Israëlische fans werden bedreigd en mishandeld. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe ruimte voor de zon, maar in het westen trekt de bewolking al aan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog droog en schijnt de zon, maar in het westen en zuidwesten valt lichte regen. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur zakt naar 15 tot 19 graden. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog even door, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro vindt de belastingplannen voor 2027 nog niet sociaal genoeg. Kamerlid Luc Stultiens zegt dat er vooral extra geld wordt gehaald bij werkenden, maar niet bij grote vermogens. Het kabinet heeft de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt, waardoor een totaaldeal over alle begrotingen en het belastingplan mogelijk wordt. Pro wil dat er geld wordt gehaald bij bedrijven met grote winsten en dat kleine belastingverhogingen voor vermogenden worden gebruikt om de extra miljarden aan belasting voor werkenden te verlagen. Ook andere oppositiepartijen, zoals JA21, hebben zich kritisch geuit over de voorgenomen belastingen. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben woensdag de vergadering van de Drentse provinciale politiek korte tijd stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken demonstranten hielden op de publieke tribune letters omhoog met de tekst "Gif dood alles". Commissaris van de Koning, Agnes Mulder, legde de vergadering stil en vroeg de actievoerders te vertrekken. De demonstranten verlieten na enig aandringen de zaal en riepen daarbij "Rood, wit, blauw, zet in op biolandbouw". XR demonstreert sinds 2024 rond elke vergadering van de Drentse Provinciale Staten tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in vooral de lelieteelt. De Raad van State heeft bepaald dat de burgemeester van Haarlem twee leden van Extinction Rebellion geen preventieve dwangsom mocht opleggen voor toekomstige demonstraties op niet-openbare plaatsen. De twee activisten demonstreerden in 2022 in een Albert Heijn aan het Soenderplein in Haarlem. Burgemeester Jos Wiene had ze vooraf laten weten dat ze €1000 moesten betalen wanneer ze zouden meedoen aan een blokkade of bezetting. De rechtbank Noord-Holland gaf de activisten in 2024 al gelijk en die uitspraak blijft nu staan. Volgens de Raad van State mag de burgemeester de algemene bevoegdheid om dwangsommen op te leggen niet gebruiken, omdat de wet openbare manifestaties eigen regels bevat en een preventieve dwangsom mensen kan weerhouden van hun demonstratierecht. De Raad van State oordeelt dat de minister van Justitie en Veiligheid het Nederlanderschap mag intrekken van een man met Marokkaanse achtergrond die zich in Syrië aansloot bij terrorismegroepen. De Amsterdamse rechtbank noemde het intrekken eerder discriminatie, maar de hoogste bestuursrechter komt tot een andere conclusie. De man is geboren in Nederland en kreeg later samen met zijn ouders de Nederlandse nationaliteit. Via zijn ouders hield hij daarbij tegelijkertijd een Marokkaans paspoort waar hij geen afstand van kan doen. De Raad van State erkent dat er indirect onderscheid ontstaat tussen mensen met en zonder dubbel paspoort, maar vindt dat in dit geval toegestaan. Door het plegen van terroristische misdrijven heeft de man zich zodanig tegen de Nederlandse belangen gekeerd dat de band met Nederland niet langer kan bestaan, aldus de Raad. De Gezondheidsraad adviseert dat stamceldonor en ontvanger voortaan met elkaar in contact moeten kunnen komen zonder daarbij verplicht anoniem te blijven. Volgens huidige wetgeving is contact tussen ontvanger en donor in stamceltransplantatie alleen mogelijk via anonieme briefwisseling. Vaak hebben stamceldonoren en ontvangers wel behoefte aan persoonlijk contact met elkaar, stelt de Gezondheidsraad. De Raad noemt wel een aantal voorwaarden, waaronder een wachtperiode van 2 jaar na de transplantatie en goede voorlichting over de voor- en nadelen. De Raad ziet geen reden om bestaande wetgeving voor contact na andere soorten donatie, zoals bloed en moedermelk, te heroverwegen. 3 mannen die dinsdag werden aangehouden op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62, alle 3 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt hun rol bij onbeheerde bagage op het station. Dinsdagochtend werden 4 treinstations kort na elkaar ontruimd vanwege achtergelaten tassen. In alle gevallen zat er niets gevaarlijks in de bagage.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Een van de piloten van een Fly Dubai vliegtuig heeft woensdag de andere piloot neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte halverwege plotseling een duikvlucht en verloor daarna de stabiele hoogte, waarna een noodsignaal werd verstuurd dat wees op een mogelijke kaping. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren na een bloedige vechtpartij in de cockpit. Israëlische gevechtsvliegtuigen werden uitgerukt omdat er geen contact kon worden gelegd met het toestel. Het vliegtuig is inmiddels veilig geland in het Saoedische Tabuk met ongeveer 180 Israëliërs aan boord. Brussel wil een nieuw communicatiesysteem opzetten waarmee nooddiensten binnen Europa beter en veiliger met elkaar kunnen overleggen bij rampen en terroristische aanvallen. Brandweer, politie en medisch personeel moeten via het systeem sneller kunnen communiceren bij grensoverschrijdende incidenten. Alle EU-lidstaten moeten geleidelijk overstappen van radiosystemen naar breedbandtechnologie, zoals 5e generatie mobiel internet, zodat ook foto's en video's kunnen worden gedeeld. De technologie moet worden ontwikkeld door Europese bedrijven en vanaf 2030 beschikbaar komen voor een eerste groep lidstaten.
0: In 2036 moeten nooddiensten in de hele Europese Unie gebruik kunnen maken van het systeem.
1: De Duitse activist Maya T. heeft in Hongarije strafvermindering gekregen, van 8 naar 7 jaar gevangenisstraf. T. werd in februari veroordeeld voor zware mishandeling van vermeende extreemrechtse betogers in Boedapest. Het Hof van Beroep oordeelde nu dat T. niet als lid van een criminele organisatie heeft gehandeld. T., die non-binair is, werd in 2023 in Berlijn opgepakt en in 2024 aan Hongarije overgeleverd. Het Duitse Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar dat de overlevering onrechtmatig was, omdat de Hongaarse detentieomstandigheden voor non-binaire personen onvoldoende waren getoetst. De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingen delen met Irak. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. Door Iran gesteunde Sjiïtische milities kunnen mogelijk hun macht uitbreiden bij afwezigheid van westerse troepen. De VS vielen Irak in 2003 binnen en keerde in 2014 terug om Iraakse troepen te helpen in de strijd tegen IS. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en drone-aanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samen zitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich. PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt. 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In augustus lag de inflatie nog op 2,6%. De dieselprijzen in Frankrijk bereikten onlangs recordhoogtes. De Franse regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen om huishoudens te ondersteunen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten.
0: ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP.
1: Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faveres, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar op 15 oktober. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt de beslissing te respecteren. De club richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. AZ begrijpt dat de wedstrijd verschillende reacties oproept. De club respecteert dat mensen hierover van mening verschillen. In november vorig jaar liepen rellen rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam uit de hand. Israëlische fans werden bedreigd en mishandeld. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim-directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hylkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe ruimte voor de zon, maar in het westen trekt de bewolking al aan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog droog en schijnt de zon, maar in het westen en zuidwesten valt lichte regen. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur zakt naar 15 tot 19 graden. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog even door, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro vindt de belastingplannen voor 2027 nog niet sociaal genoeg. Kamerlid Luc Stultiens zegt dat er vooral extra geld wordt gehaald bij werkenden, maar niet bij grote vermogens. Het kabinet heeft de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt, waardoor een totaaldeal over alle begrotingen en het belastingplan mogelijk wordt. Pro wil dat er geld wordt gehaald bij bedrijven met grote winsten en dat kleine belastingverhogingen voor vermogenden worden gebruikt om de extra miljarden aan belasting voor werkenden te verlagen. Ook andere oppositiepartijen, zoals JA21, hebben zich kritisch geuit over de voorgenomen belastingen. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben woensdag de vergadering van de Drentse provinciale politiek korte tijd stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken demonstranten hielden op de publieke tribune letters omhoog met de tekst "Gif dood alles". Commissaris van de Koning, Agnes Mulder, legde de vergadering stil en vroeg de actievoerders te vertrekken. De demonstranten verlieten na enig aandringen de zaal en riepen daarbij "Rood, wit, blauw, zet in op biolandbouw". XR demonstreert sinds 2024 rond elke vergadering van de Drentse Provinciale Staten tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in vooral de lelieteelt. De Raad van State heeft bepaald dat de burgemeester van Haarlem twee leden van Extinction Rebellion geen preventieve dwangsom mocht opleggen voor toekomstige demonstraties op niet-openbare plaatsen. De twee activisten demonstreerden in 2022 in een Albert Heijn aan het Soenderplein in Haarlem. Burgemeester Jos Wiene had ze vooraf laten weten dat ze 1000 euro moesten betalen wanneer ze zouden meedoen aan een blokkade of bezetting. De rechtbank Noord-Holland gaf de activisten in 2024 al gelijk en die uitspraak blijft nu staan. Volgens de Raad van State mag de burgemeester de algemene bevoegdheid om dwangsommen op te leggen niet gebruiken, omdat de wet openbare manifestaties eigen regels bevat en een preventieve dwangsom mensen kan weerhouden van hun demonstratierecht. De Raad van State oordeelt dat de minister van Justitie en Veiligheid het Nederlanderschap mag intrekken van een man met Marokkaanse achtergrond die zich in Syrië aansloot bij terrorismegroepen. De Amsterdamse rechtbank noemde het intrekken eerder discriminatie, maar de hoogste bestuursrechter komt tot een andere conclusie. De man is geboren in Nederland en kreeg later samen met zijn ouders de Nederlandse nationaliteit. Via zijn ouders hield hij daarbij tegelijkertijd een Marokkaans paspoort waar hij geen afstand van kan doen. De Raad van State erkent dat er indirect onderscheid ontstaat tussen mensen met en zonder dubbel paspoort, maar vindt dat in dit geval toegestaan. Door het plegen van terroristische misdrijven heeft de man zich zodanig tegen de Nederlandse belangen gekeerd dat de band met Nederland niet langer kan bestaan, aldus de raad. De Gezondheidsraad adviseert dat stamceldonor en ontvanger voortaan met elkaar in contact moeten kunnen komen zonder daarbij verplicht anoniem te blijven. Volgens huidige wetgeving is contact tussen ontvanger en donor in stamceltransplantatie alleen mogelijk via anonieme briefwisseling.
0: Vaak hebben stamceldonoren en ontvangers wel behoefte aan persoonlijk contact met elkaar, stelt de Gezondheidsraad. De raad noemt wel een aantal voorwaarden, waaronder een wachtperiode van 2 jaar na de transplantatie en goede voorlichting over de voor- en nadelen. De raad ziet geen reden om bestaande wetgeving voor contact na andere soorten donatie, zoals bloed en moedermelk, te heroverwegen. 3 mannen die dinsdag werden aangehouden op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62.

60. Alle drie zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt hun rol bij onbeheerde bagage op het station. Dinsdagochtend werden vier treinstations kort.

0: 20 minuten.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Een van de piloten van een Fly Dubai-vliegtuig heeft woensdag de andere piloot neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte halverwege plotseling een duikvlucht en verloor daarna de stabiele hoogte, waarna een noodsignaal werd verstuurd dat wees op een mogelijke kaping. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren na een bloedige vechtpartij in de cockpit. Israëlische gevechtsvliegtuigen werden uitgerukt omdat er geen contact kon worden gelegd met het toestel. Het vliegtuig is inmiddels veilig geland in het Saoedische Tabuk met ongeveer 180 Israëliërs aan boord. Brussel wil een nieuw communicatiesysteem opzetten waarmee nooddiensten binnen Europa beter en veiliger met elkaar kunnen overleggen bij rampen en terroristische aanvallen. Brandweer, politie en medisch personeel moeten via het systeem sneller kunnen communiceren bij grensoverschrijdende incidenten. Alle EU-lidstaten moeten geleidelijk overstappen van radiosystemen naar breedbandtechnologie, zoals vijfde generatie mobiel internet, zodat ook foto's en video's kunnen worden gedeeld. De technologie moet worden ontwikkeld door Europese bedrijven en vanaf 2030 beschikbaar komen voor een eerste groep lidstaten. In 2036 moeten nooddiensten in de hele Europese Unie gebruik kunnen maken van het systeem. De Duitse activist Maya T. heeft in Hongarije strafvermindering gekregen van 8 naar 7 jaar gevangenisstraf. T. werd in februari veroordeeld voor zware mishandeling van vermeende extreemrechtse betogers in Boedapest. Het Hof van Beroep oordeelde nu dat T. niet als lid van een criminele organisatie heeft gehandeld. T., die non-binair is, werd in 2023 in Berlijn opgepakt en in 2024 aan Hongarije overgeleverd. Het Duitse Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar dat de overlevering onrechtmatig was, omdat de Hongaarse detentieomstandigheden voor non-binaire personen onvoldoende waren getoetst. De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingen delen met Irak. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. Door Iran gesteunde Sjiïtische milities kunnen mogelijk hun macht uitbreiden bij afwezigheid van westerse troepen. De VS vielen Irak in 2003 binnen en keerde in 2014 terug om Iraakse troepen te helpen in de strijd tegen IS. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en drone-aanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samen zitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich. PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan.

0: en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt. 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In augustus lag de inflatie nog op 2,6%. De dieselprijzen in Frankrijk bereikten onlangs recordhoogtes. De Franse regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen om huishoudens te ondersteunen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut te scoren. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faveres, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar op 15 oktober. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt de beslissing te respecteren. De club richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. AZ begrijpt dat de wedstrijd verschillende reacties oproept. De club respecteert dat mensen hierover van mening verschillen. In november vorig jaar liepen rellen rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam uit de hand. Israëlische fans werden bedreigd en mishandeld. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe ruimte voor de zon, maar in het westen trekt de bewolking al aan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog droog en schijnt de zon, maar in het westen en zuidwesten valt lichte regen. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur zakt naar 15 tot 19 graden. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog even door, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro vindt de belastingplannen voor 2027 nog niet sociaal genoeg. Kamerlid Luc Stultiens zegt dat er vooral extra geld wordt gehaald bij werkenden, maar niet bij grote vermogens. Het kabinet heeft de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt, waardoor een totaaldeal over alle begrotingen en het belastingplan mogelijk wordt. Pro wil dat er geld wordt gehaald bij bedrijven met grote winsten en dat kleine belastingverhogingen voor vermogenden worden gebruikt om de extra miljarden aan belasting voor werkenden te verlagen. Ook andere oppositiepartijen, zoals JA21, hebben zich kritisch geuit over de voorgenomen belastingen. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben woensdag de vergadering van de Drentse provinciale politiek korte tijd stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken demonstranten hielden op de publieke tribune letters omhoog met de tekst "Gif dood alles". Commissaris van de Koning, Agnes Mulder, legde de vergadering stil en vroeg de actievoerders te vertrekken. De demonstranten verlieten na enig aandringen de zaal en riepen daarbij "Rood, wit, blauw, zet in op biolandbouw". XR demonstreert sinds 2024 rond elke vergadering van de Drentse Provinciale Staten tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in vooral de lelieteelt. De Raad van State heeft bepaald dat de burgemeester van Haarlem twee leden van Extinction Rebellion geen preventieve dwangsom mocht opleggen voor toekomstige demonstraties op niet-openbare plaatsen. De twee activisten demonstreerden in 2022 in een Albert Heijn aan het Soenderplein in Haarlem. Burgemeester Jos Wiene had ze vooraf laten weten dat ze 1.000 euro moesten betalen wanneer ze zouden meedoen aan een blokkade of bezetting. De rechtbank Noord-Holland gaf de activisten in 2024 al gelijk en die uitspraak blijft nu staan. Volgens de Raad van State mag de burgemeester de algemene bevoegdheid om dwangsommen op te leggen niet gebruiken, omdat de wet openbare manifestaties eigen regels bevat en een preventieve dwangsom mensen kan weerhouden van hun demonstratierecht. De Raad van State oordeelt dat de minister van Justitie en Veiligheid het Nederlanderschap mag intrekken van een man met Marokkaanse achtergrond die zich in Syrië aansloot bij terrorismegroepen. De Amsterdamse rechtbank noemde het intrekken eerder discriminatie, maar de hoogste bestuursrechter komt tot een andere conclusie. De man is geboren in Nederland en kreeg later samen met zijn ouders de Nederlandse nationaliteit. Via zijn ouders hield hij daarbij tegelijkertijd een Marokkaans paspoort waar hij geen afstand van kan doen. De Raad van State erkent dat er indirect onderscheid ontstaat tussen mensen met en zonder dubbel paspoort, maar vindt dat in dit geval toegestaan. Door het plegen van terroristische misdrijven heeft de man zich zodanig tegen de Nederlandse belangen gekeerd dat de band met Nederland niet langer kan bestaan, aldus de Raad. De Gezondheidsraad adviseert dat stamceldonor en ontvanger voortaan met elkaar in contact moeten kunnen komen zonder daarbij verplicht anoniem te blijven. Volgens huidige wetgeving is contact tussen ontvanger en donor in stamceltransplantatie alleen mogelijk via anonieme briefwisseling. Vaak hebben stamceldonoren en ontvangers wel behoefte aan persoonlijk contact met elkaar, stelt de Gezondheidsraad. De Raad noemt wel een aantal voorwaarden, waaronder een wachtperiode van 2 jaar na de transplantatie en goede voorlichting over de voor- en nadelen. De Raad ziet geen reden om bestaande wetgeving voor contact na andere soorten donatie, zoals bloed en moedermelk, te heroverwegen. 3 mannen die dinsdag werden aangehouden op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62, alle 3 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt hun rol bij onbeheerde bagage op het station. Dinsdagochtend werden 4 treinstations kort na elkaar ontruimd vanwege achtergelaten tassen. In alle gevallen zat er niets gevaarlijks in de bagage.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een van de piloten van een Fly Dubai vliegtuig heeft woensdag de andere piloot neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte halverwege plotseling een duikvlucht en verloor daarna de stabiele hoogte, waarna een noodsignaal werd verstuurd dat wees op een mogelijke kaping. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren na een bloedige vechtpartij in de cockpit. Israëlische gevechtsvliegtuigen werden uitgerukt omdat er geen contact kon worden gelegd met het toestel. Het vliegtuig is inmiddels veilig geland in het Saoedische Tabuk met ongeveer 180 Israëliërs aan boord. Brussel wil een nieuw communicatiesysteem opzetten waarmee nooddiensten binnen Europa beter en veiliger met elkaar kunnen overleggen bij rampen en terroristische aanvallen. Brandweer, politie en medisch personeel moeten via het systeem sneller kunnen communiceren bij grensoverschrijdende incidenten. Alle EU-lidstaten moeten geleidelijk overstappen van radiosystemen naar breedbandtechnologie, zoals 5e generatie mobiel internet, zodat ook foto's en video's kunnen worden gedeeld. De technologie moet worden ontwikkeld door Europese bedrijven en vanaf 2030 beschikbaar komen voor een eerste groep lidstaten. In 2036 moeten nooddiensten in de hele Europese Unie gebruik kunnen maken van het systeem. De Duitse activist Maya T. heeft in Hongarije strafvermindering gekregen van 8 naar 7 jaar gevangenisstraf. T. werd in februari veroordeeld voor zware mishandeling van vermeende extreemrechtse betogers in Boedapest. Het Hof van Beroep oordeelde nu dat T. niet als lid van een criminele organisatie heeft gehandeld. T., die non-binair is, werd in 2023 in Berlijn opgepakt en in 2024 aan Hongarije overgeleverd. Het Duitse Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar dat de overlevering onrechtmatig was, omdat de Hongaarse detentieomstandigheden voor non-binaire personen onvoldoende waren getoetst. De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingen delen met Irak. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. Door Iran gesteunde Sjiïtische milities kunnen mogelijk hun macht uitbreiden bij afwezigheid van westerse troepen. De VS vielen Irak in 2003 binnen en keerde in 2014 terug om Iraakse troepen te helpen in de strijd tegen IS. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en drone-aanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samen zitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich. PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt. 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In augustus lag de inflatie nog op 2,6%. De dieselprijzen in Frankrijk bereikten onlangs recordhoogtes. De Franse regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen om huishoudens te ondersteunen. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden. Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam. De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faveres, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar op 15 oktober. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt de beslissing te respecteren. De club richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. AZ begrijpt dat de wedstrijd verschillende reacties oproept. De club respecteert dat mensen hierover van mening verschillen. In november vorig jaar liepen rellen rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam uit de hand. Israëlische fans werden bedreigd en mishandeld. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim-directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe ruimte voor de zon, maar in het westen trekt de bewolking al aan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog droog en schijnt de zon, maar in het westen en zuidwesten valt lichte regen. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur zakt naar 15 tot 19 graden. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog even door, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro vindt de belastingplannen voor 2027 nog niet sociaal genoeg. Kamerlid Luc Stultiens zegt dat er vooral extra geld wordt gehaald bij werkenden, maar niet bij grote vermogens. Het kabinet heeft de bezuinigingen op sociale zekerheid geschrapt, waardoor een totaaldeal over alle begrotingen en het belastingplan mogelijk wordt. Pro wil dat er geld wordt gehaald bij bedrijven met grote winsten en dat kleine belastingverhogingen voor vermogenden worden gebruikt om de extra miljarden aan belasting voor werkenden te verlagen. Ook andere oppositiepartijen, zoals JA21, hebben zich kritisch geuit over de voorgenomen belastingen. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben woensdag de vergadering van de Drentse provinciale politiek korte tijd stilgelegd. Enkele in zwart-gele bijenpakjes gestoken demonstranten hielden op de publieke tribune letters omhoog met de tekst "Gif dood alles". Commissaris van de Koning, Agnes Mulder, legde de vergadering stil en vroeg de actievoerders te vertrekken. De demonstranten verlieten na enig aandringen de zaal en riepen daarbij "Rood, wit, blauw, zet in op biolandbouw". XR demonstreert sinds 2024 rond elke vergadering van de Drentse Provinciale Staten tegen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in vooral de lelieteelt. De Raad van State heeft bepaald dat de burgemeester van Haarlem twee leden van Extinction Rebellion geen preventieve dwangsom mocht opleggen voor toekomstige demonstraties op niet-openbare plaatsen. De twee activisten demonstreerden in 2022 in een Albert Heijn aan het Soenderplein in Haarlem. Burgemeester Jos Wiene had ze vooraf laten weten dat ze €1000 moesten betalen wanneer ze zouden meedoen aan een blokkade of bezetting. De rechtbank Noord-Holland gaf de activisten in 2024 al gelijk en die uitspraak blijft nu staan. Volgens de Raad van State mag de burgemeester de algemene bevoegdheid om dwangsommen op te leggen niet gebruiken, omdat de wet openbare manifestaties eigen regels bevat en een preventieve dwangsom mensen kan weerhouden van hun demonstratierecht. De Raad van State oordeelt dat de minister van Justitie en Veiligheid het Nederlanderschap mag intrekken van een man met Marokkaanse achtergrond die zich in Syrië aansloot bij terrorismegroepen. De Amsterdamse rechtbank noemde het intrekken eerder discriminatie, maar de hoogste bestuursrechter komt tot een andere conclusie. De man is geboren in Nederland en kreeg later samen met zijn ouders de Nederlandse nationaliteit. Via zijn ouders hield hij daarbij tegelijkertijd een Marokkaans paspoort waar hij geen afstand van kan doen. De Raad van State erkent dat er indirect onderscheid ontstaat tussen mensen met en zonder dubbel paspoort, maar vindt dat in dit geval toegestaan. Door het plegen van terroristische misdrijven heeft de man zich zodanig tegen de Nederlandse belangen gekeerd dat de band met Nederland niet langer kan bestaan, aldus de Raad. De Gezondheidsraad adviseert dat stamceldonor en ontvanger voortaan met elkaar in contact moeten kunnen komen zonder daarbij verplicht anoniem te blijven. Volgens huidige wetgeving is contact tussen ontvanger en donor in stamceltransplantatie alleen mogelijk via anonieme briefwisseling. Vaak hebben stamceldonoren en ontvangers wel behoefte aan persoonlijk contact met elkaar, stelt de Gezondheidsraad. De Raad noemt wel een aantal voorwaarden, waaronder een wachtperiode van 2 jaar na de transplantatie en goede voorlichting over de voor- en nadelen. De Raad ziet geen reden om bestaande wetgeving voor contact na andere soorten donatie, zoals bloed en moedermelk, te heroverwegen. 3 mannen die dinsdag werden aangehouden op station Haarlem zitten nog vast. Het gaat om 2 mannen van 37 en een man van 62, alle 3 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt hun rol bij onbeheerde bagage op het station. Dinsdagochtend werden 4 treinstations kort na elkaar ontruimd vanwege achtergelaten tassen. In alle gevallen zat er niets gevaarlijks in de bagage.
6: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een van de piloten van een Fly Dubai-vliegtuig heeft woensdag de andere piloot neergestoken tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Het toestel maakte halverwege plotseling een duikvlucht en verloor daarna de stabiele hoogte, waarna een noodsignaal werd verstuurd dat wees op een mogelijke kaping. Passagiers hielpen de aanvaller te overmeesteren na een bloedige vechtpartij in de cockpit. Israëlische gevechtsvliegtuigen werden uitgerukt omdat er geen contact kon worden gelegd met het toestel. Het vliegtuig is inmiddels veilig geland in het Saoedische Tabuk met ongeveer 180 Israëliërs aan boord. Brussel wil een nieuw communicatiesysteem opzetten waarmee nooddiensten binnen Europa beter en veiliger met elkaar kunnen overleggen bij rampen en terroristische aanvallen. Brandweer, politie en medisch personeel moeten via het systeem sneller kunnen communiceren bij grensoverschrijdende incidenten. Alle EU-lidstaten moeten geleidelijk overstappen van radiosystemen naar breedbandtechnologie, zoals vijfde generatie mobiel internet, zodat ook foto's en video's kunnen worden gedeeld. De technologie moet worden ontwikkeld door Europese bedrijven en vanaf 2030 beschikbaar komen voor een eerste groep lidstaten. In 2036 moeten nooddiensten in de hele Europese Unie gebruik kunnen maken van het systeem. De Duitse activist Maya T. heeft in Hongarije strafvermindering gekregen van 8 naar 7 jaar gevangenisstraf. T. werd in februari veroordeeld voor zware mishandeling van vermeende extreemrechtse betogers in Boedapest. Het Hof van Beroep oordeelde nu dat T. niet als lid van een criminele organisatie heeft gehandeld. T., die non-binair is, werd in 2023 in Berlijn opgepakt en in 2024 aan Hongarije overgeleverd. Het Duitse Constitutionele Hof oordeelde vorig jaar dat de overlevering onrechtmatig was, omdat de Hongaarse detentieomstandigheden voor non-binaire personen onvoldoende waren getoetst. De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingen delen met Irak. Iraakse en Koerdische functionarissen vrezen dat de terugtrekking een opleving van IS kan aanwakkeren. Door Iran gesteunde Sjiïtische milities kunnen mogelijk hun macht uitbreiden bij afwezigheid van westerse troepen. De VS vielen Irak in 2003 binnen en keerde in 2014 terug om Iraakse troepen te helpen in de strijd tegen IS. De Britse premier Andy Burnham zegt dat alle opties op tafel liggen bij zijn komende herziening van de Britse relatie met de Europese Unie. Eén daarvan is dat het Verenigd Koninkrijk opnieuw toetreedt tot het landenblok, waar het land begin 2020 uit vertrok. Burnham vertelde in een interview met de BBC dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Hij wil bekijken wat haalbaar is om de betrekkingen te herstellen. De top met de EU heeft nog geen datum. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is puin aangetroffen bij een westerse ambassade. Burgemeester Vitali Klitschko meldt dit op Telegram. Het is niet duidelijk om welke ambassade het gaat en of die zelf is geraakt. Rusland voerde in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw raket- en droneaanvallen uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 2 doden en raakten 5 mensen gewond. En nu het economisch nieuws. Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samen zitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich. PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt.
8: 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant.
9: De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In augustus lag de inflatie nog op 2,6%. De dieselprijzen in Frankrijk bereikten onlangs recordhoogtes. De Franse regering heeft aangekondigd maatregelen te nemen om huishoudens te ondersteunen.
7: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP.
0: Vastgoedbelang vindt het onaanvaardbaar dat de belasting op vermogen in box 3 voor verhuurders volgend jaar stijgt met ruim 31,2%. De brancheorganisatie van particuliere verhuurders reageert daarmee op de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen. Voor een groeiende groep verhuurders ligt de belastingdruk inmiddels hoger dan de feitelijke huuropbrengst, waarschuwt Vastgoedbelang. Daardoor worden verhuurders gedwongen hun huurwoningen te verkopen. De Belangenclub verwacht dat de plannen de verkoopgolf van huurwoningen verder zullen aanjagen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach John van het Schip heeft ook zijn tweede wedstrijd als bondscoach van Kazachstan niet kunnen winnen. Bij Slowakije verloor de ploeg met 2-1. Voormalig Feyenoorder Leo Sauer bracht Slowakije op voorsprong. Ramazan Karimov zorgde nog voor rust voor de gelijkmaker. Een andere oud-Feyenoorder, David Hanko, kopte in de tweede helft de winnende treffer binnen. Spanje heeft ook de tweede wedstrijd in de Nations League gewonnen. De regerend wereld- en Europees kampioen versloeg in Sevilla met een hoofdrol van Lamine Yamal Kroatië met 4-1. Lamine Yamal opende, net als tegen Engeland, al in de tweede minuut de score. Dion Beljo kopte na ruim een half uur de gelijkmaker binnen voor de Kroaten, waar PSV'er Ivan Perisic de aanvoerder was. Op aangeven van Lamine Yamal kopte Mark Pubil Spanje weer op voorsprong, waarna Lamine Yamal en invaller Nico Williams de eindstand bepaalden.
11: Manchester City kan niet langer verder onder de huidige leiding, vindt oud-clubvoorzitter David Bernstein. Dinsdag werd de Engelse club door de Premier League schuldig bevonden aan alle 115 aanklachten wegens ernstige overtredingen van de financiële regels tussen 2009 en 2018. Een onafhankelijke commissie stelde vast dat City onder meer schijncontracten gebruikte om inkomsten kunstmatig te verhogen en kosten te verlagen. De club ontkent dit en zegt in beroep te gaan. De 83-jarige Bernstein leidde de club van 1998 tot 2003. Hij zegt dat de huidige directie niet geloofwaardig kan aanblijven. Er is nog geen sanctie opgelegd aan de huidige koploper van de Engelse competitie. Turner Casimir Schmid is opgenomen in de Nederlandse ploeg voor de WK in Rotterdam.
10: De 30-jarige Schmid ontbrak deze zomer nog bij de EK in Zagreb door een blessure aan zijn linkerschouder, maar bleek tijdens de kwalificatiewedstrijden fit genoeg. Naast Schmid zijn ook Elijah Faveres, Amine Abaidi, Jermaine Grunberg en Jordi Hagenaar geselecteerd voor het toernooi in eigen land. Voltigespecialist en Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens Turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ in Alkmaar op 15 oktober. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de openbare veiligheid. AZ zegt de beslissing te respecteren. De club richt zich op het veilig organiseren van de wedstrijd. AZ begrijpt dat de wedstrijd verschillende reacties oproept. De club respecteert dat mensen hierover van mening verschillen. In november vorig jaar liepen rellen rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv in Amsterdam uit de hand. Israëlische fans werden bedreigd en mishandeld. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe ruimte voor de zon, maar in het westen trekt de bewolking al aan. Vanmiddag blijft het in het oosten nog droog en schijnt de zon, maar in het westen en zuidwesten valt lichte regen. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur zakt naar 15 tot 19 graden. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog even door, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag is het wisselend bewolkt met af en toe zon en een enkele bui. Het wordt dan zo'n 20 graden.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. D66 wil dat het kabinet een zwaar Europees middel inzet als de Verenigde Staten opnieuw stappen nemen tegen het internationaal strafhof. Het gaat om het zogenoemde blocking statute, een Europees verbod om aan buitenlandse regels mee te werken. Coalitiegenoten VVD en CDA zijn terughoudender en willen de maatregel pas gebruiken als het functioneren van het hof echt wordt bedreigd. Buitenlandminister Tom Berendsen noemt het een paardenmiddel dat hij zeker zal inzetten als dat nodig is. Hij heeft in Europa geregeld dat de maatregel binnen een paar dagen kan worden ingezet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit constateerde afgelopen zomer bij bijna 2/3 van de gecontroleerde horecalocaties overtredingen. Het ging om 154 zomerlocaties, zoals horeca aan zee en bij zwembaden, die op warme dagen druk bezocht worden. Er waren onvoldoende maatregelen tegen vliegen in de keuken en voedsel werd niet op de juiste temperatuur bewaard. 8 bedrijven met ernstige overtredingen kunnen een boete of andere maatregel krijgen. Bij warm weer zijn er meer risico's voor de voedselveiligheid, omdat voedsel sneller kan bederven. Een groep Europese landen, met onder meer Nederland, heeft nog geen afspraken gemaakt met een land over een uitzetcentrum, zegt asielminister Bart van den Brink. Het AD meldde dinsdag dat de Europese landen een deal hebben gesloten met Rwanda. Maar volgens de minister is er niets nieuws gebeurd. Asielzoekers die geen verblijfstatus in Nederland kunnen krijgen, maar niet terug naar hun land willen of kunnen, moeten naar een derde land worden uitgezet. Van den Brink zegt dat mensen daar een status moeten krijgen en toegang moeten hebben tot werk, zorg en onderwijs.
14: Kwetsbare mensen en mensen met jonge kinderen zouden niet naar die centra gestuurd moeten worden.
15: Het kabinet wil tot wel 49% van het benodigde geld voor sociale zekerheid halen door te bezuinigen op onderwijs. De miljardenbezuiniging op sociale zekerheid is geparkeerd totdat er een deal is met vakbonden en werkgevers. Als dat niet genoeg oplevert, wordt de rest gehaald bij andere ministeries, blijkt uit een tabel die minister Eelco Heijnen van Financiën naar de Tweede Kamer stuurde. In 2029 zou er al 39% terechtkomen bij onderwijs. Bijna alle ministeries zouden dan in de jaren 2029 tot 2031 minder geld krijgen.
16: Pro wil niet dat bezuinigingen op sociale zekerheid terechtkomen bij zorg of onderwijs. Luc Stultiens van Pro zei tijdens de algemene politieke beschouwingen dat zijn steun voor de begroting van sociale zaken niet betekent dat Pro bezuinigingen op onderwijs of zorg steunt. Verschillende oppositiepartijen vrezen dat de bezuinigingen wel degelijk bij zorg of onderwijs terechtkomen. Ook is de oppositie bang dat de steun van Pro voor de begroting de oppositie uit elkaar speelt. Stultiens benadrukt een totaaldeal te willen voor de begroting.
17: D66'er Henk-Jan Oosterhuis suste de onrust over eventuele bezuinigingen op onderwijs. De tabel waarin het kabinet schetst hoe een alternatief voor de bezuinigingen op sociale zekerheid moet worden verdeeld, heeft voor hem niet zoveel waarde. Bezuinigen op onderwijs is het allerlaatste wat je moet doen, zei Oosterhuis. Hij zei de tabel niet te kennen tot 10 minuten voordat hij naar de Kamer kwam. De politieke afspraak is dat er nu wordt gewerkt aan een sociaal akkoord en dat in het voorjaar wordt gekeken hoe de financiële nasleep wordt betaald.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Duitsland voert een grote operatie uit tegen een witwasnetwerk en leden van motorclub Hells Angels. Ongeveer 1000 agenten doorzoeken 100 locaties, vooral in Noord-Rijn-Westfalen. En ook 7 panden in Nederland, België en Bulgarije. 14 arrestatiebevelen worden uitgevoerd en bezittingen ter waarde van ongeveer 48.600.000 euro worden in beslag genomen. De 71 verdachten worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie, afpersing, fraude en witwassen. Het onderzoek loopt al meer dan 4 jaar en zou zijn begonnen na een schietpartij in Duisburg in mei 2022, waarbij 4 gewonden vielen.
20: De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingenondersteuning bieden aan Irak. Iraakse veiligheidstroepen zijn nu zelf verantwoordelijk voor de strijd tegen IS en de veiligheid in het land. Experts en functionarissen vrezen een veiligheidsvacuüm en een mogelijke opleving van IS. De Iraakse premier Ali al-Zaidi noemt het einde van de missie een begin van een nieuw hoofdstuk voor Irak.
21: De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, enkele uren voor de septemberverklaring van premier Matthias Diependalen. De verklaring was maandag uitgesteld nadat 2 personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend van overleg. Dinsdag moest het overleg opnieuw worden gestaakt vanwege een rekenfout in de begrotingstabel. Er moest een besparing van tussen de 1 miljard 600 miljoen en 1 miljard 900 miljoen euro worden gevonden. Diependalen geeft zijn septemberverklaring om 2 uur 's middags. De EU-lidstaten hebben ingestemd met soepelere Europese regels voor onder meer bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Ook Nederland stemde voor het pakket, ondanks kritiek vanuit de wetenschap en de Tweede Kamer over mogelijke risico's voor mens en milieu. De lidstaten eisen wel aanpassingen, zoals een verbod op import van producten met resten van schadelijke pesticiden en een verbod op middelen die schadelijk zijn voor grondwater of bijen. Het Europees Parlement moet nog zijn positie bepalen, waarna nieuwe onderhandelingen volgen tussen lidstaten, parlement en commissie.
1: Het Pesticide Action Network Europe vindt de aanpassingen onvoldoende.
2: De Israëlische autoriteiten behandelen de vechtpartij tussen twee piloten in een Fly Dubai-vliegtuig als een terreurincident. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat een van de piloten probeerde het toestel expres te laten neerstorten. Het vliegtuig maakte een plotselinge duikvlucht en stuurde een noodsignaal voor een mogelijke kaping uit. Ooggetuigen spreken van een bloedige vechtpartij waarbij een van de piloten de ander zou hebben neergestoken en passagiers hielpen bij het overmeesteren van de aanvaller. Het vliegtuig is inmiddels veilig geland in Saoedi-Arabië.
22: Brussel wil een nieuw communicatiesysteem opzetten waarmee nooddiensten binnen Europa beter en veiliger met elkaar kunnen overleggen bij rampen en terroristische aanvallen. Brandweer, politie en medisch personeel moeten via het systeem sneller kunnen communiceren bij grensoverschrijdende incidenten. Alle EU-lidstaten moeten geleidelijk overstappen van radiosystemen naar breedbandtechnologie, zoals vijfde generatie mobiel internet, zodat ook foto's en video's kunnen worden gedeeld. De technologie moet worden ontwikkeld door Europese bedrijven en vanaf 2030 beschikbaar komen voor een eerste groep lidstaten. In 2036 moeten nooddiensten in de hele Europese Unie gebruik kunnen maken van het systeem.
23: En nu het economisch nieuws.
24: De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In Spanje steeg de inflatie deze maand naar 4,9%, het hoogste niveau sinds begin 2023. Vrijdag komen de inflatiecijfers voor de hele eurozone. Economen verwachten een stijging naar 3,7%. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente dit jaar al 2 keer en mogelijk volgen er nog verdere verhogingen.
25: De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt.
26: PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt.
27: Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samen zitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich.
28: 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant.
29: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag, op de laatste handelsdag van september, licht hoger geopend. De hoofdgraadmeter noteerde in de vroege handel 0,4% hoger op 1124,69 punten. ASML en ASMI stegen tot 0,9%, maar BESI ging licht omlaag. De midcap klom 0,3% tot 1083,71 punten. Later op de dag komen cijfers over de Amerikaanse inflatie en het rapport over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.

0: Olympisch finalist Loran de Munck ontbreekt in de ploeg. Hij kampte tijdens de kwalificaties met een blessure aan de biceps. Volgens turnbond KNGU is hij op basis van de selectieprocedure niet opgenomen in de ploeg. De WK vinden van 17 tot en met 25 oktober plaats in Ahoy, Rotterdam. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden. Rafinha heeft de selectie van het Braziliaanse voetbalelftal verlaten vanwege een zwelling in zijn rechterbovenbeen. De aanvaller van FC Barcelona mist daardoor de vriendschappelijke wedstrijd tegen India komende zaterdag. Rafinha raakte dinsdag geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Australië, die Brazilië met 4-2 won. Hij maakte nog wel een doelpunt, maar werd in de rust gewisseld. PSV'er Mauro Junior maakte in dat duel zijn debuut in de basis van Brazilië. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. Verdediger Jan-Paul van Hekken moet de uitwedstrijd van Oranje tegen Griekenland donderdag mogelijk missen. Hij ging woensdag tijdens de training in Zeist al snel naar de kant en maakte een praatje met bondscoach Xavi Hernandez. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. De KNVB verwacht snel te melden of van Hekken meegaat naar Thessaloniki. Als hij wegvalt, is dat een nieuwe tegenvaller voor Xavi, die deze interlandperiode ook al Brian Brobbey, Cody Gakpo en Lucharel Geertruida zag afhaken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. Er waait een matige wind uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen. Later wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met regen in het noorden en oosten. Maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De beëdiging van een commissielid van Forum voor Democratie in Provinciale Staten van Utrecht is woensdag uitgesteld. Statenlid Olivia Butterman van de Partij voor de Dieren had gevraagd het punt van de agenda te halen. Zij wil geen commissieleden beëdigen die nauwe banden hebben met extreemrechtse organisaties. Het gaat om Bram van de Kerk, die actief is binnen de Groot-Nederlandse Studentenvereniging. Commissaris van de Koning Hans Oosters besloot de benoeming van de agenda te halen en roept de fractievoorzitters bijeen om de procedure te bespreken. Bij misdrijven tegen hulpverleners gaat het Openbaar Ministerie vanaf donderdag in principe

0: principe de dubbele straf eisen. Dat staat in een richtlijn van het College van Procureurs-Generaal. Een gevangenisstraf moet het uitgangspunt worden, dus geen boete of taakstraf. Justitieminister David van Weel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het onaanvaardbaar vindt als officieren van justitie eerdere normen over zwaardere straffen niet opvolgen. Over 3 jaar wil hij kijken wat het effect is van de aanscherpingen. Bij een steekincident in Arnhem zijn dinsdagavond 3 gewonden gevallen. Een minderjarig slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie kreeg rond 21:30 een melding van een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waarbij een groep van ongeveer 15 personen betrokken was. De politie heeft in totaal 8 verdachten aangehouden in de leeftijd van 17 tot 20 jaar oud. Zij komen uit verschillende woonplaatsen in Nederland. De politie heeft maandag 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering en een woningoverval op 30 juli. Daarbij werd een 20-jarige vrouw in Papendrecht in een auto opgesloten, waarna haar woning in Rotterdam werd beroofd. Familieleden die thuis waren, werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De verdachten zijn een 23-jarige man uit Papendrecht en een 21-jarige man uit Rotterdam. Bij doorzoekingen werden een vuurwapen, munitie en mogelijk buitgemaakte spullen aangetroffen. De politie heeft in Hoorn 3 mannen aangehouden, omdat ze een zelfgemaakt explosief in een bestelbus bij zich hadden. Het gaat om een 19-jarige man uit Den Haag, een 19-jarige man uit Avenhorn en een 18-jarige man uit Arnhem. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief 's nachts op een strand tot ontploffing gebracht. 2 andere verdachten zijn nog voortvluchtig. D66'er Henk-Jan Oosterhuis suste de onrust over eventuele bezuinigingen op onderwijs. De tabel waarin het kabinet schetst hoe een alternatief voor de bezuinigingen op sociale zekerheid moet worden verdeeld, heeft voor hem niet zoveel waarde. Bezuinigen op onderwijs is het allerlaatste wat je moet doen, zei Oosterhuis. Hij zei de tabel niet te kennen tot 10 minuten voordat hij naar de Kamer kwam. De politieke afspraak is dat er nu wordt gewerkt aan een sociaal akkoord en dat in het voorjaar wordt gekeken hoe de financiële nasleep wordt betaald.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse politie heeft het onderzoek naar de dodelijke brand in de Grenfell Tower overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Bij de brand in de Londense woontoren kwamen in 2017 72 mensen om het leven. Het vuur verspreidde zich zeer snel doordat de gevelbekleding van zeer brandbaar materiaal was gemaakt. De politie vraagt justitie om aanklachten te overwegen tegen 54 personen en 20 bedrijven voor onder meer dood door schuld en veiligheidsovertredingen. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd voor de 10e jaardag van de ramp op 14 juni 2027 met aanklachten te komen. De Israëlische autoriteiten behandelen de vechtpartij tussen 2 piloten in een Fly Dubai-vliegtuig als een terreurincident. Er wordt ernstig rekening mee gehouden dat een van de piloten probeerde het toestel expres te laten neerstorten. Het vliegtuig maakte een plotselinge duikvlucht en stuurde een noodsignaal voor een mogelijke kaping uit. Ooggetuigen spreken van een bloedige vechtpartij waarbij een van de piloten de ander zou hebben neergestoken en passagiers hielpen bij het overmeesteren van de aanvaller. Het vliegtuig is inmiddels veilig geland in Saoedi-Arabië. De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingenondersteuning bieden aan Irak. Iraakse veiligheidstroepen zijn nu zelf verantwoordelijk voor de strijd tegen IS en de veiligheid in het land. Experts en functionarissen vrezen een veiligheidsvacuüm en een mogelijke opleving van IS. De Iraakse premier Ali al-Zaidi noemt het einde van de missie een begin van een nieuw hoofdstuk voor Irak. De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, enkele uren voor de septemberverklaring van premier Matthias Diependalen. De verklaring was maandag uitgesteld nadat twee personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend van overleg. Dinsdag moest het overleg opnieuw worden gestaakt vanwege een rekenfout in de begrotingstabel. Er moest een besparing van tussen de 1 miljard 600 miljoen en 1 miljard 900 miljoen euro worden gevonden. Diependalen geeft zijn septemberverklaring om 2 uur 's middags. Duitsland voert een grote operatie uit tegen een witwasnetwerk en leden van motorclub Hells Angels. Ongeveer 1000 agenten doorzoeken 100 locaties, vooral in Noord-Rijn-Westfalen. En ook 7 panden in Nederland, België en Bulgarije. 14 arrestatiebevelen worden uitgevoerd en bezittingen ter waarde van ongeveer 48.600.000 euro worden in beslag genomen. De 71 verdachten worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie, afpersing, fraude en witwassen. Het onderzoek loopt al meer dan 4 jaar en zou zijn begonnen na een schietpartij in Duisburg in mei 2022, waarbij 4 gewonden vielen. De EU-lidstaten hebben ingestemd met soepelere Europese regels voor onder meer bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw. Ook Nederland stemde voor het pakket, ondanks kritiek vanuit de wetenschap en de Tweede Kamer over mogelijke risico's voor mens en milieu. De lidstaten eisen wel aanpassingen, zoals een verbod op import van producten met resten van schadelijke pesticiden en een verbod op middelen die schadelijk zijn voor grondwater of bijen. Het Europees Parlement moet nog zijn positie bepalen, waarna nieuwe onderhandelingen volgen tussen lidstaten, parlement en commissie. Het Pesticide Action Network Europe vindt de aanpassingen onvoldoende. En nu het economisch nieuws. Europese luchthavens hebben in juli en augustus meer passagiers verwerkt dan een jaar eerder. Het passagiersverkeer steeg in juli met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. Die groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het aantal passagiers met ruim 1% toenam. De vraag naar luchtreizen bleef volgens brancheorganisatie ACI Europe overeind, ondanks geopolitieke spanningen, economische onzekerheid en hogere ticketprijzen. Luchtvaartmaatschappijen verhogen de prijzen waarschijnlijk verder door gestegen brandstofkosten. De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In Spanje steeg de inflatie deze maand naar 4,9%, het hoogste niveau sinds begin 2023. Vrijdag komen de inflatiecijfers voor de hele eurozone. Economen verwachten een stijging naar 3,7%. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente dit jaar al 2 keer en mogelijk volgen er nog verdere verhogingen. PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt. Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samen zitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich. 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden. Rafinha heeft de selectie van het Braziliaanse voetbalelftal verlaten vanwege een zwelling in zijn rechterbovenbeen. De aanvaller van FC Barcelona mist daardoor de vriendschappelijke wedstrijd tegen India komende zaterdag. Rafinha raakte dinsdag geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Australië, die Brazilië met 4-2 won. Hij maakte nog wel een doelpunt, maar werd in de rust gewisseld. PSV'er Mauro Junior maakte in dat duel zijn debuut in de basis van Brazilië. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. Verdediger Jan-Paul van Hekken moet de uitwedstrijd van Oranje tegen Griekenland donderdag mogelijk missen. Hij ging woensdag tijdens de training in Zeist al snel naar de kant en maakte een praatje met bondscoach Xavi Hernandez. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. De KNVB verwacht snel te melden of Van Hekken meegaat naar Thessaloniki. Als hij wegvalt, is dat een nieuwe tegenvaller voor Xavi, die deze interlandperiode ook al Brian Brobby, Cody Gakpo en Lucharel Geertruida zag afhaken. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Oudspeler en analist Micah Richards is compleet verslagen door het nieuws dat Manchester City schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Richards speelde bijna zijn hele carrière voor City en won de landstitel met de club in 2012 en 2014. De financiële overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-2010 tot en met 2017-2018. Richard zegt dat hij zijn droom verwezenlijkte bij Manchester City en dat het nieuws compleet verwoestend is. Niet alleen voor hem, maar ook voor de fans. City ontkent de aanklachten en heeft tot 2 oktober de tijd om in beroep te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. Het wordt 22 tot 28 graden. Het warmst in het oosten. De wind is matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in het zuidwesten wordt het later droog. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgenochtend eerst nog regen in het noorden en oosten, later wordt het droog met meer zon. Morgenmiddag is het in het westen en midden zonnig, maar in het oosten wordt het weer bewolkt met lichte regen. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder en een voetganger zijn woensdagmiddag ernstig gewond geraakt door een verkeersongeval in Leeuwarden. Het ongeluk gebeurde rond 20 over 12 op de Groningerstraatweg. De politie meldt dat hulpverlening op dat moment in volle gang was. Over de toedracht is nog niets bekend. De beëdiging van een Forum voor Democratie commissielid in Provinciale Staten van Utrecht is woensdag uitgesteld. Statenlid Olivia Butterman van de Partij voor de Dieren vroeg de benoeming van de agenda te halen. Bram van de Kerk is actief binnen de Groot-Nederlandse Studentenvereniging, die door onder meer de AIVD als rechtsextremistisch wordt aangemerkt. Commissaris van de Koning Hans Oosters besloot de benoeming uit te stellen en roept de fractievoorzitters bijeen om de benoemingsprocedure te bespreken. FVD-fractievoorzitter Frank van Breukelen noemt het verzoek politiek gemotiveerd en ontkent dat de studentenvereniging rechtsextremistisch is. Bij een steekincident in Arnhem zijn dinsdagavond 3 gewonden gevallen. Een minderjarig slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie kreeg rond 21:30 een melding van een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waarbij een groep van ongeveer 15 personen betrokken was. De politie heeft in totaal 8 verdachten aangehouden in de leeftijd van 17 tot 20 jaar oud. Zij komen uit verschillende woonplaatsen in Nederland. Bij misdrijven tegen hulpverleners gaat het Openbaar Ministerie vanaf donderdag in principe de dubbele straf eisen. Dat staat in een richtlijn van het College van Procureurs-Generaal. Een gevangenisstraf moet het uitgangspunt worden, dus geen boete of taakstraf. Justitieminister David van Weel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het onaanvaardbaar vindt als officieren van justitie eerdere normen over zwaardere straffen niet opvolgen. Over 3 jaar wil hij kijken wat het effect is van de aanscherpingen. De politie heeft in Horen 3 mannen aangehouden omdat ze een zelfgemaakt explosief in een bestelbus bij zich hadden. Het gaat om een 19-jarige man uit Den Haag, een 19-jarige man uit Avenhorn en een 18-jarige man uit Arnhem. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief 's nachts op een strand tot ontploffing gebracht. 2 andere verdachten zijn nog voortvluchtig. De politie heeft maandag 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering en een woningoverval op 30 juli. Daarbij werd een 20-jarige vrouw in Papendrecht in een auto opgesloten, waarna haar woning in Rotterdam werd beroofd. Familieleden die thuis waren, werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De verdachten zijn een 23-jarige man uit Papendrecht en een 21-jarige man uit Rotterdam. Bij doorzoekingen werden een vuurwapen, munitie en mogelijk buitgemaakte spullen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. 3 Europarlementariërs van de Groene en de linkse fractie zeggen dat asielzoekers die nog in de Spaanse exclave Ceuta zijn zo snel mogelijk naar het Spaanse vasteland moeten worden gebracht. Eind juli staken tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar Ceuta. Daardoor ontstond een humanitaire crisis. Volgens de parlementariërs ontbreekt het aan politieke wil om de situatie op te lossen. De Europese Commissie zou de Spaanse regering onder druk zetten om te voorkomen dat migranten worden overgeplaatst. De Commissie vreest dat ze vanuit Spanje naar andere Europese landen trekken. De parlementariërs spreken van huiveringwekkende taferelen.
4: Er zouden 's nachts razzia's worden gehouden. Migranten worden geslagen, beroofd en vernederd. Er is een tekort aan voedsel en medische hulp.
5: De Belgische defensieminister Theo Francken zegt dat de bijdrage die de NAVO van elke lidstaat vraagt om Europa te kunnen verdedigen, achterhaald zijn. Hij vreest dat de zaken die België nu van de NAVO moet aanschaffen, niet de zaken zijn die nodig zijn als het oorlog is. De NAVO werkt elke 4 jaar bij wat de verdediging van Europa vraagt. Volgens Francken gaat dat te traag. Er moet eerder en sneller worden geüpdate. Hij wijst op de snel veranderende oorlogsvoering. Voorbeelden zijn de opkomst van onbemande vlieg- en voertuigen en kunstmatige intelligentie. Komende maand overlegt de NAVO over de uitgangspunten van de nieuwe defensieplan. Een Fly Dubai-vliegtuig heeft een noodlanding gemaakt in Tabuk in Saoedi-Arabië. 2 piloten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Volgens ooggetuigen zou 1 van de 2 piloten de ander met een mes hebben neergestoken. Het vliegtuig verzond tijdens de vlucht het noodsignaal voor een mogelijke kaping. De Israëlische autoriteiten behandelen het ongeval als terreurincident. De Britse politie heeft het onderzoek naar de dodelijke brand in de Grenfell Tower overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Bij de brand in de Londense woontoren kwamen in 2017 72 mensen om het leven. Het vuur verspreidde zich zeer snel, doordat de gevelbekleding van zeer brandbaar materiaal was gemaakt. De politie vraagt justitie om aanklachten te overwegen tegen 54 personen en 20 bedrijven voor onder meer dood door schuld en veiligheidsovertredingen. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd voor de 10e jaardag van de ramp op 14 juni 2027 met aanklachten te komen. Duitsland voert een grote operatie uit tegen een witwasnetwerk en leden van motorclub Hells Angels. Ongeveer 1000 agenten doorzoeken 100 locaties, vooral in Noord-Rijn-Westfalen. En ook 7 panden in Nederland, België en Bulgarije. 14 arrestatiebevelen worden uitgevoerd en bezittingen ter waarde van ongeveer 48.600.000 euro worden in beslag genomen. De 71 verdachten worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie, afpersing, fraude en witwassen. Het onderzoek loopt al meer dan 4 jaar en zou zijn begonnen na een schietpartij in Duisburg in mei 2022, waarbij 4 gewonden vielen. De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, enkele uren voor de septemberverklaring van premier Matthias Diependalen. De verklaring was maandag uitgesteld nadat 2 personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend van overleg. Dinsdag moest het overleg opnieuw worden gestaakt vanwege een rekenfout in de begrotingstabel. Er moest een besparing van tussen de 1.600 miljoen en 1.900 miljoen euro worden gevonden. Diependalen geeft zijn septemberverklaring om 2 uur 's middags. En nu het economisch nieuws. Europese luchthavens hebben deze zomer meer passagiers verwerkt dan vorig jaar. In juli steeg het aantal reizigers met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. De groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het passagiersverkeer met 1,3% toenam. Istanbul Airport was in augustus de drukste luchthaven met 8.600.000 passagiers, gevolgd door London Heathrow en Paris Charles de Gaulle. Schiphol verwerkte ruim 6.600.000 passagiers, ongeveer evenveel als vorig jaar. De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.
4: In Spanje steeg de inflatie deze maand naar 4,9%, het hoogste niveau sinds begin 2023. Vrijdag komen de inflatiecijfers voor de hele eurozone. Economen verwachten een stijging naar 3,7%. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente dit jaar al 2 keer en mogelijk volgen er nog verdere verhogingen.
6: PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt. Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samen zitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich.
7: 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim-directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden. Rafinha heeft de selectie van het Braziliaanse voetbalelftal verlaten vanwege een zwelling in zijn rechterbovenbeen. De aanvaller van FC Barcelona mist daardoor de vriendschappelijke wedstrijd tegen India komende zaterdag. Rafinha raakte dinsdag geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Australië, die Brazilië met 4-2 won. Hij maakte nog wel een doelpunt, maar werd in de rust gewisseld. PSV'er Mauro Junior maakte in dat duel zijn debuut in de basis van Brazilië. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. Verdediger Jan-Paul van Hekken moet de uitwedstrijd van Oranje tegen Griekenland donderdag mogelijk missen. Hij ging woensdag tijdens de training in Zeist al snel naar de kant en maakte een praatje met bondscoach Xavi Hernandez. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. De KNVB verwacht snel te melden of van Hekken meegaat naar Thessaloniki. Als hij wegvalt is dat een nieuwe tegenvaller voor Xavi, die deze interlandperiode ook al Brian Brobbey, Cody Gakpo en Lucharel Geertruida zag afhaken. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 18:45 s'avonds begint. Oudspeler en analist Micah Richards is compleet verslagen door het nieuws dat Manchester City schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Richards speelde bijna zijn hele carrière voor City en won de landstitel met de club in 2012 en 2014. De financiële overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-2010 tot en met 2017-2018. Richards zegt dat hij zijn droom verwezenlijkte bij Manchester City en dat het nieuws compleet verwoestend is. Niet alleen voor hem, maar ook voor de fans. City ontkent de aanklachten en heeft tot 2 oktober de tijd om in beroep te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt flink uiteen. 22 graden in het zuidwesten tot wel 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er zelfs een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur zakt naar een graad of 15 tot 19. Morgen begint bewolkt met regen in het noorden en oosten, maar later breekt de zon door. De middag wordt wisselend met in het oosten kans op wat regen. Het wordt dan rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder en een voetganger zijn woensdagmiddag ernstig gewond geraakt door een verkeersongeval in Leeuwarden. Het ongeluk gebeurde rond 11:40 op de Groningerstraatweg. De politie meldt dat hulpverlening op dat moment in volle gang was. Over de toedracht is nog niets bekend. De beëdiging van een Forum voor Democratie-commissielid in Provinciale Staten van Utrecht is woensdag uitgesteld. Statenlid Olivia Butterman van de Partij voor de Dieren vroeg de benoeming van de agenda te halen. Bram van de Kerk is actief binnen de Groot-Nederlandse Studentenvereniging, die door onder meer de AIVD als rechtsextremistisch wordt aangemerkt. Commissaris van de Koning Hans Oosters besloot de benoeming uit te stellen en roept de fractievoorzitters bijeen om de benoemingsprocedure te bespreken. FVD-fractievoorzitter Frank van Breukelen noemt het verzoek politiek gemotiveerd en ontkent dat de studentenvereniging rechtsextremistisch is. Bij een steekincident in Arnhem zijn dinsdagavond 3 gewonden gevallen. Een minderjarig slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie kreeg rond 21:30 een melding van een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waarbij een groep van ongeveer 15 personen betrokken was. De politie heeft in totaal 8 verdachten aangehouden in de leeftijd van 17 tot 20 jaar oud. Zij komen uit verschillende woonplaatsen in Nederland. Bij misdrijven tegen hulpverleners gaat het Openbaar Ministerie vanaf donderdag in principe de dubbele straf eisen. Dat staat in een richtlijn van het College van Procureurs-Generaal. Een gevangenisstraf moet het uitgangspunt worden, dus geen boete of taakstraf. Justitieminister David van Weel schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het onaanvaardbaar vindt als officieren van justitie eerdere normen over zwaardere straffen niet opvolgen. Over 3 jaar wil hij kijken wat het effect is van de aanscherpingen. De politie heeft in Horen 3 mannen aangehouden omdat ze een zelfgemaakt explosief in een bestelbus bij zich hadden. Het gaat om een 19-jarige man uit Den Haag, een 19-jarige man uit Avenhorn en een 18-jarige man uit Arnhem. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief 's nachts op een strand tot ontploffing gebracht. 2 andere verdachten zijn nog voortvluchtig. De politie heeft maandag 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een ontvoering en een woningoverval op 30 juli.
9: Daarbij werd een 20-jarige vrouw in Papendrecht in een auto opgesloten, waarna haar woning in Rotterdam werd beroofd. Familieleden die thuis waren, werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De verdachten zijn een 23-jarige man uit Papendrecht en een 21-jarige man uit Rotterdam. Bij doorzoekingen werden een vuurwapen, munitie en mogelijk buitgemaakte spullen aangetroffen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Nu het buitenlands nieuws. Drie Europarlementariërs van de Groene en de linkse fractie zeggen dat asielzoekers die nog in de Spaanse exclave Ceuta zijn, zo snel mogelijk naar het Spaanse vasteland moeten worden gebracht. Eind juli staken tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar Ceuta. Daardoor ontstond een humanitaire crisis. Volgens de parlementariërs ontbreekt het aan politieke wil om de situatie op te lossen. De Europese Commissie zou de Spaanse regering onder druk zetten om te voorkomen dat migranten worden overgeplaatst. De Commissie vreest dat ze vanuit Spanje naar andere Europese landen trekken. De parlementariërs spreken van huiveringwekkende taferelen. Er zouden 's nachts razzia's worden gehouden. Migranten worden geslagen, beroofd en vernederd. Er is een tekort aan voedsel en medische hulp.
11: De Belgische defensieminister Theo Franke zegt dat de bijdrage die de NAVO van elke lidstaat vraagt om Europa te kunnen verdedigen, achterhaald zijn. Hij vreest dat de zaken die België nu van de NAVO moet aanschaffen, niet de zaken zijn die nodig zijn als het oorlog is. De NAVO werkt elke 4 jaar bij wat de verdediging van Europa vraagt. Volgens Franke gaat dat te traag. Er moet eerder en sneller worden geüpdate. Hij wijst op de snel veranderende oorlogsvoering. Voorbeelden zijn de opkomst van onbemande vlieg- en voertuigen en kunstmatige intelligentie. Komende maand overlegt de NAVO over de uitgangspunten van de nieuwe defensieplan.
12: Een Fly Dubai-vliegtuig heeft een noodlanding gemaakt in Tabuk in Saoedi-Arabië. 2 piloten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Volgens ooggetuigen zou een van de 2 piloten de ander met een mes hebben neergestoken. Het vliegtuig verzond tijdens de vlucht het noodsignaal voor een mogelijke kaping. De Israëlische autoriteiten behandelen het ongeval als terreurincident.
13: De Britse politie heeft het onderzoek naar de dodelijke brand in de Grenfell Tower overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Bij de brand in de Londense woontoren kwamen in 2017 72 mensen om het leven. Het vuur verspreidde zich zeer snel, doordat de gevelbekleding van zeer brandbaar materiaal was gemaakt. De politie vraagt justitie om aanklachten te overwegen tegen 54 personen en 20 bedrijven voor onder meer dood door schuld en veiligheidsovertredingen. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd voor de 10e jaardag van de ramp op 14 juni 2027 met aanklachten te komen.
14: Duitsland voert een grote operatie uit tegen een witwasnetwerk en leden van motorclub Hells Angels. Ongeveer 1000 agenten doorzoeken 100 locaties, vooral in Noord-Rijn-Westfalen. En ook 7 panden in Nederland, België en Bulgarije. 14 arrestatiebevelen worden uitgevoerd en bezittingen ter waarde van ongeveer 48.600.000 euro worden in beslag genomen. De 71 verdachten worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie. Afpersing, fraude en witwassen. Het onderzoek loopt al meer dan 4 jaar en zou zijn begonnen na een schietpartij in Duisburg in mei 2022, waarbij 4 gewonden vielen.
15: De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, enkele uren voor de septemberverklaring van premier Matthias Diependalen. De verklaring was maandag uitgesteld nadat 2 personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend van overleg. Dinsdag moest het overleg opnieuw worden gestaakt vanwege een rekenfout in de begrotingstabel. Er moest een besparing van tussen de 1 miljard 600 miljoen en 1 miljard 900 miljoen euro worden gevonden. Diependalen geeft zijn septemberverklaring om 2 uur 's middags.
16: En En nu het economisch nieuws.
17: Europese luchthavens hebben deze zomer meer passagiers verwerkt dan vorig jaar. In juli steeg het aantal reizigers met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. De groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het passagiersverkeer met 1,3% toenam. Istanbul Airport was in augustus de drukste luchthaven, met 8 miljoen 600.000 passagiers. Gevolgd door London Heathrow en Paris Charles de Gaulle. Schiphol verwerkte ruim 6 miljoen 600.000 passagiers. Ongeveer evenveel als vorig jaar.
18: De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In Spanje steeg de inflatie deze maand naar 4,9%, het hoogste niveau sinds begin 2023. Vrijdag komen de inflatiecijfers voor de hele eurozone. Economen verwachten een stijging naar 3,7%. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente dit jaar al 2 keer en mogelijk volgen er nog verdere verhogingen. PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt.
19: Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samen zitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich.
20: 12. GoBiking, een van de grootste fietsenwinkels van Nederland, neemt de fietsenvoorraad over van het failliet verklaarde Axel Nederland. Het gaat om enkele tienduizenden fietsen van de merken Batavus, Sparta en Koga. Directeur Pieter van den Berg zegt dat het om de hele voorraad in Nederland gaat. De verkoop van de fietsenvoorraad staat los van andere verkopen van bezittingen en activiteiten van de Axel-groep. Vorige week maakten de curatoren bekend dat 60 partijen interesse hebben getoond in een doorstart van de failliete fietsfabrikant.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden. Rafinha heeft de selectie van het Braziliaanse voetbalelftal verlaten vanwege een zwelling in zijn rechterbovenbeen. De aanvaller van FC Barcelona mist daardoor de vriendschappelijke wedstrijd tegen India komende zaterdag. Rafinha raakte dinsdag geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Australië, die Brazilië met 4-2 won. Hij maakte nog wel een doelpunt, maar werd in de rust gewisseld. PSV'er Mauro Junior, maakte in dat duel zijn debuut in de basis van Brazilië. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. Verdediger Jan-Paul van Hekken moet de uitwedstrijd van Oranje tegen Griekenland donderdag mogelijk missen. Hij ging woensdag tijdens de training in Zeist al snel naar de kant en maakte een praatje met bondscoach Xavi Hernandez. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. De KNVB verwacht snel te melden of Van Hekken meegaat naar Thessaloniki. Als hij wegvalt, is dat een nieuwe tegenvaller voor Xavi, die deze interlandperiode ook al Brian Brobby, Cody Gakpo en Lucharel Geertruida zag afhaken. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Oudspeler en analist Micah Richards is compleet verslagen door het nieuws dat Manchester City schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Richards speelde bijna zijn hele carrière voor City en won de landstitel met de club in 2012 en 2014. De financiële overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-2010 tot en met 2017-2018. Richards zegt dat hij zijn droom verwezenlijkte bij Manchester City en dat het nieuws compleet verwoestend is. Niet alleen voor hem, maar ook voor de fans. City ontkent de aanklachten en heeft tot 2 oktober de tijd om in beroep te gaan.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt flink uiteen. 22 graden in het zuidwesten tot wel 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er zelfs een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur zakt naar een graad of 15 tot 19. Morgen begint bewolkt met regen in het noorden en oosten, maar later breekt de zon door. De middag wordt wisselend met in het oosten kans op wat regen. Het wordt dan rond de 20 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het gedwongen ontslag van Joodse medewerkers en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bestuursvoorzitter Vinod Subramaniam deed dat woensdag bij de onthulling van een monument in de tuin van de Oude Manhuispoort. Op het monument staan de namen van 254 studenten en 28 medewerkers die in de oorlog zijn overleden. De universiteit heeft de ontslagen formeel teruggedraaid. Volgens Subramaniam bood de universiteit destijds geen verzet tegen de maatregelen van de bezetter.
5: Minister Rianne Letschert van Onderwijs zegt dat er geen afspraak is tussen de drie coalitiepartijen om te bezuinigen op onderwijs. Ze reageert daarmee op een tabel van het ministerie van Financiën. Daarin staat dat 39-49% van de bezuinigingen voor 2027 bij onderwijs vandaan zou moeten komen.
4: Letchert zegt dat over die verdeling geen afspraken zijn gemaakt. Als er nog een gat bestaat, gaat minister Vijlbrief ook in zijn eigen begroting kijken. En gaat de coalitie breed met elkaar in gesprek.
6: Een motorrijder en een voetganger zijn woensdagmiddag ernstig gewond geraakt door een verkeersongeval in Leeuwarden. Het ongeluk gebeurde rond 20 over 12 op de Groningerstraatweg. De politie meldt dat hulpverlening op dat moment in volle gang was. Over de toedracht is nog niets bekend. De beëdiging van een Forum voor Democratie commissielid in Provinciale Staten van Utrecht is woensdag uitgesteld. Statenlid Olivia Butterman van de Partij voor de Dieren vroeg de benoeming van de agenda te halen. Bram van de Kerk is actief binnen de Groot-Nederlandse Studentenvereniging, die door onder meer de AIVD als rechtsextremistisch wordt aangemerkt. Commissaris van de Koning Hans Oosters besloot de benoeming uit te stellen en roept de fractievoorzitters bijeen om de benoemingsprocedure te bespreken. FVD-fractievoorzitter Frank van Breukelen noemt het verzoek politiek gemotiveerd en ontkent dat de studentenvereniging rechtsextremistisch is. Bij een steekincident in Arnhem zijn dinsdagavond 3 gewonden gevallen. Een minderjarig slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie kreeg rond 21:30 een melding van een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waarbij een groep van ongeveer 15 personen betrokken was. De politie heeft in totaal 8 verdachten aangehouden in de leeftijd van 17 tot 20 jaar oud. Zij komen uit verschillende woonplaatsen in Nederland. De politie heeft in Hoorn 3 mannen aangehouden omdat ze een zelfgemaakt explosief in een bestelbus bij zich hadden. Het gaat om een 19-jarige man uit Den Haag, een 19-jarige man uit Avenhorn en een 18-jarige man uit Arnhem. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft het explosief 's nachts op een strand tot ontploffing gebracht. 2 andere verdachten zijn nog voortvluchtig.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws.
23: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft op X geschreven dat een terrorist een vliegtuig met 180 Israëliërs aan boord wilde laten crashen. Volgens Israëlische media was er een bloedige vechtpartij in de cockpit tussen de 2 piloten, waarna het toestel een plotselinge duikvlucht maakte. De aangevallen piloot en een aantal passagiers wisten de aanvaller te overmeesteren. Een Israëlische functionaris zei dat de autoriteiten het voorval behandelen als terreurincident, maar dat ook nog rekening wordt gehouden met andere scenario's. Ben-Gvir is een omstreden politicus die regelmatig in opspraak komt door uitspraken over het doden of deporteren van Palestijnen en het annexeren van de westelijke Jordaanoever.
24: Duitsland voert een grote operatie uit tegen een witwasnetwerk en leden van motorbende Hells Angels. De Duitse politie doorzoekt 100 locaties, vooral in Noord-Rijn-Westfalen. En ruim 1000 agenten zijn daarbij betrokken. Ook vinden invallen plaats in 7 panden in Nederland, België en Bulgarije. 14 mensen zijn opgepakt en de politie heeft bezittingen ter waarde van circa 48 miljoen 600.000 euro in beslag genomen. Het onderzoek richt zich op 71 verdachten die worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie, afpersing, fraude en witwassen.
25: De Belgische defensieminister Theo Francken zegt dat de bijdrage die de NAVO van elke lidstaat vraagt om Europa te kunnen verdedigen, achterhaald zijn. Hij vreest dat de zaken die België nu van de NAVO moet aanschaffen niet de zaken zijn die nodig zijn als het oorlog is. De NAVO werkt elke 4 jaar bij wat de verdediging van Europa vraagt. Volgens Francken gaat dat te traag. Er moet eerder en sneller worden geüpdate. Hij wijst op de snel veranderende oorlogsvoering. Voorbeelden zijn de opkomst van onbemande vlieg- en voertuigen en kunstmatige intelligentie. Komende maand overlegt de NAVO over de uitgangspunten van de nieuwe defensieplan.
26: 3 Europarlementariërs van de Groene en de linkse fractie zeggen dat asielzoekers die nog in de Spaanse exclave Ceuta zijn, zo snel mogelijk naar het Spaanse vasteland moeten worden gebracht. Eind juli staken tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar Ceuta.
1: Daardoor ontstond een humanitaire crisis. Volgens de parlementariërs ontbreekt het aan politieke wil om de situatie op te lossen. De Europese Commissie zou de Spaanse regering onder druk zetten om te voorkomen dat migranten worden overgeplaatst. De Commissie vreest dat ze vanuit Spanje naar andere Europese landen trekken. De parlementariërs spreken van huiveringwekkende taferelen. Er zouden 's nachts razzia's worden gehouden.

0: zijn 20 bedrijven voor onder meer dood door schuld en veiligheidsovertredingen. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd voor de 10e jaardag van de ramp op 14 juni 2027 met aanklachten te komen. De Amerikaanse militaire missie in Irak is volledig beëindigd, meldt het Pentagon. De Verenigde Staten blijven wel trainingen geven en inlichtingenondersteuning bieden aan Irak. Iraakse veiligheidstroepen zijn nu zelf verantwoordelijk voor de strijd tegen IS en de veiligheid in het land. Experts en functionarissen vrezen een veiligheidsvacuüm en een mogelijke opleving van IS. De Iraakse premier Ali al-Zaidi noemt het einde van de missie een begin van een nieuw hoofdstuk voor Irak. En nu het economisch nieuws. De Europese consumententoezichthouders, waaronder de autoriteit Consument en Markt, gaan optreden tegen de gamebedrijven achter Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders richten zich op de manier waarop de bedrijven gebruikers verleiden tot extra aankopen in het spel. Gesprekken met de ondernemingen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Daarom starten de toezichthouders 9 formele onderzoeken. In de spellen zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's. Daardoor is volgens de toezichthouders te onduidelijk dat ze geld kosten. Ook zijn die fictieve valuta vaak alleen verkrijgbaar in hoeveelheden die niet overeenkomen met de kosten van het product. Daardoor houden gebruikers valuta over en worden ze verleid meer aankopen te doen. Europese luchthavens hebben deze zomer meer passagiers verwerkt dan vorig jaar. In juli steeg het aantal reizigers met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. De groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het passagiersverkeer met 1,3% toenam. Istanbul Airport was in augustus de drukste luchthaven, met 8 miljoen 600.000 passagiers. Gevolgd door London Heathrow en Paris Charles de Gaulle. Schiphol verwerkte ruim 6 miljoen 600.000 passagiers. Ongeveer evenveel als vorig jaar. De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In Spanje steeg de inflatie deze maand naar 4,9%, het hoogste niveau sinds begin 2023. Vrijdag komen de inflatiecijfers voor de hele eurozone. Economen verwachten een stijging naar 3,7%. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente dit jaar al 2 keer en mogelijk volgen er nog verdere verhogingen. Vakbond FNV verwacht volgende week met werkgevers te praten over de toekomst van de sociale zekerheid. Voorzitter Hans Spekman denkt dat het gesprek plaatsvindt in de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en vakbonden samen zitten. De kern van het overleg is vooral hoe de verbetering van de WIA voor elkaar komt. Spekman spreekt van een overwinning, nu de kabinetsplannen om 6,8 miljard te bezuinigen op sociale zekerheid van tafel zijn. Hij sluit niet uit dat er alsnog bezuinigd wordt, maar dat is geen doel op zich. PostNL bezorgt ook de komende jaren verreweg de meeste post namens de overheid. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 januari en geldt voor in ieder geval 2 jaar, met opties voor nog 2 keer een jaar. PostNL bezorgt in die periode jaarlijks honderden miljoenen brieven van onder meer ministeries, UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De overeenkomst is kleiner dan eerder, omdat een beperkt deel van de aanbesteding naar andere partijen is gegaan en de hoeveelheid overheidspost al langer daalt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte.

0: hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Marcel Hielkema wordt per 1 oktober interim directeur van topsportcentrum Papendal. Hij volgt Jochem Schellens op, die in mei zijn vertrek aankondigde na 13 jaar. Hielkema werkte de afgelopen 8 jaar al op Papendal, eerst als lid en later als voorzitter van de Stichting Administratiekantoor. Die functie legt hij nu neer. Hielkema wordt ook directeur van Hotel Papendal, waar onder meer congressen worden gehouden. Rafinha heeft de selectie van het Braziliaanse voetbalelftal verlaten vanwege een zwelling in zijn rechterbovenbeen. De aanvaller van FC Barcelona mist daardoor de vriendschappelijke wedstrijd tegen India komende zaterdag. Rafinha raakte dinsdag geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Australië, die Brazilië met 4-2 won. Hij maakte nog wel een doelpunt, maar werd in de rust gewisseld. PSV'er Mauro Junior maakte in dat duel zijn debuut in de basis van Brazilië. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. Oudspeler en analist Micah Richards is compleet verslagen door het nieuws dat Manchester City schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Richards speelde bijna zijn hele carrière voor City en won de landstitel met de club in 2012 en 2014. De financiële overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-2010 tot en met 2017-2018. Richards zegt dat hij zijn droom verwezenlijkte bij Manchester City en dat het nieuws compleet verwoestend is. Niet alleen voor hem, maar ook voor de fans. City ontkent de aanklachten en heeft tot 2 oktober de tijd om in beroep te gaan. Het Ierse nationale voetbalelftal speelt zondag de Nations League-wedstrijd tegen Israël. Bondscoach Heimir Hallgrímsson bevestigt dat de Ierse Voetbalbond heeft besloten beide wedstrijden te spelen. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Bij de uitwedstrijd van afgelopen zondag in Hongarije trok een Ierse speler zich terug, gaven de Ieren de tegenstanders geen hand en droegen zijn rouwbanden. De Ierse thuiswedstrijd wordt op neutraal terrein in Servië gespeeld, zonder publiek.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog regelmatig. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe wat lichte regen. De temperatuur loopt op naar 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Er staat weinig wind, langs de kust matig uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. Morgenochtend hebben het noorden en oosten nog even met regen te maken, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Overijssel heeft Tjitske de Groot benoemd tot nieuwe gedeputeerde namens de BBB. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde in met haar benoeming, ondanks dat ze in Drenthe woont. De Groot kreeg voor een jaar ontheffing van de woonplicht omdat ze niet wil verhuizen en slechts tot de verkiezingen van maart volgend jaar aantreedt. Ze neemt de taken over van Lisbeth Grijssen, die in augustus stopte. Het is haar eerste bestuursfunctie. Een 37-jarige man wordt verdacht van de moord op een 61-jarige man vrijdag op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De verdachte sprak het slachtoffer agressief aan over een gebeurtenis uit het verleden, liep weg en kwam terug om meerdere keren te schieten. De twee kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar jaren geleden vastzat. De man zat tot woensdagochtend in beperkingen en staat op 5 oktober voor de raadkamer. Minister Rianne Letschert van Onderwijs zegt dat er geen afspraak is tussen de coalitiepartijen om te bezuinigen op onderwijs. Een tabel van financiën suggereert dat 39-49% van bezuinigingen in 2027 bij haar ministerie vandaan zou moeten komen. Volgens Letschert zijn daarover geen afspraken gemaakt. Ze zegt zich keihard te zullen verzetten tegen bezuinigingen op onderwijs als de sociale deal te weinig oplevert. De rechtbank in Zwolle heeft een medewerker van het Openbaar Ministerie in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk. De 32-jarige vrouw stond terecht voor het bezit van en de handel in verdovende middelen. Haar 34-jarige partner kreeg een celstraf van een jaar, waarvan 255 dagen voorwaardelijk en een boete van 5000 euro. De vrouw heeft een administratieve functie bij het OM en is op non-actief gesteld sinds het drugsonderzoek in februari 2025 begon. Het vonnis betekent dat haar partner op vrije voeten komt. De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het gedwongen ontslag van Joodse medewerkers en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bestuursvoorzitter Vinod Subramaniam deed dat woensdag bij de onthulling van een monument in de tuin van de Oude Manhuispoort. Op het monument staan de namen van 254 studenten en 28 medewerkers die in de oorlog zijn overleden. De universiteit heeft de ontslagen formeel teruggedraaid. Volgens Subramaniam bood de universiteit destijds geen verzet tegen de maatregelen van de bezetter. De beëdiging van een Forum voor Democratie-commissielid in Provinciale Staten van Utrecht is woensdag uitgesteld. Statenlid Olivia Butterman van de Partij voor de Dieren vroeg de benoeming van de agenda te halen. Bram van de Kerk is actief binnen de Groot-Nederlandse Studentenvereniging, die door onder meer de AIVD als rechtsextremistisch wordt aangemerkt. Commissaris van de Koning Hans Oosters besloot de benoeming uit te stellen en roept de fractievoorzitters bijeen om de benoemingsprocedure te bespreken. FVD-fractievoorzitter Frank van Breukelen noemt het verzoek politiek gemotiveerd en ontkent dat de studentenvereniging rechtsextremistisch is.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Tussen 1979 en 2025 is elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ongeveer ter grootte van Spanje verdwenen in het Noordpoolgebied. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een rapport over oceanen. Door het verdwenen zeeijs zijn er meer wind en golven bij de Arctische kust, waardoor 60% van de kust kwetsbaar is voor erosie of zeespiegelstijging. Het rapport meldt verder dat de zeespiegel sinds 2012 elk jaar met 4,2 mm is gestegen door opwarming. In 2024 lag de gemiddelde temperatuur van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee 4,6 graden boven het gemiddelde. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft op X geschreven dat een terrorist een vliegtuig met 180 Israëliërs aan boord wilde laten crashen. Volgens Israëlische media was er een bloedige vechtpartij in de cockpit tussen de twee piloten. Het toestel maakte daarna een plotselinge duikvlucht. De aangevallen piloot en een aantal passagiers wisten de aanvallen te overmeesteren. Een Israëlische functionaris zei tegen de krant Haaretz dat de autoriteiten het voorval behandelen als terreurincident. Er wordt ook nog rekening gehouden met andere scenario's. Twee andere piloten die aan boord waren, hebben het Fly Dubai-vliegtuig veilig geland in Saoedi-Arabië. Duitsland voert een grote operatie uit tegen een witwasnetwerk en leden van motorbende Hells Angels. De Duitse politie doorzoekt 100 locaties, vooral in Noord-Rijn-Westfalen. En ruim 1000 agenten zijn daarbij betrokken. Ook vinden invallen plaats in 7 panden in Nederland, België en Bulgarije. 14 mensen zijn opgepakt en de politie heeft bezittingen ter waarde van circa 48 miljoen 600.000 euro in beslag genomen. Het onderzoek richt zich op 71 verdachten die worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie, afpersing, fraude en witwassen. 3 Europarlementariërs van de Groene en de linkse fractie zeggen dat asielzoekers die nog in de Spaanse exclave Ceuta zijn, zo snel mogelijk naar het Spaanse vasteland moeten worden gebracht. Eind juli staken tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar Ceuta. Daardoor ontstond een humanitaire crisis. Volgens de parlementariërs ontbreekt het aan politieke wil om de situatie op te lossen. De Europese Commissie zou de Spaanse regering onder druk zetten om te voorkomen dat migranten worden overgeplaatst. De Commissie vreest dat ze vanuit Spanje naar andere Europese landen trekken. De parlementariërs spreken van huiveringwekkende taferelen. Er zouden 's nachts razzia's worden gehouden. Migranten worden geslagen, beroofd en vernederd. Er is een tekort aan voedsel en medische hulp. De Belgische defensieminister Theo Francken zegt dat de bijdrage die de NAVO van elke lidstaat vraagt om Europa te kunnen verdedigen, achterhaald zijn. Hij vreest dat de zaken die België nu van de NAVO moet aanschaffen, niet de zaken zijn die nodig zijn als het oorlog is. De NAVO werkt elke 4 jaar bij wat de verdediging van Europa vraagt. Volgens Francken gaat dat te traag. Er moet eerder en sneller worden geüpdate. Hij wijst op de snel veranderende oorlogsvoering. Voorbeelden zijn de opkomst van onbemande vlieg- en voertuigen en kunstmatige intelligentie. Komende maand overlegt de NAVO over de uitgangspunten van de nieuwe defensieplan. De Britse politie heeft het onderzoek naar de dodelijke brand in de Grenfell Tower overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Bij de brand in de Londense woontoren kwamen in 2017 72 mensen om het leven. Het vuur verspreidde zich zeer snel doordat de gevelbekleding van zeer brandbaar materiaal was gemaakt. De politie vraagt justitie om aanklachten te overwegen tegen 54 personen en 20 bedrijven voor onder meer dood door schuld en veiligheidsovertredingen. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd voor de 10e jaardag van de ramp op 14 juni 2027 met aanklachten te komen. En nu het economisch nieuws. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van voorlopige cijfers. In augustus lag de inflatie in de grootste economie van Europa nog op 2,9%. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De stijging wordt aangejaagd door de hoge brandstofprijzen. Die zijn afgelopen tijd aan de Duitse pomp naar records gestegen. Apple komt op 13 oktober met nieuwe smart home apparatuur. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de nieuwe Smart Home Hub kan het hele gezin vanaf een slim scherm apparaat in huis bedienen en contacten, berichten en agendaafspraken zien. Het apparaat identificeert aan de hand van stem- of gezichtsherkenning wie ervoor staat en past zich daarop aan. De lancering is jarenlang in voorbereiding geweest, nadat Apple had geconcludeerd dat het op dit gebied achterliep op concurrenten Amazon en Google. De Europese consumententoezichthouders, waaronder de autoriteit Consument en Markt, starten 9 formele onderzoeken naar gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders willen optreden tegen de manier waarop spelers worden verleid tot extra aankopen in het spel. In de games zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's, waardoor volgens de toezichthouders te onduidelijk is dat ze geld kosten. De ACM maakt zich extra zorgen om jongeren, die volgens de toezichthouder nog minder dan volwassenen in staat zijn zich tegen deze praktijken te weren. De Nederlandse toezichthouder dringt er bij de Europese Commissie op aan om virtuele valuta in games te verbieden, vooral wanneer minderjarigen de spellen spelen. Europese luchthavens hebben deze zomer meer passagiers verwerkt dan vorig jaar. In juli steeg het aantal reizigers met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. De groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het passagiersverkeer met 1,3% toenam. Istanbul Airport was in augustus de drukste luchthaven met 8.600.000 passagiers, gevolgd door London Heathrow en Paris Charles de Gaulle. Schiphol verwerkte ruim 6.600.000 passagiers, ongeveer evenveel als vorig jaar. De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In Spanje steeg de inflatie deze maand naar 4,9%, het hoogste niveau sinds begin 2023. Vrijdag komen de inflatiecijfers voor de hele eurozone. Economen verwachten een stijging naar 3,7%. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente dit jaar al 2 keer en mogelijk volgen er nog verdere verhogingen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Rafinha heeft de selectie van het Braziliaanse voetbalelftal verlaten vanwege een zwelling in zijn rechterbovenbeen. De aanvaller van FC Barcelona mist daardoor de vriendschappelijke wedstrijd tegen India komende zaterdag. Rafinha raakte dinsdag geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Australië, die Brazilië met 4-2 won. Hij maakte nog wel een doelpunt, maar werd in de rust gewisseld. PSV'er Mauro Junior maakte in dat duel zijn debuut in de basis van Brazilië. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. Oudspeler en analist Micah Richards is compleet verslagen door het nieuws dat Manchester City schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Richard speelde bijna zijn hele carrière voor City en won de landstitel met de club in 2012 en 2014. De financiële overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-2010 tot en met 2017-2018. Richard zegt dat hij zijn droom verwezenlijkte bij Manchester City en dat het nieuws compleet verwoestend is. Niet alleen voor hem, maar ook voor de fans. City ontkent de aanklachten en heeft tot 2 oktober de tijd om in beroep te gaan. Ierland speelt zondag toch de Nations League-wedstrijd tegen Israël. Dat bevestigt bondscoach Heimir Hallgrímsson. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Afgelopen zondag trok een Ierse speler zich terug voor de uitwedstrijd. Ook gaven de Ieren de tegenstanders geen hand en droegen zij rouwbanden. De thuiswedstrijd van zondag wordt op neutraal terrein in Servië gespeeld, zonder publiek. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn 2e Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn 2e plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voor te zetten.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog regelmatig. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is daarbij een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Morgen begint bewolkt, met in het noorden en oosten eerst nog regen. Later breekt de zon steeds vaker door en wordt het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een motorrijder en een voetganger zijn woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Leeuwarden. Het gebeurde rond 20 over 12 op de Groninger Straatweg. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 21-jarige voetganger uit Tietjerk-Steradiel en een 43-jarige motorrijder uit Leeuwarden. De politie onderzoekt de toedracht. Een 37-jarige man wordt verdacht van de moord op een 61-jarige man vrijdag op een terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. De verdachte sprak het slachtoffer agressief aan over een gebeurtenis uit het verleden, liep weg en kwam terug om meerdere keren te schieten. De twee kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar jaren geleden vastzat. De man zat tot woensdagochtend in beperkingen en staat op 5 oktober voor de raadkamer. Minister Rianne Letschert van Onderwijs zegt dat er geen afspraak is tussen de coalitiepartijen om te bezuinigen op onderwijs. Een tabel van financiën suggereert dat 39-49% van bezuinigingen in 2027 bij haar ministerie vandaan zou moeten komen. Volgens Letschert zijn daarover geen afspraken gemaakt. Ze zegt zich keihard te zullen verzetten tegen bezuinigingen op onderwijs als de sociale deal te weinig oplevert. De provincie Overijssel heeft Tjitske de Groot benoemd tot nieuwe gedeputeerde namens de BBB. Een meerderheid van Provinciale Staten stemde in met haar benoeming, ondanks dat ze in Drenthe woont. De Groot kreeg voor een jaar ontheffing van de woonplicht omdat ze niet wil verhuizen en slechts tot de verkiezingen van maart volgend jaar aantreedt. Ze neemt de taken over van Lisbeth Grijze, die in augustus stopte. Het is haar eerste bestuursfunctie. De rechtbank in Zwolle heeft een medewerker van het Openbaar Ministerie in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk. De 32-jarige vrouw stond terecht voor het bezit van en de handel in verdovende middelen. Haar 34-jarige partner kreeg een celstraf van een jaar, waarvan 255 dagen voorwaardelijk en een boete van €5.000. De vrouw heeft een administratieve functie bij het OM en is op non-actief gesteld sinds het drugsonderzoek in februari 2025 begon. Het vonnis betekent dat haar partner op vrije voeten komt. De Universiteit van Amsterdam heeft excuses aangeboden voor het gedwongen ontslag van Joodse medewerkers en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bestuursvoorzitter Vinod Subramaniam deed dat woensdag bij de onthulling van een monument in de tuin van de Oude Mannhuispoort. Op het monument staan de namen van 254 studenten en 28 medewerkers die in de oorlog zijn overleden. De universiteit heeft de ontslagen formeel teruggedraaid. Volgens Subramaniam bood de universiteit destijds geen verzet tegen de maatregelen van de bezetter.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Tussen 1979 en 2025 is elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ongeveer ter grootte van Spanje verdwenen in het Noordpoolgebied. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een rapport over oceanen. Door het verdwenen zeeijs zijn er meer wind en golven bij de Arctische kust, waardoor 60% van de kust kwetsbaar is voor erosie of zeespiegelstijging. Het rapport meldt verder dat de zeespiegel sinds 2012 elk jaar met 4,2 mm is gestegen door opwarming. In 2024 lag de gemiddelde temperatuur van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee 4,6 graden boven het gemiddelde. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft op X geschreven dat een terrorist een vliegtuig met 180 Israëliërs aan boord wilde laten crashen. Volgens Israëlische media was er een bloedige vechtpartij in de cockpit tussen de twee piloten. Het toestel maakte daarna een plotselinge duikvlucht. De aangevallen piloot en een aantal passagiers wisten de aanvallen te overmeesteren. Een Israëlische functionaris zei tegen de krant Haaretz dat de autoriteiten het voorval behandelen als terreurincident. Er wordt ook nog rekening gehouden met andere scenario's. Twee andere piloten die aan boord waren, hebben het Fly Dubai-vliegtuig veilig geland in Saoedi-Arabië. Duitsland voert een grote operatie uit tegen een witwasnetwerk en leden van motorbende Hells Angels. De Duitse politie doorzoekt 100 locaties, vooral in Noord-Rijn-Westfalen. En ruim 1000 agenten zijn daarbij betrokken. Ook vinden invallen plaats in 7 panden in Nederland, België en Bulgarije. 14 mensen zijn opgepakt en de politie heeft bezittingen ter waarde van circa €48.600.000 in beslag genomen. Het onderzoek richt zich op 71 verdachten die worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie, afpersing, fraude en witwassen. 3 Europarlementariërs van de Groene en de linkse fractie zeggen dat asielzoekers die nog in de Spaanse exclave Ceuta zijn, zo snel mogelijk naar het Spaanse vasteland moeten worden gebracht. Eind juli staken tienduizenden mensen vanuit Marokko de grens over naar Ceuta. Daardoor ontstond een humanitaire crisis. Volgens de parlementariërs ontbreekt het aan politieke wil om de situatie op te lossen. De Europese Commissie zou de Spaanse regering onder druk zetten om te voorkomen dat migranten worden overgeplaatst. De Commissie vreest dat ze vanuit Spanje naar andere Europese landen trekken. De parlementariërs spreken van huiveringwekkende taferelen. Er zouden 's nachts razzia's worden gehouden. Migranten worden geslagen, beroofd en vernederd. Er is een tekort aan voedsel en medische hulp. De Belgische defensieminister Theo Franke zegt dat de bijdrage die de NAVO van elke lidstaat vraagt om Europa te kunnen verdedigen, achterhaald zijn. Hij vreest dat de zaken die België nu van de NAVO moet aanschaffen, niet de zaken zijn die nodig zijn als het oorlog is. De NAVO werkt elke 4 jaar bij wat de verdediging van Europa vraagt. Volgens Franke gaat dat te traag. Er moet eerder en sneller worden geüpdate. Hij wijst op de snel veranderende oorlogsvoering. Voorbeelden zijn de opkomst van onbemande vlieg- en voertuigen en kunstmatige intelligentie. Komende maand overlegt de NAVO over de uitgangspunten van de nieuwe defensieplan. De Britse politie heeft het onderzoek naar de dodelijke brand in de Grenfell Tower overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Bij de brand in de Londense woontoren kwamen in 2017 72 mensen om het leven. Het vuur verspreidde zich zeer snel, doordat de gevelbekleding van zeer brandbaar materiaal was gemaakt. De politie vraagt justitie om aanklachten te overwegen tegen 54 personen en 20 bedrijven voor onder meer dood door schuld en veiligheidsovertredingen. Het Openbaar Ministerie heeft toegezegd voor de 10e jaardag van de ramp op 14 juni 2027 met aanklachten te komen. En nu het economisch nieuws. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van voorlopige cijfers. In augustus lag de inflatie in de grootste economie van Europa nog op 2,9%. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De stijging wordt aangejaagd door de hoge brandstofprijzen. Die zijn afgelopen tijd aan de Duitse pomp naar records gestegen. Apple komt op 13 oktober met nieuwe smart home apparatuur. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de nieuwe Smart Home Hub kan het hele gezin vanaf een slim scherm apparaat in huis bedienen en contacten, berichten en agendaafspraken zien. Het apparaat identificeert aan de hand van stem- of gezichtsherkenning wie ervoor staat en past zich daarop aan. De lancering is jarenlang in voorbereiding geweest, nadat Apple had geconcludeerd dat het op dit gebied achterliep op concurrenten Amazon en Google. De Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument en Markt, starten 9 formele onderzoeken naar gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders willen optreden tegen de manier waarop spelers worden verleid tot extra aankopen in het spel. In de games zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's, waardoor volgens de toezichthouders te onduidelijk is dat ze geld kosten. De ACM maakt zich extra zorgen om jongeren, die volgens de toezichthouder nog minder dan volwassenen in staat zijn zich tegen deze praktijken te weren. De Nederlandse toezichthouder dringt er bij de Europese Commissie op aan om virtuele valuta in games te verbieden, vooral wanneer minderjarigen de spellen spelen. Europese luchthavens hebben deze zomer meer passagiers verwerkt dan vorig jaar. In juli steeg het aantal reizigers met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. De groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het passagiersverkeer met 1,3% toenam. Istanbul Airport was in augustus de drukste luchthaven met 8 miljoen 600.000 passagiers, gevolgd door London Heathrow en Paris Charles de Gaulle. Schiphol verwerkte ruim 6 miljoen 600.000 passagiers, ongeveer evenveel als vorig jaar. De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt. De inflatie in Frankrijk is in september gestegen naar 3,4%, het hoogste niveau in meer dan 2 jaar. De stijging komt door hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In Spanje steeg de inflatie deze maand naar 4,9%, het hoogste niveau sinds begin 2023. Vrijdag komen de inflatiecijfers voor de hele eurozone. Economen verwachten een stijging naar 3,7%. De Europese Centrale Bank verhoogde de rente dit jaar al 2 keer en mogelijk volgen er nog verdere verhogingen.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. Oudspeler en analist Mika Richards is compleet verslagen door het nieuws dat Manchester City schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Richards speelde bijna zijn hele carrière voor City en won de landstitel met de club in 2012 en 2014. De financiële overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-2010 tot en met 2017-2018. Richard zegt dat hij zijn droom verwezenlijkte bij Manchester City en dat het nieuws compleet verwoestend is. Niet alleen voor hem, maar ook voor de fans. City ontkent de aanklachten en heeft tot 2 oktober de tijd om in beroep te gaan. Ierland speelt zondag toch de Nations League-wedstrijd tegen Israël. Dat bevestigt bondscoach Heimir Hallgrímsson. De wedstrijden tegen Israël zijn in Ierland zeer omstreden vanwege de oorlog in Gaza. Afgelopen zondag trok een Ierse speler zich terug voor de uitwedstrijd. Ook gaven de Ieren de tegenstanders geen hand en droegen zij rouwbanden. De thuiswedstrijd van zondag wordt op neutraal terrein in Servië gespeeld, zonder publiek. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn tweede Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn tweede plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog volop. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot wel 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur blijft mild, tussen de 15 en 19 graden. Morgen trekt de regen in de ochtend langzaam weg naar het oosten. Later komt de zon er vaker door en wordt het zo'n 20 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen
5: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Gemeenten eisen structurele financiering van het Rijk voor de opvang van asielzoekers. Een resolutie daarvoor kreeg woensdag 99,6% van de stemmen op de ledenvergadering van de VNG. Voorzitter Sharon Dijksma zegt dat gemeenten het erover eens zijn dat het huidige stelsel niet werkt. Gemeenten willen onder meer geld voor kleine opvanglocaties en een langetermijnvisie voor Oekraïense ontheemden. Ook vragen ze een doelgroep flexibele regeling voor tenminste 5 jaar, waarmee 1 locatie kan worden ingezet voor verschillende groepen. Een 37-jarige man wordt verdacht van de moord op een 61-jarige man vrijdag in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer werd midden op de dag op een terras aan de NDSM-kade doodgeschoten. De verdachte kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek liep de verdachte het terras af, keerde terug en schoot meerdere keren op het slachtoffer. De man staat op 5 oktober voor de raadkamer, die beslist over verlenging van zijn voorarrest. De beslissing daarover wordt op 6 oktober verwacht. De provincie Overijssel heeft een gedeputeerde gekregen die in Drenthe woont. Een meerderheid van provinciale staten stemde in met de benoeming van Tjitske de Groot namens de BBB. De Groot kreeg voor een jaar ontheffing omdat ze niet wil verhuizen en slechts tot de verkiezingen van 17 maart volgend jaar aanblijft. Ze neemt de taken over van Liesbeth Grijze, die in augustus stopte. Een derde van de staten stemde tegen de benoeming. Een motorrijder en een voetganger zijn woensdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Leeuwarden. Het gebeurde rond 20 over 12 op de Groninger Straatweg. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een 21-jarige voetganger uit Tietjerk-Steradiel en een 43-jarige motorrijder uit Leeuwarden. De politie onderzoekt de toedracht. Minister Rianne Letschert van Onderwijs zegt dat er geen afspraak is tussen de coalitiepartijen om te bezuinigen op onderwijs. Een tabel van financiën suggereert dat 39-49% van bezuinigingen in 2027 bij haar ministerie vandaan zou moeten komen. Volgens Letschert zijn daarover geen afspraken gemaakt. Ze zegt zich keihard te zullen verzetten tegen bezuinigingen op onderwijs als de sociale deal te weinig oplevert. De rechtbank in Zwolle heeft een medewerker van het Openbaar Ministerie in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 150 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk. De 32-jarige vrouw stond terecht voor het bezit van en de handel in verdovende middelen. Haar 34-jarige partner kreeg een celstraf van een jaar, waarvan 255 dagen voorwaardelijk en een boete van 5000 euro. De vrouw heeft een administratieve functie bij het OM en is op non-actief gesteld sinds het drugsonderzoek in februari 2025 begon. Het vonnis betekent dat haar partner op vrije voeten komt.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over het beëindigen van een deal over de uitwisseling van migranten. Onder de huidige afspraak stuurt Groot-Brittannië migranten die per boot het kanaal overstaken terug naar Frankrijk en neemt het in ruil asielzoekers met familie in het VK op. Het Franse ministerie bevestigt dat er wordt gesproken over de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst. Volgens Britse regeringsbronnen verloopt de deal donderdag. Onder de gemaakte afspraken zijn meer dan 1400 mensen naar Frankrijk gestuurd en evenveel asielzoekers van Frankrijk naar het VK gevlogen. De Noorse oud-minister Børge Brende heeft spijt dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Dat zei hij tijdens een parlementaire hoorzitting over zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent. Brende stapte in februari dit jaar op als topman van het World Economic Forum, nadat uit de zogenoemde Epstein-files bekend werd dat hij banden onderhield met Epstein. Eerder zei Brende dat hij niet wist van Epsteins handelen toen hij hem voor het eerst ontmoette in 2018. Hij zou Epstein in 2018 en 2019 driemaal hebben ontmoet en berichten met hem hebben uitgewisseld. Volgens Brende had hij geen contact met Epstein tijdens zijn ministerschap op Buitenlandse Zaken, van 2013 tot 2017. De regiokrant Adressiavisen betwijfelt dat en zegt over bewijs te beschikken dat Epstein Brende wilde ontmoeten in zijn tijd op die post. Tussen 1979 en 2025 is elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ongeveer ter grootte van Spanje verdwenen in het Noordpoolgebied. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een rapport over oceanen. Door het verdwenen zeeijs zijn er meer wind en golven bij de Arctische kust, waardoor 60% van de kust kwetsbaar is voor erosie of zeespiegelstijging. Het rapport meldt verder dat de zeespiegel sinds 2012 elk jaar met 4,2 mm is gestegen door opwarming. In 2024 lag de gemiddelde temperatuur van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee 4,6 graden boven het gemiddelde. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft op X geschreven dat een terrorist een vliegtuig met 180 Israëliërs aan boord wilde laten crashen. Volgens Israëlische media was er een bloedige vechtpartij in de cockpit tussen de twee piloten. Het toestel maakte daarna een plotselinge duikvlucht. De aangevallen piloot en een aantal passagiers wisten de aanvallen te overmeesteren. Een Israëlische functionaris zei tegen de krant Haaretz dat de autoriteiten het voorval behandelen als terreurincident. Er wordt ook nog rekening gehouden met andere scenario's. Twee andere piloten die aan boord waren hebben het Fly Dubai vliegtuig veilig geland in Saoedi-Arabië. Duitsland voert een grote operatie uit tegen een witwasnetwerk en leden van motorbende Hells Angels. De Duitse politie doorzoekt 100 locaties, vooral in Noord-Rijn-Westfalen. En ruim 1000 agenten zijn daarbij betrokken. Ook vinden invallen plaats in 7 panden in Nederland, België en Bulgarije. 14 mensen zijn opgepakt en de politie heeft bezittingen ter waarde van circa 48.600.000 euro in beslag genomen. Het onderzoek richt zich op 71 verdachten die worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie, afpersing, fraude en witwassen. De Belgische defensieminister Theo Francke zegt dat de bijdrage die de NAVO van elke lidstaat vraagt om Europa te kunnen verdedigen, achterhaald zijn. Hij vreest dat de zaken die België nu van de NAVO moet aanschaffen niet de zaken zijn die nodig zijn als het oorlog is. De NAVO werkt elke 4 jaar bij wat de verdediging van Europa vraagt. Volgens Francke gaat dat te traag. Er moet eerder en sneller worden geüpdate. Hij wijst op de snel veranderende oorlogsvoering. Voorbeelden zijn de opkomst van onbemande vlieg- en voertuigen en kunstmatige intelligentie. Komende maand overlegt de NAVO over de uitgangspunten van de nieuwe defensieplan. En nu het economisch nieuws. Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk 2 Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kant, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. De Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument en Markt, starten 9 formele onderzoeken naar gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders willen optreden tegen de manier waarop spelers worden verleid tot extra aankopen in het spel. In de games zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's, waardoor volgens de toezichthouders te onduidelijk is dat ze geld kosten. De ACM maakt zich extra zorgen om jongeren, die volgens de toezichthouder nog minder dan volwassenen in staat zijn zich tegen deze praktijken te weren. De Nederlandse toezichthouder dringt er bij de Europese Commissie op aan om virtuele valuta in games te verbieden, vooral wanneer minderjarigen de spellen spelen. Apple komt op 13 oktober met nieuwe smart home apparatuur. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de nieuwe Smart Home Hub kan het hele gezin vanaf een slim scherm apparaat in huis bedienen en contacten, berichten en agendaafspraken zien. Het apparaat identificeert aan de hand van stem- of gezichtsherkenning wie ervoor staat en past zich daarop aan. De lancering is jarenlang in voorbereiding geweest, nadat Apple had geconcludeerd dat het op dit gebied achterliep op concurrenten Amazon en Google. Europese luchthavens hebben deze zomer meer passagiers verwerkt dan vorig jaar. In juli steeg het aantal reizigers met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. De groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het passagiersverkeer met 1,3% toenam. Istanbul Airport was in augustus de drukste luchthaven met 8.600.000 passagiers, gevolgd door London Heathrow en Paris Charles de Gaulle. Schiphol verwerkte ruim 6.600.000 passagiers, ongeveer evenveel als vorig jaar. De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Oudspeler en analist Micah Richards is compleet verslagen door het nieuws dat Manchester City schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. Richards speelde bijna zijn hele carrière voor City en won de landstitel met de club in 2012 en 2014. De financiële overtredingen vonden plaats in de seizoenen 2009-2010 tot en met 2017-2018. Richard zegt dat hij zijn droom verwezenlijkte bij Manchester City en dat het nieuws compleet verwoestend is. Niet alleen voor hem, maar ook voor de fans. City ontkent de aanklachten en heeft tot 2 oktober de tijd om in beroep te gaan. Ierland speelt

0: Kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn tweede Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn tweede plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beune en Stijn van de Bunt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog regelmatig. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe wat lichte regen. Het wordt tussen de 22 graden in het zuidwesten en 28 graden in het oosten. De wind is matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Komende nacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met temperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgen begint het noorden en oosten nog met regen, maar overdag wordt het op steeds meer plaatsen droog met flinke zonnige perioden. Alleen in het oosten blijft het bewolkt met wat regen. Het wordt ongeveer 20 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: De VVD staat ervoor open om kleine spaarders pas bij een hoger vermogen belasting te laten betalen in box 3. Het kabinet wil dat zij al bij 30.000 euro vermogensbelasting moeten betalen, in plaats van bij de ongeveer 60.000 euro die nu geldt. VVD'er Wendy van Eijk wil kijken naar een andere manier om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen en kleine spaarders daarbij te ontzien. Het kabinet wil dat alleen gerealiseerde winst uit vermogen wordt belast in box 3. Dat betekent dat beleggers pas belasting betalen over hun aandelen als ze die met winst verkopen.
5: De gemeenteraad van Rhenen vergadert woensdag een uur eerder dan gepland over de opvang van asielzoekers. De Utrechtse gemeente houdt rekening met een demonstratie buiten het gebouw. Rhenen moet op grond van de spreidingswet 110 asielzoekers opvangen, maar heeft momenteel geen opvang. Het college stelt voor om één centrale opvanglocatie te zoeken, liefst in de buurt van de plaats Rhenen. De gemeenteraad stemde vorige week al over het plan, maar de stemming was toen onbeslist. Nederlandse europarlementariërs Anna Strolenberg van Volt en Tineke Strik van Pro maken zich grote zorgen over een mogelijk akkoord van EU-landen met Rwanda over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers. Nederland is met Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland bezig met onderhandelingen over zo'n terugkeercentrum. Het is onduidelijk onder welke omstandigheden de afgewezen asielzoekers worden opgevangen en of de mensenrechten worden nageleefd, concluderen de Europarlementariërs. Rwanda is een zeer repressief land, zegt Strik. Afspraken maken over het naleven van mensenrechten wordt moeilijk, evenals de monitoring daarvan.
6: Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen Janus K., omdat hij op 27 maart in Maastricht een 4-jarig jongetje heeft doodgereden. De moeder van het kind raakte daarbij zwaar gewond. De aanrijding vond plaats om 7:10 s'avonds op de Dorpstraat in de wijk Heer. K. reed volgens het OM 112 km per uur, waar 50 is toegestaan. Bij K. werd 1,8 promiel gemeten, terwijl 0,5 het wettelijk maximum is.
3: Bij misdrijven tegen hulpverleners gaat het Openbaar Ministerie in principe

0: de dubbele strafeisen vergeleken met misdrijven tegen andere mensen. Dat staat in een richtlijn die het College van Procureurs-Generaal vanaf donderdag wil laten gelden. Bovendien moet een gevangenisstraf het uitgangspunt worden, dus geen boete of taakstraf. Als voorbeeld noemt minister David van Weel een poging tot zware mishandeling van een hulpverlener. De strafeis zou dan in principe 3 maanden gevangenis worden in plaats van 80 uur taakstraf als het slachtoffer geen hulpverlener was. Veel partijen in de Tweede Kamer hebben zorgen geuit over de veiligheid van jongeren die met complexe problemen in de jeugdzorg zitten. In een debat zeiden meerdere Kamerleden dat de veiligheid van de kinderen vaak niet kan worden gewaarborgd. Het gaat onder meer om kinderen die naar het buitenland zijn gestuurd en kinderen die in gesloten 1-op-1 begeleiding zitten. Hoeveel kinderen in het buitenland verblijven voor zorg is niet bekend. Er is eenmalig 77 miljoen euro beschikbaar gesteld om kinderen uit de gesloten jeugdzorg te halen. Maar volgens meerdere Kamerleden is dat niet genoeg.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Roemenië zit nog altijd zonder nieuwe premier. Het parlement heeft voor de 3e keer een kandidaat weggestemd. Ditmaal de liberale Europarlementariër Siegfried Murăsan. President Nicu Jordan mag nu vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Waarnemers verwachten dat hij een 4e kandidaat zal voordragen, mogelijk een technocraat. Roemenië heeft sinds de val van het communisme in 1989 nooit vervroegde verkiezingen gehouden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over het beëindigen van een deal over de uitwisseling van migranten. Onder de huidige afspraak stuurt Groot-Brittannië migranten die per boot het kanaal overstaken terug naar Frankrijk en neemt het in ruil asielzoekers met familie in het VK op. Het Franse ministerie bevestigt dat er wordt gesproken over de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst. Volgens Britse regeringsbronnen verloopt de deal donderdag. Onder de gemaakte afspraken zijn meer dan 1400 mensen naar Frankrijk gestuurd en evenveel asielzoekers van Frankrijk naar het VK gevlogen. De Noorse oud-minister Børge Brende heeft spijt dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Dat zei hij tijdens een parlementaire hoorzitting over zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent. Brende stapte in februari dit jaar op als topman van het World Economic Forum, nadat uit de zogenoemde Epstein Files bekend werd dat hij banden onderhield met Epstein. Eerder zei Brende dat hij niet wist van Epsteins handelen toen hij hem voor het eerst ontmoette in 2018. Hij zou Epstein in 2018 en 2019 3 maal hebben ontmoet en berichten met hem hebben uitgewisseld. Volgens Brende had hij geen contact met Epstein tijdens zijn ministerschap op Buitenlandse Zaken, van 2013 tot 2017. De regiokrant Adressia Wiesen betwijfelt dat en zegt over bewijs te beschikken dat Epstein Brende wilde ontmoeten in zijn tijd op die post. Tussen 1979 en 2025 is elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ongeveer ter grootte van Spanje verdwenen in het Noordpoolgebied. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een rapport over oceanen. Door het verdwenen zeeijs zijn er meer wind en golven bij de Arctische kust, waardoor 60% van de kust kwetsbaar is voor erosie of zeespiegelstijging. Het rapport meldt verder dat de zeespiegel sinds 2012 elk jaar met 4,2 mm is gestegen door opwarming. In 2024 lag de gemiddelde temperatuur van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee 4,6 graden boven het gemiddelde. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft op X geschreven dat een terrorist een vliegtuig met 180 Israëliërs aan boord wilde laten crashen. Volgens Israëlische media was er een bloedige vechtpartij in de cockpit tussen de twee piloten. Het toestel maakte daarna een plotselinge duikvlucht. De aangevallen piloot en een aantal passagiers wisten de aanvallen te overmeesteren. Een Israëlische functionaris zei tegen de krant Haaretz dat de autoriteiten het voorval behandelen als terreurincident. Er wordt ook nog rekening gehouden met andere scenario's. Twee andere piloten die aan boord waren, hebben het Fly Dubai-vliegtuig veilig geland in Saoedi-Arabië. Duitsland voert een grote operatie uit tegen een witwasnetwerk en leden van motorbende Hells Angels. De Duitse politie doorzoekt 100 locaties, vooral in Noord-Rijn-Westfalen. En ruim 1000 agenten zijn daarbij betrokken. Ook vinden invallen plaats in 7 panden in Nederland, België en Bulgarije. 14 mensen zijn opgepakt en de politie heeft bezittingen ter waarde van circa 48 miljoen 600.000 euro in beslag genomen. Het onderzoek richt zich op 71 verdachten die worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie, afpersing, fraude en witwassen. En nu het economisch nieuws.
2: Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk 2 Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kampt, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. De Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument en Markt, starten 9 formele onderzoeken naar gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders willen optreden tegen de manier waarop spelers worden verleid tot extra aankopen in het spel. In de games zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's, waardoor volgens de toezichthouders te onduidelijk is dat ze geld kosten. De ACM maakt zich extra zorgen om jongeren, die volgens de toezichthouder nog minder dan volwassenen in staat zijn zich tegen deze praktijken te weren. De Nederlandse toezichthouder dringt er bij de Europese Commissie op aan om virtuele valuta in games te verbieden, vooral wanneer minderjarigen de spellen spelen. Apple komt op 13 oktober met nieuwe smart home apparatuur. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de nieuwe smart home hub kan het hele gezin vanaf een slim scherm apparaat in huis bedienen en contacten, berichten en agendaafspraken zien. Het apparaat identificeert aan de hand van stem- of gezichtsherkenning wie ervoor staat en past zich daarop aan. De lancering is jarenlang in voorbereiding geweest, nadat Apple had geconcludeerd dat het op dit gebied achterliep op concurrenten Amazon en Google. Europese luchthavens hebben deze zomer meer passagiers verwerkt dan vorig jaar. In juli steeg het aantal reizigers met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. De groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het passagiersverkeer met 1,3% toenam. Istanbul Airport was in augustus de drukste luchthaven met 8 miljoen 600.000 passagiers, gevolgd door London Heathrow en Paris Charles de Gaulle. Schiphol verwerkte ruim 6 miljoen 600.000 passagiers, ongeveer evenveel als vorig jaar. De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn 2e Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn 2e plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de 2e plaats. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2013 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog regelmatig. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er zelfs kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen. Later wordt het in het zuidwesten droog. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen trekt de regen in de ochtend langzaam weg en komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, ontkent dat hij in maart 2024 heeft gemasturbeerd in de auto. Hij verklaarde woensdag bij het gerechtshof in Zwolle dat hij kampte met hevige pijn in zijn onderbuik door plasproblemen. Die pijn wilde hij bestrijden door over zijn onderbuik te wrijven, zei de 67-jarige Schuiling. De politierechter legde hem vorig jaar een boete van €250 op voor schennis van de eerbaarheid. Schuiling ging daartegen in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de 30-jarige Janus K. omdat hij op 27 maart een 4-jarig jongetje doodreed in Maastricht. De moeder van het kind raakte zwaar gewond. K. reed 112 km per uur, maar 50 is toegestaan, en had 1,8 promiel alcohol in zijn bloed. Het jongetje overleed enkele uren na het ongeluk. De moeder lag een week in coma en hoorde na het ontwaken dat haar kind er niet meer was. De VVD staat ervoor open om kleine spaarders pas bij een hoger vermogen belasting te laten betalen in box 3. Het kabinet wil dat zij al bij €30.000 vermogensbelasting moeten betalen, in plaats van bij de ongeveer €60.000 die nu geldt. VVD'er Wendy van Eijk wil kijken naar een andere manier om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen en kleine spaarders daarbij te ontzien. Het kabinet wil dat alleen gerealiseerde winst uit vermogen wordt belast in box 3. Dat betekent dat beleggers pas belasting betalen over hun aandelen als ze die met winst verkopen. Nederlandse europarlementariërs Anna Strolenberg van Volt en Tineke Strik van Pro maken zich grote zorgen over een mogelijk akkoord van EU-landen met Rwanda over een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers. Nederland is met Denemarken, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland bezig met onderhandelingen over zo'n terugkeercentrum. Het is onduidelijk onder welke omstandigheden de afgewezen asielzoekers worden opgevangen en of de mensenrechten worden nageleefd, concluderen de Europarlementariërs. Rwanda is een zeer repressief land, zegt Strik. Afspraken maken over het naleven van mensenrechten wordt moeilijk, evenals de monitoring daarvan. De gemeenteraad van Rhenen vergadert woensdag een uur eerder dan gepland over de opvang van asielzoekers. De Utrechtse gemeente houdt rekening met een demonstratie buiten het gebouw. Rhenen moet op grond van de spreidingswet 110 asielzoekers opvangen, maar heeft momenteel geen opvang. Het college stelt voor om 1 centrale opvanglocatie te zoeken, liefst in de buurt van de plaats Rhenen. De gemeenteraad stemde vorige week al over het plan, maar de stemming was toen onbeslist. Bij misdrijven tegen hulpverleners gaat het Openbaar Ministerie in principe de dubbele straf eisen vergeleken met misdrijven tegen andere mensen. Dat staat in een richtlijn die het College van Procureurs-Generaal vanaf donderdag wil laten gelden. Bovendien moet een gevangenisstraf het uitgangspunt worden, dus geen boete of taakstraf. Als voorbeeld noemt minister David van Weel een poging tot zware mishandeling van een hulpverlener. De strafeis zou dan in principe 3 maanden gevangenis worden in plaats van 80 uur taakstraf als het slachtoffer geen hulpverlener was.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum nadat uit de Epstein files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen. De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, een paar uur voordat premier Matthias Diependalen zijn septemberverklaring zou geven in het Vlaams parlement. De verklaring was eerder uitgesteld nadat twee personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend en een nacht van constant overleg. Er is een bezuiniging van bijna 2 miljard euro overeengekomen, waarvan 750 miljoen euro binnen de eigen overheid en 500 miljoen euro aan subsidies de komende 3 jaar. Verder wordt de leeftijd waarbij ouders met thuiswonende kinderen kinderbijslag krijgen verlaagd van 25 naar 23 jaar. Ook komt er een extra besparing van 7 miljoen euro op de Vlaamse omroep VRT, waarbij de regering hoopt dat de omroep kritischer kijkt naar de aankoop van dure sportrechten. Roemenië zit nog altijd zonder nieuwe premier. Het parlement heeft voor de 3e keer een kandidaat weggestemd. Ditmaal de liberale Europarlementariër Siegfried Murăsan. President Nicu Jordan mag nu vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Waarnemers verwachten dat hij een 4e kandidaat zal voordragen, mogelijk een technocraat. Roemenië heeft sinds de val van het communisme in 1989 nooit vervroegde verkiezingen gehouden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over het beëindigen van een deal over de uitwisseling van migranten. Onder de huidige afspraak stuurt Groot-Brittannië migranten die per boot het kanaal overstaken terug naar Frankrijk en neemt het in ruil asielzoekers met familie in het VK op. Het Franse ministerie bevestigt dat er wordt gesproken over de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst. Volgens Britse regeringsbronnen verloopt de deal donderdag. Onder de gemaakte afspraken zijn meer dan 1400 mensen naar Frankrijk gestuurd en evenveel asielzoekers van Frankrijk naar het VK gevlogen. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft op X geschreven dat een terrorist een vliegtuig met 180 Israëliërs aan boord wilde laten crashen. Volgens Israëlische media was er een bloedige vechtpartij in de cockpit tussen de twee piloten. Het toestel maakte daarna een plotselinge duikvlucht. De aangevallen piloot en een aantal passagiers wisten de aanvallen te overmeesteren. Een Israëlische functionaris zei tegen de krant Haaretz dat de autoriteiten het voorval behandelen als terreurincident. Er wordt ook nog rekening gehouden met andere scenario's. Twee andere piloten die aan boord waren, hebben het Fly Dubai vliegtuig veilig geland in Saoedi-Arabië. Tussen 1979 en 2025 is elke 10 jaar een hoeveelheid zeeijs ongeveer ter grootte van Spanje verdwenen in het Noordpoolgebied. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus in een rapport over oceanen. Door het verdwenen zeeijs zijn er meer wind en golven bij de Arctische kust, waardoor 60% van de kust kwetsbaar is voor erosie of zeespiegelstijging. Het rapport meldt verder dat de zeespiegel sinds 2012 elk jaar met 4,2 mm is gestegen door opwarming. In 2024 lag de gemiddelde temperatuur van de Middellandse Zee en de Zwarte Zee 4,6 graden boven het gemiddelde. En nu het economisch nieuws. Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk 2 Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kampt, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. De Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument en Markt, starten 9 formele onderzoeken naar gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders willen optreden tegen de manier waarop spelers worden verleid tot extra aankopen in het spel. In de games zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's, waardoor volgens de toezichthouders te onduidelijk is dat ze geld kosten. De ACM maakt zich extra zorgen om jongeren, die volgens de toezichthouder nog minder dan volwassenen in staat zijn zich tegen deze praktijken te weren. De Nederlandse toezichthouder dringt er bij de Europese Commissie op aan om virtuele valuta in games te verbieden, vooral wanneer minderjarigen de spellen spelen. Apple komt op 13 oktober met nieuwe smart home apparatuur. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de nieuwe Smart Home Hub kan het hele gezin vanaf een slim scherm apparaat in huis bedienen en contacten, berichten en agendaafspraken zien. Het apparaat identificeert aan de hand van stem- of gezichtsherkenning wie ervoor staat en past zich daarop aan. De lancering is jarenlang in voorbereiding geweest, nadat Apple had geconcludeerd dat het op dit gebied achterliep op concurrenten Amazon en Google. Europese luchthavens hebben deze zomer meer passagiers verwerkt dan vorig jaar. In juli steeg het aantal reizigers met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. De groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het passagiersverkeer met 1,3% toenam. Istanbul Airport was in augustus de drukste luchthaven, met 8.600.000 passagiers. Gevolgd door London Heathrow en Paris Charles de Gaulle. Schiphol verwerkte ruim 6.600.000 passagiers, ongeveer evenveel als vorig jaar. De Duitse regering heeft staatsenergiebedrijf Sefe opdracht gegeven de gasvoorraden aan te vullen vanwege aanhoudende geopolitieke risico's. Sefe moet voor 15 december 8 terawattuur aan gas toevoegen aan de voorraad. De Duitse gasopslagen zijn nu voor ongeveer 58% gevuld. De Nederlandse ondergrondse gasvoorraden zijn momenteel voor ruim 59% gevuld. Een jaar geleden was dat nog meer dan 70%. Gasbeheerder GasUnie Transport Services pleitte vorige week voor een grotere strategische gasvoorraad, omdat de geplande noodvoorraad van 2 weken volgens hen onvoldoende bescherming biedt.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-coureur Esteban Ocon verlaat na het seizoen 2026 Team Haas. De 30-jarige Fransman en het team maakten dat woensdag bekend. Ocon rijdt sinds 2016 in de Formule 1 en won in 2021 de Grand Prix van Hongarije. Hij staat dit seizoen met 7 punten 16e in het wereldkampioenschap. Als mogelijke opvolger wordt de 21-jarige Braziliaan Rafael Camara genoemd, die momenteel aan de leiding gaat in de Formule 2. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn tweede Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn tweede plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2013 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog regelmatig. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Komende nacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur zakt naar 15 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met regen in het noorden en oosten. Later wordt het droger en komt de zon er steeds vaker door. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 31-jarige vrouw uit Huissen is opgepakt op verdenking van zorgfraude. Ze werkte als administratief medewerker voor het Openbaar Ministerie. Maar de mogelijke fraude heeft volgens het OM geen verband met haar werk daar. Ook een man van 34 en een vrouw van 31 uit Arnhem zijn aangehouden. Het drietal zit in beperkingen vast en mag alleen contact hebben met hun advocaat. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag een man aangehouden na een bommelding bij vliegbasis Leeuwarden. De man riep dat hij een bom bij zich had. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, onderzoekt het pakket dat de man bij zich droeg. De uitslag van het onderzoek wordt op korte termijn verwacht. De provincie Overijssel roept minister Vincent Karremans op zich te houden aan de afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Over de realisatie van die spoorverbinding tussen Groningen en Twente is onzekerheid ontstaan, omdat het ministerie door geldgebrek opnieuw bepaalt welke projecten wel en niet doorgaan. Het vorige kabinet zette 2 miljard euro klaar voor de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Martijn Dadema waarschuwt dat het niet nakomen van afspraken gevolgen heeft voor de relatie tussen overheid en burger.
2: Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, heeft woensdag bij het gerechtshof ontkend dat hij in maart 2024 heeft gemasturbeerd in de auto. Hij verklaarde dat hij kampte met hevige pijn in zijn onderbuik door plasproblemen en die pijn wilde bestrijden door over zijn onderbuik te wrijven. Een vrachtwagenchauffeur verklaarde eerder bij de rechter dat hij Schuiling overduidelijk zijn geslachtsdeel in zijn hand zag houden. De politierechter legde Schuiling vorig jaar een boete van €250 op voor schennis van de eerbaarheid. Schuiling stapte onder druk op als burgemeester en zegt dat hij eerherstel wil. Veilinghuis Sotheby's in New York veilt op 18 november een zeldzaam werk van Vincent van Gogh. Het gaat om het schilderij Châtaignier en Fleur, kastanjebomen in bloei, uit mei 1890. Van Gogh schilderde het werk in Auvers-sur-Oise, 2 maanden voor zijn dood. Het schilderij is altijd in particuliere handen geweest en al 60 jaar niet meer in het openbaar te zien geweest. De opbrengst wordt geschat op $180 miljoen, omgerekend €158 miljoen, wat een veilingrecord voor een werk van Van Gogh zou betekenen. Het is officieel de warmste 30ste september ooit gemeten. In de Bild steeg de temperatuur woensdagmiddag naar 24,5 graden, waardoor het oude record uit 1975 werd verbroken. Het is volgens Weer Online de 13e dag van 2026 met een warmterecord. Rond deze tijd ligt de temperatuur doorgaans rond de 17 graden. Door warme lucht uit Zuid-Europa is het nu flink warmer.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sanchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sanchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen. De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum, nadat uit de Epstein files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen. De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, een paar uur voordat premier Matthias Diependalen zijn septemberverklaring zou geven in het Vlaams parlement. De verklaring was eerder uitgesteld nadat 2 personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend en een nacht van constant overleg. Er is een bezuiniging van bijna €2 miljard overeengekomen, waarvan €750 miljoen binnen de eigen overheid en €500 miljoen aan subsidies de komende 3 jaar. Verder wordt de leeftijd waarbij ouders met thuiswonende kinderen kinderbijslag krijgen verlaagd van 25 naar 23 jaar. Ook komt er een extra besparing van €7 miljoen op de Vlaamse omroep VRT, waarbij de regering hoopt dat de omroep kritischer kijkt naar de aankoop van dure sportrechten. Roemenië zit nog altijd zonder nieuwe premier. Het parlement heeft voor de 3e keer een kandidaat weggestemd, ditmaal de liberale Europarlementariër Siegfried Murăsan. President Nicu Jordan mag nu vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Waarnemers verwachten dat hij een vierde kandidaat zal voordragen, mogelijk een technocraat. Roemenië heeft sinds de val van het communisme in 1989 nooit vervroegde verkiezingen gehouden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over het beëindigen van een deal over de uitwisseling van migranten. Onder de huidige afspraak stuurt Groot-Brittannië migranten die per boot het kanaal overstaken terug naar Frankrijk en neemt het in ruil asielzoekers met familie in het VK op. Het Franse ministerie bevestigt dat er wordt gesproken over de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst. Volgens Britse regeringsbronnen verloopt de deal donderdag. Onder de gemaakte afspraken zijn meer dan 1400 mensen naar Frankrijk gestuurd en evenveel asielzoekers van Frankrijk naar het VK gevlogen. De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, heeft op X geschreven dat een terrorist een vliegtuig met 180 Israëliërs aan boord wilde laten crashen. Volgens Israëlische media was er een bloedige vechtpartij in de cockpit tussen de twee piloten. Het toestel maakte daarna een plotselinge duikvlucht. De aangevallen piloot en een aantal passagiers wisten de aanvallen te overmeesteren. Een Israëlische functionaris zei tegen de krant Haaretz dat de autoriteiten het voorval behandelen als terreurincident. Er wordt ook nog rekening gehouden met andere scenario's. Twee andere piloten die aan boord waren hebben het Fly Dubai vliegtuig veilig geland in Saoedi-Arabië. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend na een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De kerninflatie, exclusief voedsel en energie, steeg in augustus met 3%. Economen hadden gerekend op 3,3%. Ook groeide het aantal banen bij Amerikaanse bedrijven in september sterker dan verwacht. Er kwamen 90.000 nieuwe werknemers bij. De Dow Jones-index steeg 0,1%. De S&P 500 won 0,3%. De Nasdaq ging 0,5% omhoog. De beurshandel kreeg verre steun van een lichte daling van de staatsrente. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk twee Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kampt, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Apple komt op 13 oktober met nieuwe smart home apparatuur. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de nieuwe Smart Home Hub kan het hele gezin vanaf een slim scherm apparaat in huis bedienen en contacten, berichten en agendaafspraken zien. Het apparaat identificeert aan de hand van stem- of gezichtsherkenning wie ervoor staat en past zich daarop aan. De lancering is jarenlang in voorbereiding geweest, nadat Apple had geconcludeerd dat het op dit gebied achterliep op concurrenten Amazon en Google. De Europese consumententoezichthouders, waaronder de autoriteit Consument en Markt, starten 9 formele onderzoeken naar gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders willen optreden tegen de manier waarop spelers worden verleid tot extra aankopen in het spel. In de games zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's, waardoor volgens de toezichthouders te onduidelijk is dat ze geld kosten. De ACM maakt zich extra zorgen om jongeren, die volgens de toezichthouder nog minder dan volwassenen in staat zijn zich tegen deze praktijken te weren. De Nederlandse toezichthouder dringt er bij de Europese Commissie op aan om virtuele valuta in games te verbieden. Vooral wanneer minderjarigen de spellen spelen. Europese luchthavens hebben deze zomer meer passagiers verwerkt dan vorig jaar. In juli steeg het aantal reizigers met bijna 4% en in augustus met ruim 3%. De groei was sterker dan in het tweede kwartaal, toen het passagiersverkeer met 1,3% toenam. Istanbul Airport was in augustus de drukste luchthaven, met 8 miljoen 600.000 passagiers. Gevolgd door London Heathrow en Paris Charles de Gaulle. Schiphol verwerkte ruim 6 miljoen 600.000 passagiers, ongeveer evenveel als vorig jaar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn tweede Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn tweede plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2013 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar, Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het vierde niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het zesde niveau.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon vooral in het oosten nog. In het westen en zuidwesten is het bewolkt, met af en toe lichte regen. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot 28 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuidoosten is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, met minima tussen 15 en 19 graden. Morgen trekt de regen weg en breekt de zon steeds vaker door. In het oosten blijft het bewolkt met wat lichte regen. Middagtemperatuur rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment geen intentie dat Rusland snel na het einde van de oorlog in Oekraïne een conflict begint met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO, waarschuwt directeur Peter Resink van de MIVD in de Tweede Kamer. Militaire escalatie is volgens hem niet het meest waarschijnlijke scenario. Het Kremlin kan een nieuwe strijd alleen snel aangaan onder de meest gunstige omstandigheden, zoals een draaiende militaire industrie en als ze nog steeds bereid zijn om te vechten. In Rusland ontstaat ook iets van oorlogsmoeheid. Elk NAVO-land bouwt toch weer zijn eigen drones, terwijl de aangesloten landen zich hadden voorgenomen dat samen te doen, constateert commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim. Dat geldt ook voor Nederland. Door die taaie reflexen komt de gezamenlijke defensiemarkt, waar Europa naar streeft, maar niet van de grond. Eichelsheim wil dat veranderen door niet langer per aankoop, maar na elke paar jaar de balans op te maken en de buit te verdelen. Lange termijn voordeel moet eerlijk uitpakken, niet de exacte kosten en baten per order, zei hij op een defensieconferentie van nieuwszender Euronews. De provincie Overijssel roept minister Vincent Karremans op zich te houden aan de afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Over de realisatie van die spoorverbinding tussen Groningen en Twente is onzekerheid ontstaan, omdat het ministerie door geldgebrek opnieuw bepaalt welke projecten wel en niet doorgaan. Het vorige kabinet zette 2 miljard euro klaar voor de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Martijn Dadema waarschuwt dat het niet nakomen van afspraken gevolgen heeft voor de relatie tussen overheid en burger. De Koninklijke Marechaussee heeft woensdag een man aangehouden na een bommelding bij vliegbasis Leeuwarden. De man riep dat hij een bom bij zich had. De explosieve opruimingsdienst, Defensie, onderzoekt het pakket dat de man bij zich droeg. De uitslag van het onderzoek wordt op korte termijn verwacht. Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, heeft woensdag bij het gerechtshof ontkend dat hij in maart 2024 heeft gemasturbeerd in de auto. Hij verklaarde dat hij kampte met hevige pijn in zijn onderbuik door plasproblemen en die pijn wilde bestrijden door over zijn onderbuik te wrijven. Een vrachtwagenchauffeur verklaarde eerder bij de rechter dat hij Schuiling overduidelijk zijn geslachtsdeel in zijn hand zag houden. De politierechter legde Schuiling vorig jaar een boete van €250 op voor schennis van de eerbaarheid. Schuiling stapte onder druk op als burgemeester en zegt dat hij eerherstel wil. Een 31-jarige vrouw uit Huissen is opgepakt op verdenking van zorgfraude. Ze werkte als administratief medewerker voor het Openbaar Ministerie, maar de mogelijke fraude heeft volgens het OM geen verband met haar werk daar. Ook een man van 34 en een vrouw van 31 uit Arnhem zijn aangehouden. Het drietal zit in beperkingen vast en mag alleen contact hebben met hun advocaat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
2: Een vliegtuig van Fly Dubai, op weg van Dubai naar Tel Aviv, is doelwit geweest van een aanslagpoging door jihadisten. Dat zegt de Israëlische minister van Defensie, Israel Katz. De Israëlische veiligheidsdiensten gaan ervan uit dat het om een terroristisch gemotiveerde daad gaat.
5: De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sanchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sanchez zegt

hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brendes stapte in februari op als topman van het World Economic Forum, nadat uit de Epstein files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, waar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen. De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, een paar uur voordat premier Matthias Diependalen zijn septemberverklaring zou geven in het Vlaams parlement. De verklaring was eerder uitgesteld nadat 2 personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend en een nacht van constant overleg. Er is een bezuiniging van bijna 2 miljard euro overeengekomen, waarvan 750 miljoen euro binnen de eigen overheid en 500 miljoen euro aan subsidies de komende 3 jaar. Verder wordt de leeftijd waarbij ouders met thuiswonende kinderen kinderbijslag krijgen verlaagd van 25 naar 23 jaar. Ook komt er een extra besparing van 7 miljoen euro op de Vlaamse omroep VRT, waarbij de regering hoopt dat de omroep kritischer kijkt naar de aankoop van dure sportrechten. Roemenië zit nog altijd zonder nieuwe premier. Het parlement heeft voor de 3e keer een kandidaat weggestemd, ditmaal de liberale Europarlementariër Siegfried Muresan. President Nicuș Ordan mag nu vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Waarnemers verwachten dat hij een 4e kandidaat zal voordragen, mogelijk een technocraat. Roemenië heeft sinds de val van het communisme in 1989 nooit vervroegde verkiezingen gehouden. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over het beëindigen van een deal over de uitwisseling van migranten. Onder de huidige afspraak stuurt Groot-Brittannië migranten die per boot het kanaal overstaken terug naar Frankrijk en neemt het in ruil asielzoekers met familie in het VK op. Het Franse ministerie bevestigt dat er wordt gesproken over de voorwaarden voor het beëindigen van de overeenkomst. Volgens Britse regeringsbronnen verloopt de deal donderdag. Onder de gemaakte afspraken zijn meer dan 1400 mensen naar Frankrijk gestuurd en evenveel asielzoekers van Frankrijk naar het VK gevlogen. En nu het economisch nieuws. Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van die managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer 1/5 van de banen. In juli bereikte BMW al een akkoord over het verminderen van 8000 kantoorbanen in Duitsland. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Voorzitter Marijke Vuyck van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Vuyck denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, die daarna nog moet worden uitgewerkt. Op abstract niveau zijn de partijen het volgens haar eens dat de instroom van mensen die arbeidsongeschikt worden verklaard omlaag moet en de uitstroom omhoog. Vuyck vergelijkt het met het akkoord van Wassenaar uit 1982. Daarin bereikten werkgevers en vakbonden in een kort document overeenstemming over loonmatiging in ruil voor arbeidstijdverkorting. Het beeld moet volgens haar weg dat dit aan het einde van dit jaar volledig is opgelost. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend na een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De kerninflatie, exclusief voedsel en energie, steeg in augustus met 3%. Economen hadden gerekend op 3,3%. Ook groeide het aantal banen bij Amerikaanse bedrijven in september sterker dan verwacht. Er kwamen 90.000 nieuwe werknemers bij. De Dow Jones-index steeg 0,1%. De S&P 500 won 0,3%. De Nasdaq ging 0,5% omhoog. De beurshandel kreeg verder steun van een lichte daling van de staatsrente. Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen.

0: lagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk 2 Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kant, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. Apple komt op 13 oktober met nieuwe smart home apparatuur. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Met de nieuwe Smart Home Hub kan het hele gezin vanaf een slim scherm apparaat in huis bedienen en contacten, berichten en agendaafspraken zien. Het apparaat identificeert aan de hand van stem- of gezichtsherkenning wie ervoor staat en past zich daarop aan. De lancering is jarenlang in voorbereiding geweest, nadat Apple had geconcludeerd dat het op dit gebied achterliep op concurrenten Amazon en Google.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn tweede Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn tweede plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2013 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het 4e niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het 6e niveau.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het westen plaatselijk regen. In het oosten en noordoosten schijnt de zon nog regelmatig. Het wordt 22 graden. In het zuidwesten tot lokaal 29 graden in het oosten. De wind is matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Komende nacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met 15 tot 19 graden. Morgenochtend hebben het noorden en oosten eerst nog te maken met regen, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt de zon door. Morgenmiddag volgen in het westen en midden flinke zonnige perioden, maar in het oosten wordt het weer bewolkt met af en toe lichte regen. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, hoort het Openbaar Ministerie in hoger beroep opnieuw een boete van €250 eisen voor schennispleging. Een vrachtwagenchauffeur meldde in maart 2024 dat hij Schuiling masturberend achter het stuur zag op de A7 tussen Hogezand en Groningen. Schuiling ontkent met klem en zegt dat hij hevige buikpijn had en daarover wreef. De politierechter in Zwolle legde hem vorig jaar al een boete van €250 op. Schuiling ging in hoger beroep en zegt dat hij eerherstel wil. Oppositiepartij JA21 steunt het belastingpakket van het kabinet niet in de huidige vorm. Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat zijn partij maatregelen wil zien tegen de hogere belastingen voor werkenden. Ook PRO steunt de plannen niet, waardoor er nu geen zicht is op een meerderheid in de Tweede Kamer. JA21 denkt aan bezuinigingen op overheidsuitgaven, maar verwacht geen steun van PRO daarvoor. Het kabinet verhoogt belastingen voor burgers en bedrijven om extra uitgaven aan defensie te betalen. Minister Rianne Letschert van Onderwijs zegt dat er geen afspraak is tussen de coalitiepartijen om te bezuinigen op onderwijs. Aanleiding is een tabel van financiën waarin staat dat 39-49% van de bezuinigingen in 2027 bij onderwijs vandaan zou moeten komen. Letschert zegt zich keihard te verzetten tegen bezuinigingen op haar departement als de sociale deal te weinig oplevert. Jongerenorganisaties LAX, ISO, LSVB en IOB-MBO roepen op om van het onderwijsgeld af te blijven. Niet investeren in onderwijs is niet investeren in de toekomst, zeggen ze.
4: De Gelderse gemeente Tiel krijgt na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad stemt vanavond over de voordracht van Lia de Waard Oudersluis en Huub van Oorschot, die allebei van buiten komen. Ze moeten waarnemen, want Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit de waarnemend burgemeester, nadat alle 5 wethouders waren opgestapt. Dat gebeurde na een publicatie van NRC over een vertrouwelijk verslag, waarin de vorige burgemeester zei dat wethouders betrokken waren bij zaken uit het straf- en bestuursrecht. De provincie Zeeland wil minder beschermende zones instellen rond kwetsbare natuur dan het Rijk. Het college denkt dat door Den Haag voorgestelde maatregelen mogelijk bijdragen aan natuurherstel in 4 gebieden. Voor de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren kan een bufferzone van 500 meter helpen, met name door de aanpak van stikstofuitstoot en het verbeteren van waterbeheer. Voor 2 gebieden in Zeeuws-Vlaanderen is er geen stikstofopgave, maar zijn vooral de waterkwaliteit en de waterhoeveelheden reden tot zorg. De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment geen intentie dat Rusland snel na het einde van de oorlog in Oekraïne een conflict begint met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO, waarschuwt directeur Peter Resink van de MIVD in de Tweede Kamer. Militaire escalatie is volgens hem niet het meest waarschijnlijke scenario. Het Kremlin kan een nieuwe strijd alleen snel aangaan onder de meest gunstige omstandigheden, zoals een draaiende militaire industrie en als ze nog steeds bereid zijn om te vechten. In Rusland ontstaat ook iets van oorlogsmoeheid.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een vliegtuig van Fly Dubai op weg van Dubai naar Tel Aviv is getroffen door wat Israël een terroristische aanslag noemt. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu viel een van de piloten de ander aan met de bedoeling het toestel te laten neerstorten. Passagiers wisten de piloot te bedwingen. Het vliegtuig maakte een noodlanding in het Saoedische Tabuk. Aan boord zaten voornamelijk Israëliërs. Passagiers van het Fly Dubai vliegtuig dat een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië zijn met een ander toestel alsnog vertrokken naar Tel Aviv. Het is niet duidelijk of alle inzittenden zijn meegegaan. Sommige passagiers zouden hebben geweigerd in te stappen en willen wachten op een Israëlisch vliegtuig. Aan boord van de oorspronkelijke vlucht zaten 180 Israëliërs. De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sánchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sánchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen. De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum nadat uit de Epstein files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen. De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, een paar uur voordat premier Matthias Diependalen zijn septemberverklaring zou geven in het Vlaams parlement. De verklaring was eerder uitgesteld nadat 2 personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend en een nacht van constant overleg. Er is een bezuiniging van bijna 2 miljard euro overeengekomen, waarvan 750 miljoen euro binnen de eigen overheid en 500 miljoen euro aan subsidies de komende 3 jaar. Verder wordt de leeftijd waarbij ouders met thuiswonende kinderen kinderbijslag krijgen verlaagd van 25 naar 23 jaar. Ook komt er een extra besparing van 7 miljoen euro op de Vlaamse omroep VRT, waarbij de regering hoopt dat de omroep kritischer kijkt naar de aankoop van dure sportrechten. Roemenië zit nog altijd zonder nieuwe premier. Het parlement heeft voor de derde keer een kandidaat weggestemd. Ditmaal de liberale Europarlementariër Siegfried Murăsan. President Nicu Jordan mag nu vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Waarnemers verwachten dat hij een vierde kandidaat zal voordragen, mogelijk een technocraat. Roemenië heeft sinds de val van het communisme in 1989 nooit vervroegde verkiezingen gehouden. En nu het economisch nieuws. Voorzitter Marijke Vuyk van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats. Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend na een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, terwijl economen hadden gerekend op 3,3%. Ook groeide het aantal banen bij Amerikaanse bedrijven in september met 90.000, meer dan verwacht. De Dow Jones-index steeg 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. De beurshandel kreeg ook steun van een lichte daling van de staatsrente. Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van die managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. In juli bereikte BMW al een akkoord over het verminderen van 8000 kantoorbanen in Duitsland. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk 2 Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kant, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. De Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument en Markt, starten 9 formele onderzoeken naar gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders willen optreden tegen de manier waarop spelers worden verleid tot extra aankopen in het spel. In de games zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's, waardoor volgens de toezichthouders te onduidelijk is dat ze geld kosten. De ACM maakt zich extra zorgen om jongeren, die volgens de toezichthouder nog minder dan volwassenen in staat zijn zich tegen deze praktijken te weren. De Nederlandse toezichthouder dringt er bij de Europese Commissie op aan om virtuele valuta in games te verbieden, vooral wanneer minderjarigen de spellen spelen.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn tweede Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn tweede plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2013 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar, Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het 4e niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het 6e niveau.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het westen her en der wat regen. In het oosten en noordoosten breekt de zon geregeld door. De temperatuur loopt flink uiteen. 22 graden in het zuidwesten, maar in het oosten kan het plaatselijk nog 29 graden worden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuiden is er kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. Morgenochtend hebben het noorden en oosten eerst nog regen, maar in de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt de zon door. Morgenmiddag zijn er in het westen en midden flinke zonnige perioden. In het oosten wordt het weer bewolkt met af en toe lichte regen. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, hoort in hoge beroep opnieuw een boete van €250 eisen voor schennispleging. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 67-jarige ervan dat hij in maart 2024 masturberend achter het stuur zat op de A7 tussen Hogezand en Groningen. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto zag. Schuiling ontkent met klem en zegt dat hij hevige pijn in zijn onderbuik had en daarover wreef. Zijn advocaten pleiten voor vrijspraak en noemen de waarneming van de vrachtwagenchauffeur onbetrouwbaar. De provincie Zeeland wil minder beschermende zones rond kwetsbare natuur instellen dan het Rijk voorstelt. Landbouwminister Jamie van Essen kondigde eerder aan dat het kabinet rond 7 Zeeuwse Natura 2000 gebieden maatregelen wil nemen. Het College van Gedeputeerde Staten denkt dat voor de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren een bufferzone van 500 meter kan bijdragen aan natuurherstel. Voor 2 gebieden in Zeeuws-Vlaanderen is er geen stikstofopgave, maar zijn vooral de waterkwaliteit en de waterhoeveelheden reden tot zorg. Voor 3 andere natuurgebieden denkt het college aan andere oplossingen. Zeeland neemt nog geen definitief standpunt in en wil eerst meer duidelijkheid van Den Haag. Rechtse oppositiepartij Ja 21 steunt het pakket aan belastingen niet in de huidige vorm. Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat tegen Luc Stultiens van Pro tijdens de algemene financiële beschouwingen. Ook Pro steunt de plannen niet, waardoor er nu geen zicht is op een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja 21 is niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden en wil daar maatregelen tegenover zien. Het kabinet verhoogt belastingen voor burgers en bedrijven om de extra uitgaven aan defensie te betalen. De VVD staat ervoor open om kleine spaarders pas bij een hoger vermogen belasting te laten betalen in box 3. Het kabinet wil dat zij al bij €30.000 vermogensbelasting moeten betalen, in plaats van bij ongeveer €60.000. VVD'er Wendy van Eijk wil kijken naar een andere manier om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen en kleine spaarders daarbij te ontzien. Ook het CDA ziet de negatieve kant van het belasten van kleine vermogens en wil de komende tijd naar een alternatief zoeken. Het kabinet gaat met gemeenten kijken of de zorg voor jongeren met complexe problematiek passend is. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt dat ze dit voor iedere jongere in zo'n situatie wil doen. De Kamer uit de zorgen over jongeren die vaak geen passende zorg krijgen, maar naar het buitenland worden gestuurd of in gesloten 1-op-1 begeleiding zitten. Sterk komt met een plan met 7 acties dat ze de doorbraakaanpak noemt. In november wordt het plan volledig uitgewerkt. De 2 mannen die maandag zijn aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september, worden donderdag voorgeleid. Beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaats delict in Overasselt, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Het gaat om mannen van 24 en 25 jaar oud uit Amsterdam. Tijdens doorzoekingen op maandag werden in een woning in Noord-Holland vuurwapens gevonden. Daarbij is ook een 19-jarige man aangehouden die donderdag eveneens wordt voorgeleid.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, zegt dat het incident aan boord van een Fly Dubai-vliegtuig van Dubai naar Tel Aviv een aanslagpoging van jihadisten was. Tijdens de vlucht viel een van de piloten de ander aan, volgens premier Netanyahu met de bedoeling het toestel te laten neerstorten. Israëlische inzittenden braken de cockpit binnen en overmeesterden de piloot. Het vliegtuig kon veilig landen in het Saoedische Tabuk. De aanvallende piloot is gearresteerd en wordt ondervraagd door Saoedi-Arabië. Passagiers van het Fly Dubai-vliegtuig dat een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië zijn met een ander toestel alsnog vertrokken naar Tel Aviv. Het is niet duidelijk of alle inzittenden zijn meegegaan. Sommige passagiers zouden hebben geweigerd in te stappen en willen wachten op een Israëlisch vliegtuig. Aan boord van de oorspronkelijke vlucht zaten 180 Israëliërs. De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sánchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sánchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen.
6: De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum nadat uit de Epstein files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen.
7: De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, een paar uur voordat premier Matthias Diependalen zijn septemberverklaring zou geven in het Vlaams parlement. De verklaring was eerder uitgesteld nadat 2 personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend en een nacht van constant overleg. Er is een bezuiniging van bijna 2 miljard euro overeengekomen, waarvan 750 miljoen euro binnen de eigen overheid en 500 miljoen euro aan subsidies de komende 3 jaar. Verder wordt de leeftijd waarbij ouders met thuiswonende kinderen kinderbijslag krijgen verlaagd van 25 naar 23 jaar. Ook komt er een extra besparing van 7 miljoen euro op de Vlaamse omroep VRT, waarbij de regering hoopt dat de omroep kritischer kijkt naar de aankoop van dure sportrechten.
8: Roemenië zit nog altijd zonder nieuwe premier. Het parlement heeft voor de 3e keer een kandidaat weggestemd, ditmaal de liberale Europarlementariër Siegfried Muresan. President Nicu Jordan mag nu vervroegde verkiezingen uitschrijven, maar lijkt dat niet van plan. Waarnemers verwachten dat hij een 4e kandidaat zal voordragen, mogelijk een technocraat. Roemenië heeft sinds de val van het communisme in 1989 nooit vervroegde verkiezingen gehouden.
9: En nu het economisch nieuws. Voorzitter Marijke Vuyck van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats. Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend na een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, terwijl economen hadden gerekend op 3,3%. Ook groeide het aantal banen bij Amerikaanse bedrijven in september met 90.000, meer dan verwacht. De Dow Jones-index steeg 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. De beurshandel kreeg ook steun van een lichte daling van de staatsrente.
11: Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen.
12: Het bedrijf verwacht de taken van die managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. In juli bereikte BMW al een akkoord over het verminderen van 8000 kantoorbanen in Duitsland. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk 2 Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kant, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. De Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument en Markt, starten 9 formele onderzoeken naar gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders willen optreden tegen de manier waarop spelers worden verleid tot extra aankopen in het spel. In de games zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's, waardoor volgens de toezichthouders te onduidelijk is dat ze geld kosten. De ACM maakt zich extra zorgen om jongeren, die volgens de toezichthouder nog minder dan volwassenen in staat zijn zich tegen deze praktijken te weren. De Nederlandse toezichthouder dringt er bij de Europese Commissie op aan om virtuele valuta in games te verbieden, vooral wanneer minderjarigen de spellen spelen.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
14: Tot slot het sportnieuws. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn tweede Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn tweede plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt.
2: Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2016 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het 4e niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het 6e niveau.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het westen plaatselijk regen. In het oosten en noordoosten schijnt de zon af en toe. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot wel 29 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen. In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen. Later wordt het in het zuidwesten droog. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten, maar in de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door. Morgenmiddag is het in het westen en midden zonnig, maar in het oosten valt af en toe wat lichte regen. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De twee mannen die maandag zijn aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september, worden donderdag voorgeleid. Beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaats delict in Overasselt, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Het gaat om mannen van 24 en 25 jaar oud uit Amsterdam. Tijdens doorzoekingen op maandag werden in een woning in Noord-Holland vuurwapens gevonden. Daarbij is ook een 19-jarige man aangehouden die donderdag eveneens wordt voorgeleid.
17: Het kabinet gaat met gemeenten kijken of de zorg voor jongeren met complexe problematiek passend is. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt dat ze dit voor iedere jongere in zo'n situatie wil doen. De Kamer uit de zorgen over jongeren die vaak geen passende zorg krijgen, maar naar het buitenland worden gestuurd of in gesloten 1-op-1 begeleiding zitten. Sterk komt met een plan met 7 acties dat ze de doorbraakaanpak noemt. In november wordt het plan volledig uitgewerkt. Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, hoort in hoger beroep opnieuw een boete van €250 eisen voor schennispleging. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 67-jarige ervan dat hij in maart 2024 masturberend achter het stuur zat op de A7 tussen Hoge Zand en Groningen. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto zag. Schuiling ontkent met klem en zegt dat hij hevige pijn in zijn onderbuik had en daarover wreef. Zijn advocaten pleiten voor vrijspraak en noemen de waarneming van de vrachtwagenchauffeur onbetrouwbaar.
18: De provincie Zeeland wil minder beschermende zones rond kwetsbare natuur instellen dan het Rijk voorstelt. Landbouwminister Jamie van Essen kondigde eerder aan dat het kabinet rond 7 Zeeuwse Natura 2000 gebieden maatregelen wil nemen. Het College van Gedeputeerde Staten denkt dat voor de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren een bufferzone van 500 meter kan bijdragen aan natuurherstel. Voor twee gebieden in Zeeuws-Vlaanderen is er geen stikstofopgave, maar zijn vooral de waterkwaliteit en de waterhoeveelheden reden tot zorg. Voor drie andere natuurgebieden denkt het college aan andere oplossingen. Zeeland neemt nog geen definitief standpunt in en wil eerst meer duidelijkheid van Den Haag. De VVD staat ervoor open om kleine spaarders pas bij een hoger vermogen belasting te laten betalen in box 3. Het kabinet wil dat zij al bij 30.000 euro vermogensbelasting moeten betalen, in plaats van bij ongeveer 60.000 euro. VVD'er Wendy van Eijk wil kijken naar een andere manier om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen en kleine spaarders daarbij te ontzien. Ook het CDA ziet de negatieve kant van het belasten van kleine vermogens en wil de komende tijd naar een alternatief zoeken. Rechtse oppositiepartij JA21 steunt het pakket aan belastingen niet in de huidige vorm. Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat tegen Luc Stultiens van PRO tijdens de algemene financiële beschouwingen. Ook PRO steunt de plannen niet, waardoor er nu geen zicht is op een meerderheid in de Tweede Kamer. JA21 is niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden en wil daar maatregelen tegenover zien. Het kabinet verhoogt belastingen voor burgers en bedrijven om de extra uitgaven aan defensie te betalen.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, zegt dat het incident aan boord van een Fly Dubai-vliegtuig van Dubai naar Tel Aviv een aanslagpoging van jihadisten was. Tijdens de vlucht viel een van de piloten de andere aan, volgens premier Netanyahu met de bedoeling het toestel te laten neerstorten. Israëlische inzittenden braken de cockpit binnen en overmeesterden de piloot. Het vliegtuig kon veilig landen in het Saoedische Tabuk. De aanvallende piloot is gearresteerd en wordt ondervraagd door Saoedi-Arabië. Passagiers van het Fly Dubai-vliegtuig dat een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië zijn met een ander toestel alsnog vertrokken naar Tel Aviv. Het is niet duidelijk of alle inzittenden zijn meegegaan. Sommige passagiers zouden hebben geweigerd in te stappen en willen wachten op een Israëlisch vliegtuig. Aan boord van de oorspronkelijke vlucht zaten 180 Israëliërs. De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sánchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sánchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen. De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum nadat uit de Epstein Files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld.
19: De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen.
20: De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, een paar uur voordat premier Matthias Diependalen zijn septemberverklaring zou geven in het Vlaams parlement. De verklaring was eerder uitgesteld nadat twee personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend en een nacht van constant overleg. Er is een bezuiniging van bijna 2 miljard euro overeengekomen, waarvan 750 miljoen euro binnen de eigen overheid en 500 miljoen euro aan subsidies de komende 3 jaar. Verder wordt de leeftijd waarbij ouders met thuiswonende kinderen kinderbijslag krijgen verlaagd van 25 naar 23 jaar. Ook komt er een extra besparing van 7 miljoen euro op de Vlaamse omroep VRT, waarbij de regering hoopt dat de omroep kritischer kijkt naar de aankoop van dure sportrechten.
21: En nu het economisch nieuws. Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend na een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, terwijl economen hadden gerekend op 3,3%. Ook groeide het aantal banen bij Amerikaanse bedrijven in september met 90.000, meer dan verwacht. De Dow Jones-index steeg 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. De beurshandel kreeg ook steun van een lichte daling van de staatsrente.
23: Voorzitter Marijke Vuik van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats. Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers.
24: Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk 2 Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kampt, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China.
25: De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten.
26: De Europese consumententoezichthouders, waaronder de Autoriteit Consument en Markt, starten 9 formele onderzoeken naar gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De toezichthouders willen optreden tegen de manier waarop spelers worden verleid tot extra aankopen in het spel.
0: In de games zijn upgrades en wapens vaak alleen beschikbaar in fictieve valuta en niet in euro's, waardoor volgens de toezichthouders te onduidelijk is dat ze geld kosten. De ACM maakt zich extra zorgen om jongeren, die volgens de toezichthouder nog minder dan volwassenen in staat zijn zich tegen deze praktijken te weren. De Nederlandse toezichthouder dringt er bij de Europese Commissie op aan om virtuele valuta in games te verbieden, vooral wanneer minderjarigen de spellen spelen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen support

0: Supporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn tweede Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn tweede plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2013 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar, Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het 4e niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het 6e niveau.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het westen plaatselijk regen. In het oosten en noordoosten schijnt de zon nog volop. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden in het zuidwesten tot lokaal 29 graden in het oosten. Vanavond neemt de bewolking verder toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in het zuidwesten wordt het later droog. De wind blijft zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De twee mannen die maandag zijn aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september, worden donderdag voorgeleid. Beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaats delict in Overasselt, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Het gaat om mannen van 24 en 25 jaar oud uit Amsterdam. Tijdens doorzoekingen op maandag werden in een woning in Noord-Holland vuurwapens gevonden. Daarbij is ook een 19-jarige man aangehouden die donderdag eveneens wordt voorgeleid. Het kabinet gaat met gemeenten kijken of de zorg voor jongeren met complexe problematiek passend is. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt dat ze dit voor iedere jongere in zo'n situatie wil doen.

0: De Kamer uit de zorgen over jongeren die vaak geen passende zorg krijgen, maar naar het buitenland worden gestuurd of in gesloten 1-op-1 begeleiding zitten. Sterk komt met een plan met 7 acties dat ze de doorbraakaanpak noemt. In november wordt het plan volledig uitgewerkt. Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, hoort in hoger beroep opnieuw een boete van €250 eisen voor schennispleging. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 67-jarige ervan dat hij in maart 2024 masturberend achter het stuur zat op de A7 tussen Hogezand en Groningen. Een vrachtwagenchauffeur meldde destijds bij de politie dat hij Schuiling met ontbloot geslachtsdeel in zijn auto zag. Schuiling ontkent met klem en zegt dat hij hevige pijn in zijn onderbuik had en daarover wreef. Zijn advocaten pleiten voor vrijspraak en noemen de waarneming van de vrachtwagenchauffeur onbetrouwbaar. De provincie Zeeland wil minder beschermende zones rond kwetsbare natuur instellen dan het Rijk voorstelt. Landbouwminister Jamie van Essen kondigde eerder aan dat het kabinet rond 7 Zeeuwse Natura 2000-gebieden maatregelen wil nemen. Het College van Gedeputeerde Staten denkt dat voor de Kop van Schouwen en de Manteling van Walcheren een bufferzone van 500 meter kan bijdragen aan natuurherstel. Voor 2 gebieden in Zeeuws-Vlaanderen is er geen stikstofopgave, maar zijn vooral de waterkwaliteit en de waterhoeveelheden reden tot zorg. Voor 3 andere natuurgebieden denkt het college aan andere oplossingen. Zeeland neemt nog geen definitief standpunt in en wil eerst meer duidelijkheid van Den Haag. De VVD staat ervoor open om kleine spaarders pas bij een hoger vermogen belasting te laten betalen in box 3. Het kabinet wil dat zij al bij €30.000 vermogensbelasting moeten betalen, in plaats van bij ongeveer €60.000. VVD'er Wendy van Eijk wil kijken naar een andere manier om de aanpassing van de vermogensbelasting te betalen en kleine spaarders daarbij te ontzien. Ook het CDA ziet de negatieve kant van het belasten van kleine vermogens en wil de komende tijd naar een alternatief zoeken. Rechtse oppositiepartij JA21 steunt het pakket aan belastingen niet in de huidige vorm. Kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat tegen Luc Stultiens van PRO tijdens de algemene financiële beschouwingen. Ook PRO steunt de plannen niet, waardoor er nu geen zicht is op een meerderheid in de Tweede Kamer. JA21 is niet te spreken over de geplande hogere belastingen voor werkenden en wil daar maatregelen tegenover zien. Het kabinet verhoogt belastingen voor burgers en bedrijven om de extra uitgaven aan defensie te betalen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Haar advocaten probeerden de executie tegen te houden vanwege haar jonge leeftijd bij de veroordeling en mentale problemen ten tijde van de moord. Pike zou seksueel misbruikt, mishandeld en verwaarloosd zijn tijdens haar jeugd. Later werden een bipolaire stoornis en PTSS bij haar vastgesteld. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, zegt dat het incident aan boord van een Fly Dubai-vliegtuig van Dubai naar Tel Aviv een aanslagpoging van jihadisten was. Tijdens de vlucht viel een van de piloten de andere aan, volgens premier Netanyahu, met de bedoeling het toestel te laten neerstorten. Israëlische inzittenden braken de cockpit binnen en overmeesterden de piloot. Het vliegtuig kon veilig landen in het Saoedische Tabuk. De aanvallende piloot is gearresteerd en wordt ondervraagd door Saoedi-Arabië. Passagiers van het Fly Dubai-vliegtuig dat een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië zijn met een ander toestel alsnog vertrokken naar Tel Aviv. Het is niet duidelijk of alle inzittenden zijn meegegaan. Sommige passagiers zouden hebben geweigerd in te stappen en willen wachten op een Israëlisch vliegtuig. Aan boord van de oorspronkelijke vlucht zaten 180 Israëliërs. De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sánchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sánchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen.
2: De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum, nadat uit de Epstein files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen.
3: De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, een paar uur voordat premier Matthias Diependalen zijn septemberverklaring zou geven in het Vlaams parlement. De verklaring was eerder uitgesteld nadat 2 personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend en een nacht van constant overleg. Er is een bezuiniging van bijna 2 miljard euro overeengekomen, waarvan 750 miljoen euro binnen de eigen overheid en 500 miljoen euro aan subsidies de komende 3 jaar. Verder wordt de leeftijd waarbij ouders met thuiswonende kinderen kinderbijslag krijgen verlaagd van 25 naar 23 jaar. Ook komt er een extra besparing van 7 miljoen euro op de Vlaamse omroep VRT, waarbij de regering hoopt dat de omroep kritischer kijkt naar de aankoop van dure sportrechten.
2: En nu het economisch nieuws. Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 12:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4 uur 's middags en verklaarde die veilig.
4: Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
5: Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer 1/5 van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend na een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, terwijl economen hadden gerekend op 3,3%. Ook groeide het aantal banen bij Amerikaanse bedrijven in september met 90.000, meer dan verwacht. De Dow Jones-index steeg 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. De beurshandel kreeg ook steun van een lichte daling van de staatsrente.
7: Voorzitter Marijke Vuik van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats. Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
8: Tot slot het sportnieuws. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn tweede Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn tweede plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2013 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor €1.

0: Versteren neemt de schulden over van de huidige eigenaar, Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het 4e niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het 6e niveau.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op veel plaatsen bewolkt, met in het westen hier en daar wat regen. In het oosten en noordoosten schijnt de zon nog. Het wordt 22 graden in het zuidwesten, tot plaatselijk 29 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen. In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Er staat weinig wind, aan de kust matig uit het zuiden. Komende nacht regent het op veel plaatsen. In de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met 15 tot 19 graden. Morgen is er in het noorden en oosten eerst nog regen. Later breekt op steeds meer plaatsen de zon door en wordt het zo'n 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een man die woensdag bij de vliegbasis in Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding, had geen explosief bij zich. De man kwam rond 11:15 aan bij de hoofdpoort en zei tegen de beveiliging dat hij een bom had. Hij zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en de explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas. Rond 4:00 middags werd de tas veilig verklaard. Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep een boete van €250 tegen Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, voor schennispleging. Een vrachtwagenchauffeur meldde in maart 2024 dat hij Schuiling masturberend achter het stuur zag op de A7 tussen Hoge Zand en Groningen. Schuiling ontkent en zegt dat hij hevige buikpijn had en daarover wreef. De politierechter legde hem vorig jaar al een boete op, maar Schuiling ging in beroep. Het Hof doet op 14 oktober uitspraak. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is woensdag overleden. Ze stierf op 50-jarige leeftijd in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. Steeds meer mannen halen een diploma waarmee ze leraar op een basisschool kunnen worden. Vorig jaar kregen 858 mannen hun bevoegdheid, het hoogste aantal van de afgelopen jaren. 10 jaar geleden waren dat er nog 515, een stijging van 66%. Het aandeel mannen onder nieuwe basisschoolleraren groeit daardoor van 1 op de 7 naar 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen meer meesters voor de klas als rolmodel voor jongens. De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment geen intentie dat Rusland snel na het einde van de oorlog in Oekraïne een conflict wil beginnen met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de oorlog in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO, waarschuwt directeur Peter Resink. De Russische dreiging tegen de NAVO neemt de komende jaren waarschijnlijk toe, omdat Moskou denkt dat de NAVO haar een strategische nederlaag wil toebrengen. Rusland is bereid steeds meer risico te nemen, zoals bleek uit incidenten in Duitsland. Resink sluit niet uit dat door de grotere Russische risicobereidheid ook in Nederland sabotageacties kunnen voorkomen. De twee mannen die maandag zijn aangehouden in verband met het schietincident in Overasselt op 1 september, worden donderdag voorgeleid. Beide verdachten zijn terug te herleiden naar een plaatsdelict in Overasselt, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Het gaat om mannen van 24 en 25 jaar oud uit Amsterdam. Tijdens doorzoekingen op maandag werden in een woning in Noord-Holland vuurwapens gevonden. Daarbij is ook een 19-jarige man aangehouden die donderdag eveneens wordt voorgeleid.
1: Geen
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Turkse autoriteiten hebben de nieuwssite T24 gesloten. Volgens het ministerie van Justitie zou het medium propaganda maken voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Een rechter in Istanbul heeft de sluiting gelast na een onderzoek. Justitie stelt dat T24 vorig jaar 118 keer berichten heeft geplaatst die de gezinsstructuur zouden ondermijnen. T24 zelf spreekt van censuur en zegt slachtoffer te zijn van een lastercampagne op sociale media. Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Haar advocaten probeerden de executie tegen te houden vanwege haar jonge leeftijd bij de veroordeling en mentale problemen ten tijde van de moord. Pike zou seksueel misbruikt, mishandeld en verwaarloosd zijn tijdens haar jeugd. Later werden een bipolaire stoornis en PTSS bij haar vastgesteld. De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, zegt dat het incident aan boord van een Fly Dubai-vliegtuig van Dubai naar Tel Aviv een aanslagpoging van jihadisten was. Tijdens de vlucht viel een van de piloten de andere aan, volgens premier Netanyahu met de bedoeling het toestel te laten neerstorten. Israëlische inzittenden braken de cockpit binnen en overmeesterden de piloot. Het vliegtuig kon veilig landen in het Saoedische Tabuk. De aanvallende piloot is gearresteerd en wordt ondervraagd door Saoedi-Arabië. Passagiers van het Fly Dubai-vliegtuig dat een noodlanding maakte in Saoedi-Arabië zijn met een ander toestel alsnog vertrokken naar Tel Aviv. Het is niet duidelijk of alle inzittenden zijn meegegaan. Sommige passagiers zouden hebben geweigerd in te stappen en willen wachten op een Israëlisch vliegtuig. Aan boord van de oorspronkelijke vlucht zaten 180 Israëliërs. De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sánchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sánchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen. De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum nadat uit de Epstein files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen. En nu het economisch nieuws. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders. Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend na een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, terwijl economen hadden gerekend op 3,3%. Ook groeide het aantal banen bij Amerikaanse bedrijven in september met 90.000, meer dan verwacht. De Dow Jones-index steeg 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. De beurshandel kreeg ook steun van een lichte daling van de staatsrente. Voorzitter Marijke Vuyck van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats. Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers. De inflatie in Duitsland is in september gestegen naar 3,3% op jaarbasis, aangejaagd door hoge brandstofprijzen. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Het is voor het eerst sinds eind 2023 dat de Duitse inflatie boven de 3% uitkomt. De Duitse regering verlaagt nu de accijns op diesel en benzine, waardoor de prijzen met 17 cent per liter dalen. Die maatregel gaat donderdag in en loopt tot eind dit jaar. Ook uit Frankrijk, Italië en Spanje kwamen fors gestegen inflatiecijfers. De gemiddelde Europese dieselprijs klom onlangs naar een record door de aanhoudende Iran-oorlog en verstoringen van de olietoevoer uit het Midden-Oosten. Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk 2 Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kant, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:15 avonds begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn 2e Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn 2e plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2016 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het vierde niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het zesde niveau.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het westen plaatselijk regen. In het oosten en noordoosten schijnt de zon nog. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot lokaal 29 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond breidt de bewolking zich uit en gaat het in het westen en zuiden op veel plaatsen regenen, met in het zuiden kans op onweer. Vannacht regent het breed, later wordt het in het zuidwesten droog. Minima tussen 15 en 19 graden. Morgenochtend regent het nog in het noorden en oosten. Daarna wordt het droog met opklaringen. Morgenmiddag zon in het westen en midden. In het oosten bewolkt met lichte regen. Rond de 20 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vorig jaar haalden 858 mannen hun bevoegdheid om leraar op een basisschool te worden. Dat is het hoogste aantal van de afgelopen jaren, meldt de dienst Uitvoering Onderwijs. 10 jaar geleden waren dat er nog 515, een stijging van 66%. Het aandeel mannen onder nieuwe basisschoolleraren groeide daardoor van 1 op de 7 naar 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen meer meesters voor de klas als rolmodel voor jongens. Richard de Mos is toegetreden tot het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De benoeming vond woensdag plaats tijdens de ledenvergadering op het VNG-jaarcongres. De Mos is sinds juli wethouder en loco-burgemeester van Den Haag. Zijn partij, Hart voor Den Haag, behaalde bij de verkiezingen in maart 16 zetels en werd daarmee voor de derde keer op rij de grootste in de gemeente. 7 jaar eerder was hij ook wethouder, maar moest hij aftreden vanwege een corruptiezaak, waarvoor hij in hoger beroep werd vrijgesproken. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is woensdag op 50-jarige leeftijd overleden in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. Ze begon begin deze eeuw met cabaret en won in 2010 de Nederlands Hoop. Haar boek
7: Taal is zeg maar echt mijn ding, uit 2009, werd een bestseller en werd verfilmd. Vorig jaar won ze de NS Publieksprijs met De Verwarde Cavia, Terug op kantoor. In augustus 2024 maakte ze bekend dat ze ziek was en moest ze een theatertournee afzeggen. Minister Mirjam Sterk is bereid te kijken naar een eigen bijdrage naar inkomen in de jeugdzorg. Dat zei ze in een debat in de Tweede Kamer, waar coalitiekamerleden al hadden gezegd eigenlijk geen voorstander te zijn. Het plan moet jaarlijks 260 miljoen euro opleveren. Sterk zei dat het wel te dragen moet zijn, maar dat zorg geld kost en dat je daar best wat voor mag vragen. SP-Kamerlid Sarah Dobbe vreest dat de eigen bijdrage leidt tot zorgmijding, omdat ouders deze niet kunnen betalen. Het kabinet gaat met gemeenten kijken of de zorg voor jongeren met complexe problematiek passend is. Minister Mirjam Sterk zei in een debat met de Tweede Kamer dat ze dit voor iedere jongere in zo'n situatie wil doen. De Kamer uitte zorgen over jongeren die vaak geen passende zorg krijgen en naar het buitenland worden gestuurd of in gesloten 1-op-1 begeleiding zitten. Sterk komt met een plan met 7 acties. De doorbraakaanpak, dat in november volledig wordt uitgewerkt. Ze kon niet zeggen om hoeveel jongeren het gaat en zei ook dat zij buitenlandplaatsingen niet kan stoppen. Een man die woensdag bij de vliegbasis in Leeuwarden werd aangehouden na een bommelding, had geen explosief bij zich. De man kwam rond 11:15 aan bij de hoofdpoort en zei tegen de beveiliging dat hij een bom had. Hij zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en de explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas. Rond 4:00 middags werd de tas veilig verklaard.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Het zou de eerste keer in 200 jaar zijn dat in de staat Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. Executies van vrouwelijke gevangenen zijn zeldzaam in de Verenigde Staten. Sinds de jaren 70 zijn er 18 vrouwen geëxecuteerd. De luchthaven van Tabuk meldt dat alle inzittenden van het Fly Dubai-toestel dat daar een noodlanding maakte, op weg zijn naar hun eindbestemming. In de cockpit van het toestel, dat op weg was van Dubai naar Tel Aviv, brak een gevecht uit. Eén van de piloten zou de ander hebben willen neersteken. Nadat de aanvaller kon worden overmeesterd, werd het toestel aan de grond gebracht in Tabuk door een meereizend pilotenteam. Israël spreekt van een jihadistische terreurpoging, maar bewijs daarvoor is er vooralsnog niet. De luchtvaartmaatschappij heeft opgeroepen niet te speculeren over mogelijke motieven. De Turkse autoriteiten hebben de nieuwssite T24 gesloten. Volgens het ministerie van Justitie zou het medium propaganda maken voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Een rechter in Istanbul heeft de sluiting gelast na een onderzoek. Justitie stelt dat T24 vorig jaar 118 keer berichten heeft geplaatst die de gezinsstructuur zouden ondermijnen. T24 zelf spreekt van censuur en zegt slachtoffer te zijn van een lastercampagne op sociale media. De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sánchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sánchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer
5: zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen.
3: De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum, nadat uit de Epstein files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen.
8: De Vlaamse regering heeft woensdag een akkoord bereikt over de begroting, een paar uur voordat premier Matthias Diependalen zijn septemberverklaring zou geven in het Vlaams parlement. De verklaring was eerder uitgesteld nadat 2 personen, onder wie minister Hilde Krevits, onwel werden na een weekend en een nacht van constant overleg. Er is een bezuiniging van bijna 2 miljard euro overeengekomen, waarvan 750 miljoen euro binnen de eigen overheid en 500 miljoen euro aan subsidies de komende 3 jaar. Verder wordt de leeftijd waarbij ouders met thuiswonende kinderen kinderbijslag krijgen verlaagd van 25 naar 23 jaar. Ook komt er een extra besparing van 7 miljoen euro op de Vlaamse omroep VRT, waarbij de regering hoopt dat de omroep kritischer kijkt naar de aankoop van dure sportrechten.
7: En nu het economisch nieuws. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië. De aanleiding is een toename van aanvallen door de aan Iran gelieerde Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren in heel Saoedi-Arabië herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. Volgens het agentschap vergroten de herhaaldelijke raket- en drone-aanvallen, in combinatie met de activering van het luchtverdedigingssysteem, het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies geldt voor alle hoogtes en alle vliegniveaus. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders. Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer 1/5 van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen. De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag hoger geopend na een meevallend Amerikaans inflatiecijfer. De kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, terwijl economen hadden gerekend op 3,3%. Ook groeide het aantal banen bij Amerikaanse bedrijven in september met 90.000, meer dan verwacht. De Dow Jones-index steeg 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq ging 0,5% omhoog. De beurshandel kreeg ook steun van een lichte daling van de staatsrente. Voorzitter Marijke Vuik van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats.
9: Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers.
10: Mercedes-Benz voert in Duitsland opnieuw een vrijwillige vertrekregeling in voor werknemers om de kosten te verlagen. Ook managers krijgen in sommige gevallen individuele aanbiedingen om te vertrekken. De autofabrikant uit Stuttgart werkt al langer aan een bezuinigingsprogramma vanwege veranderende marktomstandigheden. De directie heeft gewaarschuwd dat mogelijk 2 Duitse fabrieken moeten sluiten als de kosten niet omlaag gaan, wat tot protesten onder werknemers heeft geleid. Mercedes-Benz heeft in Duitsland 108.000 werknemers en kampt, net als andere Duitse autoconcerns, met dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: De Israëlische voetbalclub Hapoel Beersheva mag geen supporters meenemen naar de Europa League-wedstrijd tegen AZ op 15 oktober in Alkmaar. De driehoek van gemeente, politie en openbaar ministerie heeft dat besloten vanwege de geopolitieke context en de hoge risico's. Burgemeester Anja Schouten wijst op de onlusten rond Ajax tegen Maccabi Tel Aviv in november vorig jaar, toen Israëlische fans in Amsterdam werden bedreigd en mishandeld. Volgens Schouten kan de combinatie van voetbalsupporters en demonstranten leiden tot provocaties en ongeregeldheden die dagenlang moeilijk te voorkomen zijn. AZ zegt de beslissing te respecteren en zich te richten op het veilig organiseren van de wedstrijd, die donderdag 15 oktober om 6:45 avonds begint. Max Verstappen kijkt uit naar de terugkeer op het circuit van Sepang in Maleisië, waar komend weekend de uitgestelde Grote Prijs van Bahrein wordt gehouden. De Formule 1 is voor het eerst sinds 2017 weer in Maleisië. De race in Bahrein werd in april vanwege de oorlog in Iran uitgesteld en verplaatst naar Maleisië. Verstappen won in 2017 zijn 2e Grand Prix op dit circuit en heeft er goede herinneringen aan. Hij haalt vertrouwen uit zijn 2e plek afgelopen zaterdag in Azerbeidzjan. Verstappen hoopt de positieve prestatie van Baku deze week voort te zetten. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2013 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de 2e plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar, Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het 4e niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het 6e niveau.
14: is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het westen af en toe regen. In het oosten en noordoosten schijnt de zon nog regelmatig. Het wordt 22 graden in het zuidwesten, tot lokaal 29 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en regent het in het westen en zuiden. In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Weinig wind, aan de kust matig uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar het wordt later droog in het zuidwesten. Minimumtemperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgenochtend in het noorden en oosten eerst nog regen, later wordt het op veel plaatsen droog met zon. Morgenmiddag in het westen en midden flinke zonnige periode. In het oosten bewolkt met af en toe lichte regen. Ongeveer 20 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Mirjam Sterk van Jeugd is bereid te kijken naar een eigen bijdrage naar inkomen in de jeugdzorg. Het plan moet jaarlijks 260 miljoen euro opleveren. Coalitieleden van het CDA en de VVD zeggen dat een eigen bijdrage naar inkomen kan worden geregeld, hoewel sommigen zeggen daar geen voorstander van te zijn. De SP en de PVV vrezen dat ouders zorg gaan mijden omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Voor de verkiezingen in 2025 was er nog geen meerderheid voor een eigen bijdrage.
16: Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat de staat beter moet uitleggen waarom de politie kentekens van passerende auto's 4 weken mag bewaren. De politie gebruikt op minstens 1176 plekken camera's om kentekens, locaties en tijdstippen vast te leggen. Stichting Privacy First vindt dat de overheid te veel kentekens verzamelt en bewaart. Het Hof oordeelt dat bij het gebruik van opgeslagen kentekengegevens vooraf een rechter moet toetsen of dat mag. De staat heeft tot 13 oktober de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren. Vorig jaar haalden 858 mannen hun bevoegdheid om leraar op een basisschool te worden. Dat is het hoogste aantal van de afgelopen jaren, meldt de dienst Uitvoering Onderwijs. 10 jaar geleden waren dat er nog 515, een stijging van 66%. Het aandeel mannen onder nieuwe basisschoolleraren groeide daardoor van 1 op de 7 naar 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen meer meesters voor de klas als rolmodel voor jongens. Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen is woensdag op 50-jarige leeftijd overleden in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. Ze begon begin deze eeuw met cabaret en won in 2010 de Nederlands Hoop. Haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding uit 2009 werd een bestseller en werd verfilmd. Vorig jaar won ze de NS Publieksprijs met De Verwarde Cavia, terug op kantoor. In augustus 2024 maakte ze bekend dat ze ziek was en moest ze een theatertournee afzeggen. Het kabinet gaat met gemeenten kijken of de zorg voor jongeren met complexe problematiek passend is. Minister Mirjam Sterk zei in een debat met de Tweede Kamer dat ze dit voor iedere jongere in zo'n situatie wil doen. De Kamer uitte zorgen over jongeren die vaak geen passende zorg krijgen en naar het buitenland worden gestuurd of in gesloten 1-op-1 begeleiding zitten. Sterk komt met een plan met 7 acties. De doorbraakaanpak, dat in november volledig wordt uitgewerkt. Ze kon niet zeggen om hoeveel jongeren het gaat en zei ook dat zij buitenlandplaatsingen niet kan stoppen. Richard de Mos is toegetreden tot het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De benoeming vond woensdag plaats tijdens de ledenvergadering op het VNG-jaarcongres. De Mos is sinds juli wethouder en loco-burgemeester van Den Haag. Zijn partij, Hart voor Den Haag, behaalde bij de verkiezingen in maart 16 zetels en werd daarmee voor de 3e keer op rij de grootste in de gemeente. 7 jaar eerder was hij ook wethouder. Maar moest hij aftreden vanwege een corruptiezaak, waarvoor hij in hoger beroep werd vrijgesproken.
17: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
18: Nu het buitenlands nieuws. Rusland beschouwt wapenfabrieken in Europese landen die speciaal voor Oekraïne produceren als militaire doelwitten. Dat zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maria

Een incident in een vliegtuig van Fly Dubai op weg naar Tel Aviv. In de cockpit viel een van de piloten zijn collega aan. Andere inzittenden moesten de aanvaller overmeesteren. Het toestel maakte een noodlanding in Tabuk en de aanvaller is gearresteerd. De Israëlische minister van Defensie, Israël Katz, noemde het een jihadistisch gemotiveerde terreurpoging, maar gaf daar geen bewijs voor. De luchtvaartmaatschappij roept op niet te speculeren. Het incident wordt onderzocht. Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Het zou de eerste keer in 200 jaar zijn dat in de staat Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. Executies van vrouwelijke gevangenen zijn zeldzaam in de Verenigde Staten. Sinds de jaren 70 zijn er 18 vrouwen geëxecuteerd. De Turkse autoriteiten hebben de nieuwssite T24 gesloten. Volgens het ministerie van Justitie zou het medium propaganda maken voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Een rechter in Istanbul heeft de sluiting gelast na een onderzoek. Justitie stelt dat T24 vorig jaar 118 keer berichten heeft geplaatst die de gezinsstructuur zouden ondermijnen. T24 zelf spreekt van censuur en zegt slachtoffer te zijn van een lastercampagne op sociale media. De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sanchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sanchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen. De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum nadat uit de Epstein files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen. En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten. Na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste dader in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd.
Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn

0: naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november. Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 11:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4:00 middags en verklaarde die veilig. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders. Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen. Voorzitter Marijke Vuyck van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats. Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Hans Nijland, voormalig directeur van FC Groningen, wordt commercieel adviseur bij schaatsploeg Team X2O Badkamers. De 66-jarige voetbalbestuurder gaat het team helpen met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Nijland was ruim 20 jaar actief bij FC Groningen. Hij begon daar in 1996 als commercieel manager en stopte in 2019 als directeur. Hij zegt dat de persoonlijke aanpak van de schaatsploeg hem aanspreekt. Tot de ploeg behoren onder meer Joy Beunen en Stijn van de Bunt. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2013 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar, Gerard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het 4e niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het 6e niveau. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's. De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De voetbalsters van Ajax hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. In Kazachstan verloor Ajax woensdag met 1-0 van WFC Aktobe. Dat was voldoende na de 8-0 thuiszege van een week geleden. Het hoofdtoernooi begint eind oktober met de 8e finales. Ajax speelde met een verjongd elftal. In de 83e minuut viel het enige doelpunt.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het westen plaatselijk regen. In het oosten en noordoosten schijnt de zon nog regelmatig. Het wordt 22 graden in het zuidwesten tot 29 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het in het westen en zuiden regenen, met kans op onweer in het zuiden. Vannacht regent het op veel plaatsen. In het zuidwesten wordt het later droog. De temperatuur blijft hangen tussen de 15 en 19 graden. Morgenochtend valt er in het noorden en oosten nog regen. Daarna wordt het droog en breekt de zon door. Morgenmiddag is het in het westen en midden zonnig, maar in het oosten wordt het weer bewolkt, met af en toe lichte regen. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema heeft woensdagmiddag in de Amsterdamse gemeenteraad stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière overleed op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Halsema las een citaat voor uit haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Dat boek verscheen in 2009 en werd een bestseller. In 2018 kwam de gelijknamige verfilming uit met Focoline Ouwekerk in de hoofdrol. De dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord laat volgens een FNV-woordvoerder zien dat gewelddadige gedetineerden op afstand van hun woonplaats hun straf zouden moeten uitzitten. De verdachte kende het slachtoffer van zijn tijd in de gevangenis. Gedetineerden worden nu geplaatst in een gevangenis in het arrondissement van Vestiging, tenzij zij op een lijst van vlucht of maatschappelijk risico staan. De FNV-woordvoerder vindt dat het belang van veiligheid van het personeel boven het belang van reïntegratie van een gedetineerde zou moeten staan. Volgens het Parool was de verdachte voor meerdere geweldsincidenten in aanraking gekomen met justitie. Minister Mirjam Sterk van Jeugd is bereid te kijken naar een eigen bijdrage naar inkomen in de jeugdzorg. Het plan moet jaarlijks 260 miljoen euro opleveren. Coalitieleden van het CDA en de VVD zeggen dat een eigen bijdrage naar inkomen kan worden geregeld, hoewel sommigen zeggen daar geen voorstander van te zijn. De SP en de PVV vrezen dat ouders zorg gaan mijden omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Voor de verkiezingen in 2025 was er nog geen meerderheid voor een eigen bijdrage. Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat de staat beter moet uitleggen waarom de politie kentekens van passerende auto's 4 weken mag bewaren. De politie gebruikt op minstens 1176 plekken camera's om kentekens, locaties en tijdstippen vast te leggen. Stichting Privacy First vindt dat de overheid te veel kentekens verzamelt en bewaart. Het Hof oordeelt dat bij het gebruik van opgeslagen kentekengegevens vooraf een rechter moet toetsen of dat mag. De staat heeft tot 13 oktober de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren. Vorig jaar haalden 858 mannen hun bevoegdheid om leraar op een basisschool te worden. Dat is het hoogste aantal van de afgelopen jaren, meldt de dienst Uitvoering Onderwijs. 10 jaar geleden waren dat er nog 515, een stijging van 66%. Het aandeel mannen onder nieuwe basisschoolleraren groeide daardoor van 1 op de 7 naar 1 op de 5. Politiek en onderwijs willen meer meesters voor de klas als rolmodel voor jongens. Richard de Mos is toegetreden tot het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De benoeming vond woensdag plaats tijdens de ledenvergadering op het VNG-jaarcongres. De Mos is sinds juli wethouder en loco-burgemeester van Den Haag. Zijn partij, Hart voor Den Haag, behaalde bij de verkiezingen in maart 16 zetels en werd daarmee voor de derde keer op rij de grootste in de gemeente. 7 jaar eerder was hij ook wethouder, maar moest hij aftreden vanwege een corruptiezaak, waarvoor hij in hoger beroep werd vrijgesproken.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een vliegtuig van Fly Dubai, met inzittenden van een toestel waarin eerder een gevecht was uitgebroken in de cockpit, is geland in Tel Aviv. De vlucht werd geëscorteerd door Israëlische gevechtsvliegtuigen. In de ontvangsthal stonden Israëlische militairen klaar om passagiers op te vangen. Buiten de luchthaven stonden ambulances. Eerder op woensdag brak op een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv een gevecht uit tussen de twee piloten. Eén van hen zou de ander hebben neergestoken in een poging het toestel te laten neerstorten. Een meereizende pilotenploeg kon het toestel een noodlanding laten maken in het Saoedische Tabuk. De aanvaller werd gearresteerd en wordt ondervraagd. Rusland beschouwt wapenfabrieken in Europese landen die speciaal voor Oekraïne produceren als militaire doelwitten. Dat zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maria Zakharova stelt dat de Europese Unie met massale wapenleveranties een vredesregeling probeert te voorkomen of te vertragen. Polen zou bereid zijn een fabriek te herbergen waar raketten voor het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem Patriot kunnen worden gemaakt, bestemd voor Oekraïne. Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Het zou de eerste keer in 200 jaar zijn dat in de staat Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. Executies van vrouwelijke gevangenen zijn zeldzaam in de Verenigde Staten. Sinds de jaren 70 zijn er 18 vrouwen geëxecuteerd. De Turkse autoriteiten hebben de nieuwssite T24 gesloten. Volgens het ministerie van Justitie zou het medium propaganda maken voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Een rechter in Istanbul heeft de sluiting gelast na een onderzoek. Justitie stelt dat T24 vorig jaar 118 keer berichten heeft geplaatst die de gezinsstructuur zouden ondermijnen. T24 zelf spreekt van censuur en zegt slachtoffer te zijn van een lastercampagne op sociale media. De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sanchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sanchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen. De Noorse oud-minister Børge Brende heeft tijdens een parlementaire hoorzitting gezegd dat hij spijt heeft dat hij niet eerder open is geweest over zijn contact met Jeffrey Epstein. Brende stapte in februari op als topman van het World Economic Forum, nadat uit de Epstein Files bekend werd dat hij banden onderhield met de Amerikaanse zedendelinquent. Hij zegt Epstein 3 maal te hebben ontmoet, in 2018 en 2019, en berichten met hem te hebben uitgewisseld. De Amerikaanse Epstein-dossiers hebben veel losgemaakt in Noorwegen, maar relatief veel hoogwaardigheidsbekleders banden met Epstein bleken te hebben. Ook de huidige koningin Mette Marit onderhield tussen 2011 en 2014 regelmatig contact met Epstein en verbleef enkele dagen in een van zijn woningen.
4: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten. Na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten.
5: Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november.
6: Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 12:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4:00 middags en verklaarde die veilig.
7: Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
8: Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen.
9: Voorzitter Marijke Vuik van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats. Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. Pep Guardiola heeft zijn steun uitgesproken aan de supporters van Manchester City. Dinsdag werd bekend dat de club schuldig is bevonden aan alle aanklachten van ernstige overtredingen van de financiële regels van de Premier League. De overtredingen vonden plaats tussen 2009 en 2018. Guardiola was van 2016 tot afgelopen zomer trainer van City. De 55-jarige Spanjaard schrijft op sociale media dat hij achter de club, de eigenaar en de supporters blijft staan. Hij benadrukt dat Manchester City hier samen doorheen zal komen. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de club. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het 4e niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het 6e niveau. De voetbalsters van Ajax hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. In Kazachstan verloor Ajax woensdag met 1-0 van WFC Aktobe. Dat was voldoende na de 8-0 thuiszege van een week geleden. Het hoofdtoernooi begint eind oktober met de 8e finales. Ajax speelde met een verjongd elftal. In de 83e minuut viel het enige doelpunt. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's. De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De Zwitserse Voetbalbond trekt de steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt van het zuidwesten uit regen over het land. In het zuiden is er zelfs kans op onweer. Alleen in het noordoosten blijft het voorlopig nog droog. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht droogt het in het zuidwesten op. De temperatuur blijft mild, tussen de 15 en 19 graden. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn. Morgenmiddag schijnt de zon vooral in het westen en midden flink. In het oosten wordt het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt koeler dan vandaag, rond de 20 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De FNV vindt dat gewelddadige gedetineerden op afstand van hun woonplaats hun straf moeten uitzitten. De vakbond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waarbij de verdachte het slachtoffer kende van zijn tijd in de gevangenis. Gedetineerden worden nu geplaatst in een gevangenis in het arrondissement van Vestiging, tenzij ze op een lijst van vlucht of maatschappelijk risico staan. De FNV zegt dat de veiligheid van het personeel boven de reïntegratie van een gedetineerde zou moeten staan. In augustus 2025 waren er meerdere geweldsincidenten in de privésfeer van gevangenismedewerkers, waaronder explosieven bij woningen en een mishandeling met een honkbalknuppel. BBB-leider Henk Vermeer vindt dat de belastingplannen van het kabinet een forse verbouwing verdienen. Hij meent dat de belastingen op boodschappen en alcohol te hoog zijn en dat de hogere belastingen op werk omlaag moeten. Ook Volt is nog niet enthousiast over het pakket aan belastingmaatregelen. De partij pleitte samen met Pro voor meer belasting op vermogen en minder op werk. De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment geen intentie dat Rusland snel na het einde van een oorlog in Oekraïne een conflict wil beginnen met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO. Directeur Peter Reesink van de MIVD verwacht dat we langdurig in deze fase tussen oorlog en vrede blijven. De Russische dreiging tegen de NAVO neemt de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe. Reesink sluit niet uit dat door de grotere Russische risicobereidheid ook in Nederland sabotageacties kunnen voorkomen. Minister Mirjam Sterk van Jeugd is bereid om te kijken naar een eigen bijdrage naar inkomen in de jeugdzorg. Het plan moet jaarlijks 260 miljoen euro opleveren. Coalitiekamerlid Sarat Hamstra van het CDA zei eigenlijk geen voorstander te zijn van een eigen bijdrage, maar dat het is afgesproken binnen de coalitie. SP-Kamerlid Sarah Dobbe is enorm kritisch en verwacht dat de eigen bijdrage leidt tot zorgmijding. Voor de verkiezingen in 2025 was er geen meerderheid voor een eigen bijdrage. Burgemeester Femke Halsema heeft woensdagmiddag in de Amsterdamse gemeenteraad stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière overleed op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Halsema las een citaat voor uit haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Dat boek verscheen in 2009 en werd een bestseller. In 2018 kwam de gelijknamige verfilming uit met Focoline Ouwekerk in de hoofdrol. Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald dat de staat beter moet uitleggen waarom de politie kentekens van passerende auto's 4 weken mag bewaren. De politie gebruikt op minstens 1176 plekken camera's om kentekens, locaties en tijdstippen vast te leggen. Stichting Privacy First vindt dat de overheid te veel kentekens verzamelt en bewaart. Het Hof oordeelt dat bij het gebruik van opgeslagen kentekengegevens vooraf een rechter moet toetsen of dat mag. De staat heeft tot 13 oktober de tijd om de gevraagde informatie aan te leveren.
13: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws.
14: De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij de luchtmachtbasis Fairford afgelopen zondag. Dat zegt premier Andy Burnham in een interview met de BBC. Zondag werden 5 Britse mannen opgepakt. Ook werden 3 witte busjes niet ver van de luchthaven gecontroleerd door de explosieve dienst. Verder is er nog weinig bekend over het incident. Een vliegtuig van Fly Dubai met inzittenden van een toestel waarin eerder een gevecht was uitgebroken in de cockpit is geland in Tel Aviv. De vlucht werd geëscorteerd door Israëlische gevechtsvliegtuigen. In de ontvangsthal stonden Israëlische militairen klaar om passagiers op te vangen. Buiten de luchthaven stonden ambulances. Eerder op woensdag brak op een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv een gevecht uit tussen de 2 piloten. Een van hen zou de ander hebben neergestoken in een poging het toestel te laten neerstorten. Een meereizende pilotenploeg kon het toestel een noodlanding laten maken in het Saoedische Tabuk.
15: De aanvaller werd gearresteerd en wordt ondervraagd.
16: Rusland beschouwt wapenfabrieken in Europese landen die speciaal voor Oekraïne produceren als militaire doelwitten. Dat zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maria Zakharova stelt dat de Europese Unie met massale wapenleveranties een vredesregeling probeert te voorkomen of te vertragen. Polen zou bereid zijn een fabriek te herbergen waar raketten voor het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem Patriot kunnen worden gemaakt, bestemd voor Oekraïne.
17: Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Het zou de eerste keer in 200 jaar zijn dat in de staat Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. Executies van vrouwelijke gevangenen zijn zeldzaam in de Verenigde Staten. Sinds de jaren 70 zijn er 18 vrouwen geëxecuteerd.
18: De Turkse autoriteiten hebben de nieuwssite T24 gesloten. Volgens het ministerie van Justitie zou het medium propaganda maken voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Een rechter in Istanbul heeft de sluiting gelast na een onderzoek. Justitie stelt dat T24 vorig jaar 118 keer berichten heeft geplaatst die de gezinsstructuur zouden ondermijnen. T24 zelf spreekt van censuur en zegt slachtoffer te zijn van een lastercampagne op sociale media.
19: De Franse president Emmanuel Macron en de Spaanse premier Pedro Sanchez reageren verheugd op uitspraken van de Britse premier Andy Burnham over een mogelijke terugkeer bij de Europese Unie. Macron noemt een eventuele terugkeer uitstekend nieuws en een goede beslissing. Sanchez zegt het Verenigd Koninkrijk met open armen te willen ontvangen. Burnham stelt dat de Brexit meer kwaad dan goed heeft gedaan en noemt verschillende opties, zoals deelname aan de douane-Unie of de Europese interne markt. Een eventuele terugkeer zou pas na de volgende verkiezingen in 2029 kunnen.
20: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten. Na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste dader in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten.
21: Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november.
22: Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 11:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd.
0: De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4 uur 's middags en verklaarde die veilig.
1: Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
2: Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen.
23: Voorzitter Marijke Vuik van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats. Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Het Nederlands elftal is woensdag zonder Jan-Paul van Hekken naar Griekenland vertrokken voor de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De verdediger liep bij de laatste training in Zeist een voetblessure op en keert terug naar Tottenham Hotspur. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op, waardoor de selectie uit 23 spelers bestaat. Van Hekken vormde vorige week nog het centrale duo met aanvoerder Virgil van Dijk in de wedstrijden tegen Duitsland en Servië. Griekenland is met 6 punten koploper in de groep. Nederland volgt met 4 punten op de tweede plaats. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het vierde niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het zesde niveau. De voetbalsters van Ajax hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. In Kazachstan verloor Ajax woensdag met 1-0 van WFC Aktobe. Dat was voldoende na de 8-0 thuiszegen van een week geleden. Het hoofdtoernooi begint eind oktober met de 8e finales. Ajax speelde met een verjongd elftal. In de 83e minuut viel het enige doelpunt. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's. De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De Zwitserse Voetbalbond trekt de steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobbey. Hij scoorde 2 keer.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Alleen in het noordoosten blijft het nog droog. Er staat weinig wind. Aan de kust matige wind uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plaatsen. Later wordt het in het zuidwesten droog. Het wordt tussen de 15 en 19 graden, met zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend hebben het noorden en oosten eerst nog regen. Daarna wordt het droog en komt er zon. Morgenmiddag schijnt de zon vooral in het westen. In het oosten blijft het bewolkt met lichte regen. Het wordt rond de 20 graden.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 32-jarige medewerker van de haven van Rotterdam is dinsdag aangehouden door de zeehavenpolitie. De Rotterdammer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het uithalen van grote partijen drugs die bestemd waren voor verschillende criminele organisaties. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie onder andere patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie verschillende apparaten in beslag. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak.
6: BBB-leider Henk Vermeer vindt dat de belastingplannen van het kabinet een forse verbouwing verdienen. Hij meent dat de belastingen op boodschappen en alcohol te hoog zijn en dat de hogere belastingen op werk omlaag moeten. Ook Volt is nog niet enthousiast over het pakket aan belastingmaatregelen. De partij pleitte samen met Pro voor meer belasting op vermogen en minder op werk. De FNV vindt dat gewelddadige gedetineerden op afstand van hun woonplaats hun straf moeten uitzitten. De vakbond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waarbij de verdachte het slachtoffer kende van zijn tijd in de gevangenis. Gedetineerden worden nu geplaatst in een gevangenis in het arrondissement van vestiging, tenzij ze op een lijst van vlucht of maatschappelijk risico staan. De FNV zegt dat de veiligheid van het personeel boven de reïntegratie van een gedetineerde zou moeten staan. In augustus 2025 waren er meerdere geweldsincidenten in de privésfeer van gevangenismedewerkers, waaronder explosieven bij woningen en een mishandeling met een honkbalknuppel.
7: De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment geen intentie dat Rusland snel na het einde van een oorlog in Oekraïne een conflict wil beginnen met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO. Directeur Peter Reesink van de MIVD verwacht dat we langdurig in deze fase tussen oorlog en vrede blijven. De Russische dreiging tegen de NAVO neemt de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe. Reesink sluit niet uit dat door de grotere Russische risicobereidheid ook in Nederland sabotageacties kunnen voorkomen. Minister Mirjam Sterk van Jeugd is bereid om te kijken naar een eigen bijdrage naar inkomen in de jeugdzorg. Het plan moet jaarlijks 260 miljoen euro opleveren. Coalitiekamerlid Sarat Hamstra van het CDA zei eigenlijk geen voorstander te zijn van een eigen bijdrage, maar dat het is afgesproken binnen de coalitie. SP-Kamerlid Sarah Dobbe is enorm kritisch en verwacht dat de eigen bijdrage leidt tot zorgmijding. Voor de verkiezingen in 2025 was er geen meerderheid voor een eigen bijdrage.
3: Burgemeester Femke Halsema heeft woensdagmiddag in de Amsterdamse gemeenteraad stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière overleed op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Halsema las een citaat voor uit haar boek Taal is zeg maar echt mijn ding. Dat boek verscheen in 2009 en werd een bestseller. In 2018 kwam de gelijknamige verfilming uit met Focolina Ouwekerk in de hoofdrol.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor vergevorderde EU-kandidaatlidstaten. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen tijdens een persconferentie in Albanië, waar zijn tour langs de westelijke Balkanlanden begint. Via de herziening krijgen landen als Albanië een duidelijke routekaart over het vervolg van hun toetreding. Von der Leyen zegt dat de weg naar het lidmaatschap wordt vertaald in concrete stappen, zodat duidelijk wordt wat er nog moet gebeuren, tegen welke termijn en welke vooruitgang er moet worden geboekt. Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Zeker niet in de huidige geopolitieke realiteit.
10: De Britse overheid vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij de luchtmachtbasis Fairford afgelopen zondag. Dat zegt premier Andy Burnham in een interview met de BBC. Zondag werden 5 Britse mannen opgepakt. Ook werden 3 witte busjes niet ver van de luchthaven gecontroleerd door de explosieve dienst. Verder is er nog weinig bekend over het incident.
11: Een vliegtuig van Fly Dubai met inzittenden van een toestel waarin eerder een gevecht was uitgebroken in de cockpit is geland in Tel Aviv. De vlucht werd geëscorteerd door Israëlische gevechtsvliegtuigen. In de ontvangsthal stonden Israëlische militairen klaar om passagiers op te vangen. Buiten de luchthaven stonden ambulances. Eerder op woensdag brak op een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv een gevecht uit tussen de 2 piloten. Eén van hen zou de ander hebben neergestoken in een poging het toestel te laten neerstorten. Een meereizende pilotenploeg kon het toestel een noodlanding laten maken in het Saoedische Tabuk. De aanvaller werd gearresteerd en wordt ondervraagd.
13: Rusland beschouwt wapenfabrieken in Europese landen die speciaal voor Oekraïne produceren als militaire doelwitten. Dat zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maria Zakharova stelt dat de Europese Unie met massale wapenleveranties een vredesregeling probeert te voorkomen of te vertragen. Polen zou bereid zijn een fabriek te herbergen waar raketten voor het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem Patriot kunnen worden gemaakt, bestemd voor Oekraïne.
26: Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Het zou de eerste keer in 200 jaar zijn dat in de staat Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. Executies van vrouwelijke gevangenen zijn zeldzaam in de Verenigde Staten. Sinds de jaren 70 zijn er 18 vrouwen geëxecuteerd.
27: De Turkse autoriteiten hebben de nieuwssite T24 gesloten. Volgens het ministerie van Justitie zou het medium propaganda maken voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Een rechter in Istanbul heeft de sluiting gelast na een onderzoek. Justitie stelt dat T24 vorig jaar 118 keer berichten heeft geplaatst die de gezinsstructuur zouden ondermijnen. T24 zelf spreekt van censuur en zegt slachtoffer te zijn van een lastercampagne op sociale media.
28: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten. Na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%.
12: lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten.
14: Het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november.
15: Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 11:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4:00 middags en verklaarde die veilig.
16: Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
17: Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen.
18: Voorzitter Marijke Vuik van MKB Nederland denkt dat een akkoord over sociale zekerheid met het kabinet en de vakbonden nog dit jaar mogelijk is. Ze denkt aan een overeenkomst op hoofdlijnen, zoals het akkoord van Wassenaar uit 1982, die daarna verder kan worden uitgewerkt. Vakbonden zijn bereid te praten over hervormingen nu de bezuinigingen van tafel zijn. Het eerste gesprek vindt waarschijnlijk volgende week plaats. Voor MKB Nederland is het belangrijk dat ondernemers niet langer 2 jaar loon hoeven door te betalen aan arbeidsongeschikte medewerkers.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
20: Tot slot het sportnieuws. De Franse voetbalclub Girondins de Bordeaux wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerdersgroep Parkbench voor 1 euro. De investeerder neemt de schulden over van de huidige eigenaar Gérard Lopez. Dat gebeurt zodra de competitieleiding van de regio Nouvelle-Aquitaine de verkoop goedkeurt. Bordeaux degradeerde in 2022 na 30 seizoenen op het hoogste niveau. 2 jaar geleden raakte de zesvoudig kampioen van Frankrijk de proflicentie kwijt vanwege financiële problemen. De club werd toen teruggezet naar het vierde niveau. Dit seizoen komt Bordeaux uit op het zesde niveau. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's.
0: De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De voetbal

0: herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobbey. Hij scoorde 2 keer. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt er van het zuidwesten uit regen over het land. Vooral in het zuiden is er een kleine kans op onweer. In het noordoosten blijft het voorlopig nog droog. De wind is zwak, aan de kust matig uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plekken, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met minimaal 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. Morgenochtend heeft het noorden en oosten eerst nog last van regen, maar later wordt het op de meeste plaatsen droog met opklaringen. In de middag schijnt in het westen en midden flink de zon, maar in het oosten wordt het weer bewolkt met af en toe lichte regen. De middagtemperatuur ligt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse mensen reageren verslagen op het overlijden van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen. Arie Koornneef van KRO-NCRV noemt het niet te bevatten. Cornelissen was jurylid in de quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn en noemt Cornelissen lief, grappig en energiek. Premier Rob Jetten noemt het overlijden ontzettend verdrietig nieuws. Een 32-jarige medewerker van de haven van Rotterdam is dinsdag aangehouden door de zeehavenpolitie. De Rotterdammer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het uithalen van grote partijen drugs die bestemd waren voor verschillende criminele organisaties. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie onder andere patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie verschillende apparaten in beslag. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment geen intentie dat Rusland snel na het einde van een oorlog in Oekraïne een conflict wil beginnen met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO. Directeur Peter Reesink van de MIVD verwacht dat we langdurig in deze fase tussen oorlog en vrede blijven. De Russische dreiging tegen de NAVO neemt de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe. Racing sluit niet uit dat door de grotere Russische risicobereidheid ook in Nederland sabotage

0: sabotageacties kunnen voorkomen. Minister Mirjam Sterk van Jeugd is bereid om te kijken naar een eigen bijdrage naar inkomen in de jeugdzorg. Het plan moet jaarlijks 260 miljoen euro opleveren. Coalitiekamerlid Sarat Hamstra van het CDA zei eigenlijk geen voorstander te zijn van een eigen bijdrage, maar dat het is afgesproken binnen de coalitie. SP-Kamerlid Sarah Dobbe is enorm kritisch en verwacht dat de eigen bijdrage leidt tot zorgmijding. Voor de verkiezingen in 2025 was er geen meerderheid voor een eigen bijdrage. BBB-leider Henk Vermeer vindt dat de belastingplannen van het kabinet een forse verbouwing verdienen. Hij meent dat de belastingen op boodschappen en alcohol te hoog zijn en dat de hogere belastingen op werk omlaag moeten. Ook Volt is nog niet enthousiast over het pakket aan belastingmaatregelen. De partij pleitte samen met Pro voor meer belasting op vermogen en minder op werk. De FNV vindt dat gewelddadige gedetineerden op afstand van hun woonplaats hun straf moeten uitzitten. De vakbond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waarbij de verdachte het slachtoffer kende van zijn tijd in de gevangenis. Gedetineerden worden nu geplaatst in een gevangenis in het arrondissement van vestiging, tenzij ze op een lijst van vlucht of maatschappelijk risico staan. De FNV zegt dat de veiligheid van het personeel boven de reïntegratie van een gedetineerde zou moeten staan. In augustus 2025 waren er meerdere geweldsincidenten in de privésfeer van gevangenismedewerkers, waaronder explosieven bij woningen en een mishandeling met een honkbalknuppel.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham zegt dat zijn regering vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij de luchtmachtbasis Fairford afgelopen zondag. 5 Britse mannen werden opgepakt. In 3 witte busjes werd vloeibare brandstof aangetroffen, geen explosieven. Een van de verdachten belde zelf het alarmnummer voordat een bewoner dat deed. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten onder de strengst mogelijke voorwaarden. Dat leverde kritiek op van de Amerikaanse president Donald Trump. De VS gebruiken de basis in de oorlog tegen Iran. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege wateroverlast en overstromingen in de departementen Gard en Hérault. Lokaal viel meer dan 330 mm regen. Dat is een hoeveelheid die in Nederland normaal in 4 maanden tijd valt. De regen valt in bergachtig gebied en kan tot overstromingen leiden. Ook donderdag is er nog kans op zeer zware buien. Modelberekeningen komen uit op een totaal van 400 mm. Pas in het weekend neemt de kans op buien af en wordt het droger en zonniger. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU. Een vliegtuig van Fly Dubai, met inzittenden van een toestel waarin eerder een gevecht was uitgebroken in de cockpit, is geland in Tel Aviv. De vlucht werd geëscorteerd door Israëlische gevechtsvliegtuigen. In de ontvangsthal stonden Israëlische militairen klaar om passagiers op te vangen. Buiten de luchthaven stonden ambulances. Eerder op woensdag brak op een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv een gevecht uit tussen de 2 piloten. Een van hen zou de ander hebben neergestoken in een poging het toestel te laten neerstorten. Een meereizende pilotenploeg kon het toestel een noodlanding laten maken in het Saoedische Tabuk. De aanvaller werd gearresteerd en wordt ondervraagd. Rusland beschouwt wapenfabrieken in Europese landen die speciaal voor Oekraïne produceren als militaire doelwitten. Dat zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maria Zakharova stelt dat de Europese Unie met massale wapenleveranties een vredesregeling probeert te voorkomen of te vertragen. Polen zou bereid zijn een fabriek te herbergen waar raketten voor het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem Patriot kunnen worden gemaakt, bestemd voor Oekraïne.
2: Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Krista Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Het zou de eerste keer in 200 jaar zijn dat in de staat Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. Executies van vrouwelijke gevangenen zijn zeldzaam in de Verenigde Staten. Sinds de jaren 70 zijn er 18 vrouwen geëxecuteerd.
3: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders. Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 12:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4:00 middags en verklaarde die veilig. Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's. De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De voetbalsters van Ajax hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. In Kazachstan verloor Ajax woensdag met 1-0 van WFC Aktobe. Dat was voldoende na de 8-0 thuiszege van een week geleden. Het hoofdtoernooi begint eind oktober met de achtste finales. Ajax speelde met een verjongd elftal. In de 83ste minuut viel het enige doelpunt. De Zwitserse Voetbalbond trekt de steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobby. Hij scoorde 2 keer. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste 2 Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. Vooral de overwinning op Duitsland maakte veel los in het land. Donderdag speelt Griekenland thuis tegen Nederland in het uitverkochte Toumba-stadion in Thessaloniki. Volgens de Griekse bond had het stadion 4 keer uitverkocht kunnen zijn. Zo groot is de belangstelling.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt van het zuidwesten uit regen over het land. In het zuiden kan het lokaal onweren. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. Vannacht regent het op veel plekken, maar in het zuidwesten wordt het later droog. De temperatuur blijft hangen tussen de 15 en 19 graden, met weinig tot matige wind uit het zuiden. Morgen begint nat in het noorden en oosten, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. In de middag is het in het westen en midden zonnig, terwijl het in het oosten bewolkt blijft met wat lichte regen. Het wordt zo'n 20 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse mensen reageren verslagen op het overlijden van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelissen. Arie Koornneef van KRO-NCRV noemt het niet te bevatten. Cornelissen was jurylid in de quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn en noemt Cornelissen lief, grappig en energiek. Premier Rob Jetten noemt het overlijden ontzettend verdrietig nieuws.
7: Een 32-jarige medewerker van de haven van Rotterdam is dinsdag aangehouden door de zeehavenpolitie. De Rotterdammer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het uithalen van grote partijen drugs die bestemd waren voor verschillende criminele organisaties. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie onder andere patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie verschillende apparaten in beslag. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment geen intentie dat Rusland snel na het einde van een oorlog in Oekraïne een conflict wil beginnen met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO. Directeur Peter Reesink van de MIVD verwacht dat we langdurig in deze fase tussen oorlog en vrede blijven. De Russische dreiging tegen de NAVO neemt de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe. Reesink sluit niet uit dat door de grotere Russische risicobereidheid ook in Nederland sabotageacties kunnen voorkomen. Minister Mirjam Sterk van Jeugd is bereid om te kijken naar een eigen bijdrage naar inkomen in de jeugdzorg. Het plan moet jaarlijks 260 miljoen euro opleveren. Coalitiekamerlid Sarat Hamstra van het CDA zei eigenlijk geen voorstander te zijn van een eigen bijdrage, maar dat het is afgesproken binnen de coalitie. SP-kamerlid Sarah Dobbe is enorm kritisch en verwacht dat de eigen bijdrage leidt tot zorgmijding. Voor de verkiezingen in 2025 was er geen meerderheid voor een eigen bijdrage.
8: BBB-leider Henk Vermeer vindt dat de belastingplannen van het kabinet een forse verbouwing verdienen. Hij meent dat de belastingen op boodschappen en alcohol te hoog zijn en dat de hogere belastingen op werk omlaag moeten. Ook Volt is nog niet enthousiast over het pakket aan belastingmaatregelen. De partij pleitte samen met Pro voor meer belasting op vermogen en minder op werk. De FNV vindt dat gewelddadige gedetineerden op afstand van hun woonplaats hun straf moeten uitzitten. De vakbond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waarbij de verdachte het slachtoffer kende van zijn tijd in de gevangenis. Gedetineerden worden nu geplaatst in een gevangenis in het arrondissement van vestiging, tenzij ze op een lijst van vlucht of maatschappelijk risico staan. De FNV zegt dat de veiligheid van het personeel boven de reïntegratie van een gedetineerde zou moeten staan. In augustus 2025 waren er meerdere geweldsincidenten in de privésfeer van gevangenismedewerkers, waaronder explosieven bij woningen en een mishandeling met een honkbalknuppel.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Britse premier Andy Burnham zegt dat zijn regering vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij de luchtmachtbasis Fairford afgelopen zondag. 5 Britse mannen werden opgepakt. In 3 witte busjes werd vloeibare brandstof aangetroffen, geen explosieven. Een van de verdachten belde zelf het alarmnummer voordat een bewoner dat deed. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten onder de strengst mogelijke voorwaarden. Dat leverde kritiek op van de Amerikaanse president Donald Trump. De VS gebruiken de basis in de oorlog tegen Iran.
9: In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege wateroverlast en overstromingen in de departementen Gard en Hérault. Lokaal viel meer dan 330 mm regen. Dat is een hoeveelheid die in Nederland normaal in 4 maanden tijd valt. De regen valt in bergachtig gebied en kan tot overstromingen leiden. Ook donderdag is er nog kans op zeer zware buien. Modelberekeningen komen uit op een totaal van 400 mm. Pas in het weekend neemt de kans op buien af en wordt het droger en zonniger. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU.
10: Een vliegtuig van Fly Dubai, met inzittenden van een toestel waarin eerder een gevecht was uitgebroken in de cockpit, is geland in Tel Aviv. De vlucht werd geëscorteerd door Israëlische gevechtsvliegtuigen. In de ontvangsthal stonden Israëlische militairen klaar om passagiers op te vangen. Buiten de luchthaven stonden ambulances. Eerder op woensdag brak op een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv een gevecht uit tussen de twee piloten. Een van hen zou de ander hebben neergestoken in een poging het toestel te laten neerstorten. Een meereizende pilotenploeg kon het toestel een noodlanding laten maken in het Saoedische Tabuk. De aanvaller werd gearresteerd en wordt ondervraagd.
11: Rusland beschouwt wapenfabrieken in Europese landen die speciaal voor Oekraïne produceren als militaire doelwitten. Dat zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maria Zakharova stelt dat de Europese Unie met massale wapenleveranties een vredesregeling probeert te voorkomen of te vertragen. Polen zou bereid zijn een fabriek te herbergen waar raketten voor het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem Patriot kunnen worden gemaakt, bestemd voor Oekraïne.
12: Een Amerikaanse rechtbank heeft de executie van de 50-jarige Christa Pike op het laatste moment tegengehouden. De rechters willen nagaan of beschuldigingen van seksueel misbruik tijdens haar jeugd voldoende zijn meegenomen tijdens de rechtszaak in 1996. Pike kreeg de doodstraf omdat zij als 18-jarige samen met haar toenmalige vriend een 19-jarige vrouw vermoordde. Het zou de eerste keer in 200 jaar zijn dat in de staat Tennessee een vrouw wordt geëxecuteerd. Executies van vrouwelijke gevangenen zijn zeldzaam in de Verenigde Staten. Sinds de jaren 70 zijn er 18 vrouwen geëxecuteerd.
13: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid.
14: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste dader in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten.
15: De
3: Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders. Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 11:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4:00 middags en verklaarde die veilig. Autofabrikant BMW schrapt volgend jaar 20% van de managementfuncties om kosten te besparen. Het bedrijf verwacht de taken van managers over te kunnen laten aan kunstmatige intelligentie. Ook in de lagen onder de managers verdwijnt ongeveer een vijfde van de banen. BMW heeft, net als de rest van de Duitse auto-industrie, last van dalende verkopen door zwakke vraag en toenemende concurrentie uit China. Het merk wil zich vooral richten op zijn premiummerken, BMW, BMW M en Rolls-Royce, en de productie in China verhogen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's. De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De voetbalsters van Ajax hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. In Kazachstan verloor Ajax woensdag met 1-0 van WFC Aktobe. Dat was voldoende na de 8-0 thuiszege van een week geleden. Het hoofdtoernooi begint eind oktober met de achtste finales. Ajax speelde met een verjongd elftal. In de 83ste minuut viel het enige doelpunt. De Zwitserse Voetbalbond trekt de steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobbey. Hij scoorde 2 keer. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste 2 Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. Vooral de overwinning op Duitsland maakte veel los in het land. Donderdag speelt Griekenland thuis tegen Nederland in het uitverkochte Toumba-stadion in Thessaloniki. Volgens de Griekse bond had het stadion 4 keer uitverkocht kunnen zijn. Zo groot is de belangstelling.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt van het zuidwesten uit regen over het land. In het zuiden kan het lokaal onweren. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. Vannacht regent het op veel plekken, maar in het zuidwesten wordt het later droog. De temperatuur blijft hangen tussen de 15 en 19 graden, met weinig tot matige wind uit het zuiden. Morgen begint nat in het noorden en oosten, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. In de middag is het in het westen en midden zonnig, terwijl het in het oosten bewolkt blijft met wat lichte regen. Het wordt zo'n 20 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde half augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied. Diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière was voor KRO en CRV jurylid in de populaire quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending van het programma. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn. Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant noemt Cornelissen een omnitalent en zegt dat haar overlijden een heel groot verlies is. Drenthe gaat zich in Den Haag nadrukkelijk inzetten om te zorgen dat het Rijk eerdere afspraken over de komst van de Neder-Saxe-lijn nakomt. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur komt miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen. Hij wil het geld voor infraprojecten opnieuw verdelen en liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro voor de Neder-Saxe-lijn. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Gedeputeerde Bart van Dekken zegt dat die 2 miljard euro Drenthe eerder is toegezegd en dat de provincie 50 miljoen euro terughaalt als het project wordt uitgesteld. Een 32-jarige medewerker van de haven van Rotterdam is dinsdag aangehouden door de zeehavenpolitie.
16: De Rotterdammer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het uithalen van grote partijen drugs die bestemd waren voor verschillende criminele organisaties. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie onder andere patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie verschillende apparaten in beslag. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. De FNV vindt dat gewelddadige gedetineerden op afstand van hun woonplaats hun straf moeten uitzitten. De vakbond reageert daarmee op de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Noord, waarbij de verdachte het slachtoffer kende van zijn tijd in de gevangenis. Gedetineerden worden nu geplaatst in een gevangenis in het arrondissement van vestiging, tenzij ze op een lijst van vlucht of maatschappelijk risico staan. De FNV zegt dat de veiligheid van het personeel boven de reïntegratie van een gedetineerde zou moeten staan. In augustus 2025 waren er meerdere geweldsincidenten in de privésfeer van gevangenismedewerkers, waaronder explosieven bij woningen en een mishandeling met een honkbalknuppel. BBB-leider Henk Vermeer vindt dat de belastingplannen van het kabinet een forse verbouwing verdienen. Hij meent dat de belastingen op boodschappen en alcohol te hoog zijn en dat de hogere belastingen op werk omlaag moeten. Ook Volt is nog niet enthousiast over het pakket aan belastingmaatregelen. De partij pleitte samen met Pro voor meer belasting op vermogen en minder op werk.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. De Noord-Ierse politie start een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar de onwettige demonstratie afgelopen zondag op Garveggy Road in Portadown. Duizenden mensen blokkeerden daar een pro-Britse protestantse oranjemars. Ook de Noord-Ierse regeringsleider Michelle O'Neill was bij het protest aanwezig. Het zou voor het eerst in 28 jaar zijn dat de omstreden mars van de Oranje Orde op de katholieke Garveggy Road mocht plaatsvinden. De politie zegt toe te willen zien op een vreedzaam verloop van de mars. Maar ze benadrukt dat dit niet koste wat het kost zou gebeuren. De spanning in Noord-Ierland loopt soms weer op. Dat gebeurt ondanks het vredesakkoord uit 1998 dat een einde maakte aan 30 jaar conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de Fly Dubai-vlucht, waar op woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden werden rond het avonduur met een andere Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het moest een noodlanding maken in Saudi-Arabië. Netanyahu sprak zich vol lof uit voor de passagiers die de piloot wisten te overmeesteren. Die piloot had zijn collega-piloot aangevallen. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad. Die bewering is niet onafhankelijk bevestigd. Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege wateroverlast en overstromingen in de departementen Gard en Hérault. Lokaal viel meer dan 330 mm regen. Dat is een hoeveelheid die in Nederland normaal in 4 maanden tijd valt. De regen valt in bergachtig gebied en kan tot overstromingen leiden. Ook donderdag is er nog kans op zeer zware buien. Modelberekeningen komen uit op een totaal van 400 mm. Pas in het weekend neemt de kans op buien af en wordt het droger en zonniger. De Britse premier Andy Burnham zegt dat zijn regering vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij de luchtmachtbasis Fairford afgelopen zondag. 5 Britse mannen werden opgepakt. In 3 witte busjes werd vloeibare brandstof aangetroffen, geen explosieven. Een van de verdachten belde zelf het alarmnummer voordat een bewoner dat deed. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten onder de strengst mogelijke voorwaarden. Dat leverde kritiek op van de Amerikaanse president Donald Trump. De VS gebruiken de basis in de oorlog tegen Iran.
18: De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU.
19: Rusland beschouwt wapenfabrieken in Europese landen die speciaal voor Oekraïne produceren als militaire doelwitten. Dat zegt een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Maria Zakharova stelt dat de Europese Unie met massale wapenleveranties een vredesregeling probeert te voorkomen of te vertragen. Polen zou bereid zijn een fabriek te herbergen waar raketten voor het Amerikaanse luchtverdedigingssysteem Patriot kunnen worden gemaakt, bestemd voor Oekraïne. En nu het economisch nieuws. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders.
20: De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid.
21: Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november.
22: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, na eerder op de dag nog een nieuw tussentijdsrecord van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten.
23: Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 11:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4:00 's middags en verklaarde die veilig.
0: Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's. De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De voetbalsters van Ajax hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. In Kazachstan verloor Ajax woensdag met 1-0 van WFC Aktobe. Dat was voldoende na de 8-0 thuiszege van een week geleden. Het hoofdtoernooi begint eind oktober met de achtste finales. Ajax speelde met een verjongd elftal. In de 83ste minuut viel het enige doelpunt. De Zwitserse Voetbalbond trekt de steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobby. Hij scoorde 2 keer. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste 2 Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het overal bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Alleen in het noordoosten blijft het nog droog. Er staat weinig wind, aan de kust matig uit het zuiden.
6: Vannacht regent het op veel plekken, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het wordt tussen de 15 en 19 graden, met zwakke tot matige wind uit zuidwest. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog even door, maar later wordt het droog en breekt de zon door. Morgenmiddag schijnt de zon vooral in het westen en midden, terwijl het in het oosten bewolkt blijft met af en toe lichte regen. De temperatuur loopt op naar 20 graden.
8: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde half augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de BAT niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de BAT zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied. Diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière was voor KRO en CRV-jurylid in de populaire quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending van het programma. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn. Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant noemt Cornelissen een omnitalent en zegt dat haar overlijden een heel groot verlies is. Een 32-jarige medewerker van de haven van Rotterdam is dinsdag aangehouden door de zeehavenpolitie. De Rotterdammer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het uithalen van grote partijen drugs die bestemd waren voor verschillende criminele organisaties. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie onder andere patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie verschillende apparaten in beslag. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. BBB-leider Henk Vermeer vindt dat de belastingplannen van het kabinet een forse verbouwing verdienen. Hij meent dat de belastingen op boodschappen en alcohol te hoog zijn en dat de hogere belastingen op werk omlaag moeten. Ook Volt is nog niet enthousiast over het pakket aan belastingmaatregelen. De partij pleitte samen met Pro voor meer belasting op vermogen en minder op werk. De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment geen intentie dat Rusland snel na het einde van een oorlog in Oekraïne een conflict wil beginnen met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO. Directeur Peter Reesink van de MIVD verwacht dat we langdurig in deze fase tussen oorlog en vrede blijven. De Russische dreiging tegen de NAVO neemt de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe. Reesink sluit niet uit dat door de grotere Russische risicobereidheid ook in Nederland sabotageacties kunnen voorkomen.
8: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws.
10: De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2003.

Oranjeorde op de katholieke Garveggie Road mocht plaatsvinden. De politie zegt toe te willen zien op een vreedzaam verloop van de mars. Maar ze benadrukt dat dit niet koste wat het kost zou gebeuren. De spanning in Noord-Ierland loopt soms weer op. Dat gebeurt ondanks het vredesakkoord uit 1998... dat een einde maakte aan 30 jaar conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de Fly Dubai-vlucht, waar op woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden werden rond het avonduur met een andere Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het moest een noodlanding maken in Saoedi-Arabië. Netanyahu sprak zich vol lof uit voor de passagiers die de piloot wisten te overmeesteren. Die piloot had zijn collega-piloot aangevallen. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad. Die bewering is niet onafhankelijk bevestigd. Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege wateroverlast en overstromingen in de departementen Gard en Hérault. Lokaal viel meer dan 330 mm regen. Dat is een hoeveelheid die in Nederland normaal in 4 maanden tijd valt. De regen valt in bergachtig gebied en kan tot overstromingen leiden. Ook donderdag is er nog kans op zeer zware buien. Modelberekeningen komen uit op een totaal van 400 mm. Pas in het weekend neemt de kans op buien af en wordt het droger en zonniger. De Britse premier Andy Burnham zegt dat zijn regering vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij de luchtmachtbasis Fairford afgelopen zondag. 5 Britse mannen werden opgepakt. In 3 witte busjes werd vloeibare brandstof aangetroffen, geen explosieven. 1 van de verdachten belde zelf het alarmnummer voordat een bewoner dat deed. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten onder de strengst mogelijke voorwaarden. Dat leverde kritiek op van de Amerikaanse president Donald Trump. De VS gebruiken de basis in de oorlog tegen Iran. En nu het economisch nieuws. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid. Het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen.
Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde

0: infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste dader in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten. Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 11:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4:00 middags en verklaarde die veilig. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's. De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De Zwitserse Voetbalbond trekt de steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobbey. Hij scoorde 2 keer. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Feyenoord en PSV hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Feyenoord verloor met 2-1 bij het Noorse Vålerenga, maar had de eerste wedstrijd in Rotterdam met 4-1 gewonnen. PSV verdedigde met succes een 1-0 voorsprong bij Fortuna Jurring. Het duel in Denemarken eindigde in 0-0. Ajax plaatste zich eerder deze week ook al voor het hoofdtoernooi.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Met in het zuiden een kleine kans op onweer. In het noordoosten blijft het voorlopig nog droog. Vannacht regent het op veel plaatsen. Maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het wordt niet koud. Tussen de 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog, maar later wordt het droger en breekt de zon door. Middags is het in het westen en midden lekker zonnig, met rond de 20 graden. In het oosten wordt het weer bewolkter met wat lichte regen. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde half augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied. Diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière was voor KRO en CRV-jurylid in de populaire quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending van het programma. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn. Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant noemt Cornelissen een omnitalent en zegt dat haar overlijden een heel groot verlies is. Een 32-jarige medewerker van de haven van Rotterdam is dinsdag aangehouden door de zeehavenpolitie. De Rotterdammer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het uithalen van grote partijen drugs die bestemd waren voor verschillende criminele organisaties. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie onder andere patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie verschillende apparaten in beslag. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak. BBB-leider Henk Vermeer vindt dat de belastingplannen van het kabinet een forse verbouwing verdienen. Hij meent dat de belastingen op boodschappen en alcohol te hoog zijn en dat de hogere belastingen op werk omlaag moeten. Ook Volt is nog niet enthousiast over het pakket aan belastingmaatregelen. De partij pleitte samen met Pro voor meer belasting op vermogen en minder op werk. De militaire inlichtingendienst MIVD ziet op dit moment geen intentie dat Rusland snel na het einde van een oorlog in Oekraïne een conflict wil beginnen met de NAVO. Wel kan de Russische krijgsmacht na het einde van de huidige oorlog in iets minder dan een jaar gereed zijn voor een kleinschalig conflict met de NAVO. Directeur Peter Reesink van de MIVD verwacht dat we langdurig in deze fase tussen oorlog en vrede blijven. De Russische dreiging tegen de NAVO neemt de komende jaren waarschijnlijk alleen maar toe. Reesink sluit niet uit dat door de grotere Russische risicobereidheid ook in Nederland sabotageacties kunnen voorkomen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. De Noord-Ierse politie start een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar de onwettige demonstratie afgelopen zondag op Garveggie Road in Portadown. Duizenden mensen blokkeerden daar een pro-Britse protestantse oranjemars. Ook de Noord-Ierse regeringsleider Michelle O'Neill was bij het protest aanwezig. Het zou voor het eerst in 28 jaar zijn dat de omstreden mars van de Oranje Orde op de katholieke Garveggie Road mocht plaatsvinden. De politie zegt toe te willen zien op een vreedzaam verloop van de mars. Maar ze benadrukt dat dit niet koste wat het kost zou gebeuren. De spanning in Noord-Ierland loopt soms weer op. Dat gebeurt ondanks het vredesakkoord uit 1998 dat een einde maakte aan 30 jaar conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de Fly Dubai-vlucht, maar op woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden werden rond het avonduur met een andere Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het moest een noodlanding maken in Saudi-Arabië. Netanyahu sprak zich vol lof uit voor de passagiers die de piloot wisten te overmeesteren. Die piloot had zijn collega-piloot aangevallen. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad. Die bewering is niet onafhankelijk bevestigd. Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaat-lidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU. In het zuiden van Frankrijk geldt code rood vanwege wateroverlast en overstromingen in de departementen Gard en Hérault. Lokaal viel meer dan 330 mm regen. Dat is een hoeveelheid die in Nederland normaal in 4 maanden tijd valt. De regen valt in bergachtig gebied en kan tot overstromingen leiden. Ook donderdag is er nog kans op zeer zware buien. Modelberekeningen komen uit op een totaal van 400 mm. Pas in het weekend neemt de kans op buien af en wordt het droger en zonniger. De Britse premier Andy Burnham zegt dat zijn regering vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij de luchtmachtbasis Fairford afgelopen zondag. 5 Britse mannen werden opgepakt. In 3 witte busjes werd vloeibare brandstof aangetroffen, geen explosieven. Een van de verdachten belde zelf het alarmnummer voordat een bewoner dat deed. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten onder de strengst mogelijke voorwaarden. Dat leverde kritiek op van de Amerikaanse president Donald Trump. De VS gebruiken de basis in de oorlog tegen Iran. En nu het economisch nieuws. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste dader in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten. Een man die woensdagmiddag bij de vliegbasis in Leeuwarden zei dat hij een bom bij zich had, blijkt geen explosief te hebben gehad. De man kwam rond 11:15 aan bij de hoofdpoort en zette een tas neer met spullen die eruit zagen als onderdelen van een explosief. De beveiliging hield hem aan en waarschuwde de koninklijke marechaussee. Een deel van de omgeving werd afgesloten en ontruimd. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzocht de tas tot ongeveer 4:00 middags en verklaarde die veilig. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's. De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De Zwitserse Voetbalbond trekt de steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobbey. Hij scoorde 2 keer. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste 2 Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Feyenoord en PSV hebben zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Feyenoord verloor met 2-1 bij het Noorse Vålerenga, maar had de eerste wedstrijd in Rotterdam met 4-1 gewonnen. PSV verdedigde met succes een 1-0 voorsprong bij Fortuna Jöring. Het duel in Denemarken eindigde in 0-0.
2: Ajax plaatste zich eerder deze week ook al voor het hoofdtoernooi.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Met in het zuiden een kleine kans op onweer. In het noordoosten blijft het voorlopig nog droog. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het wordt niet koud, tussen de 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog, maar later wordt het droger en breekt de zon door. Middags is het in het westen en midden lekker zonnig, met rond de 20 graden. In het oosten wordt het weer bewolkter met wat lichte regen. De wind is zwak tot matig en komt uit zuidwestelijke richting.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde 5 augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied. Diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière was voor KRO en CRV-jurylid in de populaire quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending van het programma. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn. Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant noemt Cornelissen een omnitalent en zegt dat haar overlijden een heel groot verlies is. Een 32-jarige medewerker van de haven van Rotterdam is dinsdag aangehouden door de zeehavenpolitie. De Rotterdammer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het uithalen van grote partijen drugs die bestemd waren voor verschillende criminele organisaties. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie onder andere patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie verschillende apparaten in beslag. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak.
1: geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen.
4: De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de Fly Dubai-vlucht, waar op woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden werden rond het avonduur met een andere Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het moest een noodlanding maken in Saoedi-Arabië. Netanyahu sprak zich vol lof uit voor de passagiers die de piloot wisten te overmeesteren. Die piloot had zijn collega-piloot aangevallen. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad. Die bewering is niet onafhankelijk bevestigd. Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen. De Noord-Ierse politie start een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar de onwettige demonstratie afgelopen zondag op Carvegy Road in Portadown. Duizenden mensen blokkeerden daar een pro-Britse protestantse oranjemars. Ook de Noord-Ierse regeringsleider Michelle O'Neill was bij het protest aanwezig. Het zou voor het eerst in 28 jaar zijn dat de omstreden mars van de Oranje Orde op de katholieke Carvegy Road mocht plaatsvinden. De politie zegt toe te willen zien op een vreedzaam verloop van de mars. Maar ze benadrukt dat dit niet koste wat het kost zou gebeuren. De spanning in Noord-Ierland loopt soms weer op. Dat gebeurt ondanks het vredesakkoord uit 1998 dat een einde maakte aan 30 jaar conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten. De Britse premier Andy Burnham zegt dat zijn regering vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij de luchtmachtbasis Fairford afgelopen zondag. 5 Britse mannen werden opgepakt. In 3 witte busjes werd vloeibare brandstof aangetroffen, geen explosieven. Een van de verdachten belde zelf het alarmnummer voordat een bewoner dat deed. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten onder de strengst mogelijke voorwaarden. Dat leverde kritiek op van de Amerikaanse president Donald Trump. De VS gebruiken de basis in de oorlog tegen Iran. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU.
5: En nu het economisch nieuws.
4: De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur. De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kosten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, na eerder op de dag nog een nieuw tussentijdsrecord van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's.
2: de voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF, kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De Zwitserse Voetbalbond trekt de steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobbey. Hij scoorde 2 keer. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste 2 Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training. Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet het trainingskamp woensdag als 4e speler. Hij kreeg tegen Servië een tik op zijn voet. De pijn bleek op de training te hevig om door te gaan. Xavi riep geen vervanger op. Er zijn nog 23 spelers over met genoeg verdedigers.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten bewolking binnen en gaat het steeds meer regenen. In het zuiden is er een kleine kans op onweer, maar in het noordoosten blijft het nog droog. Er staat weinig wind. Aan de kust een matige zuidenwind. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in het zuidwesten wordt het later droog. Het blijft zacht, met temperaturen tussen 15 en 19 graden. Morgen begint het noorden en oosten nog met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het droog en komt de zon tevoorschijn. In de middag is het in het westen en midden flink zonnig, terwijl het in het oosten bewolkt blijft met af en toe wat lichte regen. De temperatuur komt rond de 20 graden uit. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde 5 augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied. Diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière was voor KRO en CRV-jurylid in de populaire quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending van het programma. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn. Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant noemt Cornelissen een omnitalent en zegt dat haar overlijden een heel groot verlies is. Een 32-jarige medewerker van de haven van Rotterdam is dinsdag aangehouden door de zeehavenpolitie. De Rotterdammer wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het uithalen van grote partijen drugs die bestemd waren voor verschillende criminele organisaties. Bij een doorzoeking van zijn woning vond de politie onder andere patronen en verdovende middelen, veelal harddrugs. Ook nam de politie verschillende apparaten in beslag. De man is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in de zaak.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten.
6: Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de Fly Dubai-vlucht, waar op woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden werden rond het avonduur met een andere Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het moest een noodlanding maken in Saoedi-Arabië. Netanyahu sprak zich vol lof uit voor de passagiers die de piloot wisten te overmeesteren. Die piloot had zijn collega-piloot aangevallen. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad. Die bewering is niet onafhankelijk bevestigd. Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen. De Noord-Ierse politie start een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar de onwettige demonstratie afgelopen zondag op Carvaghy Road in Portadown. Duizenden mensen blokkeerden daar een pro-Britse protestantse oranjemars. Ook de Noord-Ierse regeringsleider Michelle O'Neill was bij het protest aanwezig. Het zou voor het eerst in 28 jaar zijn dat de omstreden mars van de Oranjeorde op de katholieke Carvaghy Road mocht plaatsvinden. De politie zegt toe te willen zien op een vreedzaam verloop van de mars. Maar ze benadrukt dat dit niet koste wat het kost zou gebeuren. De spanning in Noord-Ierland loopt soms weer op. Dat gebeurt ondanks het vredesakkoord uit 1998 dat een einde maakte aan 30 jaar conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten. De Britse premier Andy Burnham zegt dat zijn regering vermoedt dat Iran betrokken was bij een incident bij de luchtmachtbasis Fairford afgelopen zondag. 5 Britse mannen werden opgepakt. In 3 witte busjes werd vloeibare brandstof aangetroffen, geen explosieven. Een van de verdachten belde zelf het alarmnummer voordat een bewoner dat deed. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten onder de strengst mogelijke voorwaarden. Dat leverde kritiek op van de Amerikaanse president Donald Trump. De VS gebruiken de basis in de oorlog tegen Iran. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU. En nu het economisch nieuws. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur. De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kostten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders.
7: De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen.

0: af te stoten. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Anneke van Zanen-Nieberg is gekozen in het bestuur van de Associatie van Nationale Olympische Comité's. De voorzitter van de Raad van Toezicht van NOC-NSF kreeg vrijwel unaniem steun van de Europese Nationale Olympische Comité's. De ANOC is de mondiale koepel van alle 206 NOC's en bevordert samenwerking en kennisuitwisseling. Van Zanen wil de gezamenlijke positie van de comité's versterken door kennis beter te delen. Zij is sinds maart ook bestuurslid van het Europese Olympische Comité. De Zwitserse Voetbalbond trekt de steun in voor de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond komt daarmee terug op een eerdere aanbeveling voor de landgenoot. Volgens de Zwitserse Bond roepen diverse incidenten fundamentele vragen op over leiderschap, bestuur, transparantie en besluitvorming binnen de FIFA. Infantino kwam in opspraak door een inmiddels ingetrokken plan om een deel van de WK-rechten te verkopen aan derden. De UEFA en de Noord- en Midden-Amerikaanse bond CONCACAF voeren harde oppositie tegen Infantino en hebben het vertrouwen in de FIFA-baas opgezegd. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobbey. Hij scoorde 2 keer. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste 2 Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of

0: of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobby raakte vorige week donderdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training. Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet het trainingskamp woensdag als vierde speler. Hij kreeg tegen Servië een tik op zijn voet. De pijn bleek op de training te hevig om door te gaan. Xavi riep geen vervanger op. Er zijn nog 23 spelers over met genoeg verdedigers.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten bewolking binnen en gaat het steeds meer regenen. In het zuiden is er een kleine kans op onweer, maar in het noordoosten blijft het nog droog. Er staat weinig wind. Aan de kust een matige zuidenwind. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in het zuidwesten wordt het later droog. Het blijft zacht, met temperaturen tussen 15 en 19 graden. Morgen begint het noorden en oosten nog met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het droog en komt de zon tevoorschijn. In de middag is het in het westen en midden flink zonnig, terwijl het in het oosten bewolkt blijft met af en toe wat lichte regen. De temperatuur komt rond de 20 graden uit. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huizen Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek twee weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekken probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde half augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe, omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied. Diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière was voor KRO en NCRV-jurylid in de populaire quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending van het programma. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn. Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant noemt Cornelissen een omnitalent en zegt dat haar overlijden een heel groot verlies is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. De Noord-Ierse politie start een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar de onwettige demonstratie afgelopen zondag op Garveggie Road in Portadown. Duizenden mensen blokkeerden daar een pro-Britse protestantse oranjemars. Ook de Noord-Ierse regeringsleider Michelle O'Neill was bij het protest aanwezig. Het zou voor het eerst in 28 jaar zijn dat de omstreden mars van de Oranje Orde op de katholieke Garveggie Road mocht plaatsvinden. De politie zegt toe te willen zien op een vreedzaam verloop van de mars. Maar ze benadrukt dat dit niet koste wat het kost zou gebeuren. De spanning in Noord-Ierland loopt soms weer op. Dat gebeurt ondanks het vredesakkoord uit 1998 dat een einde maakte aan 30 jaar conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de Fly Dubai-vlucht, maar op woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden werden rond het avonduur met een andere Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het moest een noodlanding maken in Saoedi-Arabië. Netanyahu sprak zich vol lof uit voor de passagiers die de piloot wisten te overmeesteren. Die piloot had zijn collega-piloot aangevallen. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad. Die bewering is niet onafhankelijk bevestigd. Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaat-lidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaat-lidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU. En nu het economisch nieuws. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur. De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kostten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste dader in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november. Ondernemersvereniging ONL voor Ondernemers vreest voor de pensioenen van haar leden door de dinsdag gepresenteerde kabinetsplannen voor Box 3. Beleggers zouden vanaf een lager bedrag belasting gaan betalen over hun rendement. Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf hebben geen pensioenfonds en gebruiken hun spaargeld en beleggingen als pensioen. De organisatie is wel blij dat het minderheidskabinet pas belasting heft op het moment dat het rendement wordt geïnd. Voorzitter Erik Ziens zegt dat de rekening wordt betaald door ondernemers en kleine beleggers en spaarders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Grieks international Vangelis Pavlidis is niet verbaasd over de doorbraak van Max Meerdink bij het Nederlands elftal. Dat zei de voormalige ploeggenoot van AZ woensdag op een persconferentie in Thessaloniki. Daar staan Griekenland en Oranje donderdag tegenover elkaar in de Nations League. Pavlidis vertrok 2 jaar geleden van AZ naar Benfica. Hij zag de potentie van Meerdink al tijdens hun gezamenlijke tijd in Alkmaar. De 23-jarige Meerdink zat aanvankelijk niet bij de selectie. Bondscoach Xavi Hernandez riep hem op als vervanger van de geblesseerde Donjel Malen. Zondag begon Meerdink in het basiselftal tegen Servië vanwege een blessure van Brian Brobby. Hij scoorde 2 keer. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste 2 Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en Van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobby raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de speler vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Het noordoosten blijft voorlopig nog droog. Er staat weinig wind. Aan de kust is het matig uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plekken, maar in het zuidwesten droogt het later op. De temperatuur ligt tussen de 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. Zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Morgen vroeg valt er in het noorden en oosten nog regen, maar in de loop van de ochtend wordt het droog en breekt de zon door. Middagtemperatuur rond de 20 graden. In het westen en midden flink wat zon. In het oosten bewolkt met soms lichte regen. Morgenavond opklaringen, maar in het oosten mogelijk nog wat regen.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekken probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde 5 augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied. Diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière was voor KRO en CRV jurylid in de populaire quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending van het programma. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn. Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant noemt Cornelissen een omnitalent en zegt dat haar overlijden een heel groot verlies is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog.
5: Tsoupi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. De Noord-Ierse politie start een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar de onwettige demonstratie afgelopen zondag op Carvaggie Road in Portadown. Duizenden mensen blokkeerden daar een pro-Britse protestantse oranjemars. Ook de Noord-Ierse regeringsleider Michelle O'Neill was bij het protest aanwezig. Het zou voor het eerst in 28 jaar zijn dat de omstreden mars van de Oranje Orde op de katholieke Carvaggie Road mocht plaatsvinden. De politie zegt toe te willen zien op een vreedzaam verloop van de mars. Maar ze benadrukt dat dit niet koste wat het kost zou gebeuren. De spanning in Noord-Ierland loopt soms weer op. Dat gebeurt ondanks het vredesakkoord uit 1998 dat een einde maakte aan 30 jaar conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de Fly Dubai-vlucht, waar op woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden werden rond het avonduur met een andere Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het moest een noodlanding maken in Saudi-Arabië. Netanyahu sprak zich vol lof uit voor de passagiers die de piloot wisten te overmeesteren. Die piloot had zijn collega-piloot aangevallen. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad. Die bewering is niet onafhankelijk bevestigd. Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU. En nu het economisch nieuws. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur.
3: De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kosten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten, na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund.
7: Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobby raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekke verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en Van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na de persconferentie van bondscoach Jorge Jesus en een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Bondscoach Jesus had Ronaldo zondag in de uitwedstrijd tegen Noorwegen op de bank gelaten. Portugal won die wedstrijd met 2-1. Portugal speelt donderdag in Kopenhagen tegen Denemarken.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Het uiterste noordoosten blijft voorlopig nog droog. Er staat weinig wind, aan de kust matig uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur ligt tussen de 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. Morgen begint het noorden en oosten nog met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt de zon door. In de middag is het in het westen en midden flink zonnig, maar in het oosten trekt bewolking aan met af en toe lichte regen. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oude Sluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg.
8: Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart.
3: Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekken probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde half augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied. Diverse mensen hebben met verslagenheid gereageerd op het overlijden van Paulien Cornelissen. De schrijfster en cabaretière was voor KRO en CRV-jurylid in de populaire quiz De Slimste Mens. Vanwege haar overlijden is er woensdag geen uitzending van het programma. Presentator Herman van der Zandt zegt ongelooflijk verdrietig te zijn. Hoofdredacteur Pieter Klok van de Volkskrant noemt Cornelissen een omnitalent en zegt dat haar overlijden een heel groot verlies is.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. De Noord-Ierse politie start een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar de onwettige demonstratie afgelopen zondag op Garveggie Road in Portadown. Duizenden mensen blokkeerden daar een pro-Britse protestantse oranjemars. Ook de Noord-Ierse regeringsleider Michelle O'Neill was bij het protest aanwezig. Het zou voor het eerst in 28 jaar zijn dat de omstreden mars van de Oranje Orde op de katholieke Garveggie Road mocht plaatsvinden. De politie zegt toe te willen zien op een vreedzaam verloop van de mars. Maar ze benadrukt dat dit niet koste wat het kost zou gebeuren. De spanning in Noord-Ierland loopt soms weer op. Dat gebeurt ondanks het vredesakkoord uit 1998... dat een einde maakte aan 30 jaar conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de Fly Dubai-vlucht, waar op woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden werden rond het avonduur met een andere Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv. Het moest een noodlanding maken in Saoedi-Arabië. Netanyahu sprak zich vol lof uit voor de passagiers die de piloot wisten te overmeesteren. Die piloot had zijn collega-piloot aangevallen. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad. Die bewering is niet onafhankelijk bevestigd. Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen. De Europese Commissie presenteert volgende week een herziening van het toetredingsproces voor EU-kandidaatlidstaten die al ver gevorderd zijn. Dat zegt voorzitter Ursula von der Leyen tijdens een bezoek aan Albanië. Via de herziening krijgen landen zoals Albanië een duidelijke routekaart met concrete stappen, termijnen en vereiste vooruitgang. Kandidaatlidstaten moeten nog altijd aantonen dat ze de juiste hervormingen hebben doorgevoerd. Maar dat hoeft volgens von der Leyen niet traag te gaan. Montenegro loopt het meest voorop en heeft de ambitie om in 2028 officieel lid te zijn van de EU. En nu het economisch nieuws. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur. De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kostten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag lager gesloten. Na eerder op de dag nog een nieuw tussentijds record van 1127,38 punten te hebben bereikt. De Amerikaanse kerninflatie kwam in augustus uit op 3%, lager dan de verwachte 3,3%, terwijl er meer banen bijkwamen dan voorspeld. De Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigde 0,5% lager op 1114,90 punten. Vastgoedontwikkelaar WDP was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 5,5% na een kapitaalverhoging van 400 miljoen euro. In de midcap leverde Arcadis ruim 4% in, nadat het bedrijf aankondigde 1000 banen te schrappen en activiteiten af te stoten.
10: Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Crescencio Somerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Somerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Somerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken.
7: De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na de persconferentie van bondscoach Jorge Jesus en een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Bondscoach

0: In het zuiden is er een kleine kans op onweer. Het uiterste noordoosten blijft voorlopig nog droog. Er staat weinig wind, aan de kust matig uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plaatsen, maar in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. De temperatuur ligt tussen de 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. Morgen begint het noorden en oosten nog met regen, maar in de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog en breekt de zon door. In de middag is het in het westen en midden flink zonnig, maar in het oosten trekt bewolking aan met af en toe lichte regen. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef, generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huizen Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde 5 augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.

0: Nu het buitenlands nieuws. Een Indiase piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiase ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte. De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een driedaags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. De Noord-Ierse politie start een grootschalig strafrechtelijk onderzoek naar de onwettige demonstratie afgelopen zondag op Carvegy Road in Portadown. Duizenden mensen blokkeerden daar een pro-Britse protestantse oranjemars. Ook de Noord-Ierse regeringsleider Michelle O'Neill was bij het protest aanwezig. Het zou voor het eerst in 28 jaar zijn dat de omstreden mars van de Oranje Orde op de katholieke Carvegy Road mocht plaatsvinden. De politie zegt toe te willen zien op een vreedzaam verloop van de mars. Maar ze benadrukt dat dit niet koste wat het kost zou gebeuren. De spanning in Noord-Ierland loopt soms weer op. Dat gebeurt ondanks het vredesakkoord uit 1998 dat een einde maakte aan 30 jaar conflict tussen Ierse nationalisten en pro-Britse loyalisten. En nu het economisch nieuws. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur. De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kostten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid. Het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart waarschuwt luchtvaartmaatschappijen voor risico's in het luchtruim van Saoedi-Arabië vanwege een toename van aanvallen door Houthi-rebellen. Naast olie- en energieinfrastructuur zijn ook militaire en luchtvaartgerelateerde infrastructuren herhaaldelijk doelwit geweest van raketten en drones. De herhaaldelijke aanvallen vergroten volgens het agentschap het risico dat reguliere lijnvluchten mogelijk verkeerd worden geïdentificeerd. Het advies voor Jordanië is veranderd van voorzichtig zijn naar het luchtruim volledig mijden. Ook verlengde het agentschap de waarschuwing om het luchtruim boven Libanon, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en de territoriale wateren in de Golf van Bahrein te mijden tot 16 november.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en Van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het overal bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten steeds meer regenen. Er is een kleine kans op onweer. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. De wind is zwak, langs de kust matig uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plaatsen, met hier en daar een onweersbui. Later wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met temperaturen tussen de 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. Morgen trekt de regen in de ochtend weg naar het noordoosten en breekt de zon steeds vaker door. In de middag is het in het westen zonnig, maar in het oosten wordt het weer bewolkt met wat lichte regen. Het wordt een stuk koeler, rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn 2 oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef, generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Johannes de Bat keurde half augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Een Indiase piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiase ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte. De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9% tot 50.908 punten. De S&P 500 verloor 0,3%. De Nasdaq won juist 0,2%. Beleggers hielden de rentes op lange lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur. De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kostten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders. De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Crescencio Somerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Somerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Somerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Alleen in het noordoosten blijft het voorlopig nog droog. Er is een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, met af en toe onweer. In de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. Het blijft zacht, tussen de 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. Morgenochtend regent het nog in het noorden en oosten, maar in de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon door. Morgenmiddag schijnt de zon vooral in het westen en midden. In het oosten wordt het weer bewolkt met af en toe lichte regen. De middagtemperatuur komt uit rond 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef, generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde 5 augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
4: Een Indiaanse piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiaanse ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte. De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen.
5: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een driedaags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.
6: De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen.
7: De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023.
8: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9% tot 50.908 punten. De S&P 500 verloor 0,3%. De Nasdaq won juist 0,2%. Beleggers hielden de rentes op lange lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen.
9: Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
10: Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant.
11: De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur. De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kostten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders.
12: De Amerikaanse toezichthouder FTC onderzoekt grote AI-bedrijven vanwege verschillende veiligheidsincidenten. Dat meldt persbureau Bloomberg. De mededingingsautoriteit gaat onder meer OpenAI, bekend van ChatGPT, en Anthropic van chatbot Claude onderzoeken. De toezichthouder wil informatie opvragen om te kijken of de bedrijven zich aan wetten voor consumentenbescherming houden. OpenAI en Anthropic hebben de afgelopen tijd melding gemaakt van incidenten waarbij hun modellen andere bedrijven hebben gehackt, waaronder AI-bedrijf Hugging Face en de Australische overheid.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Britse premier Andy Burnham hoopt dat de eigenaren van Manchester City de club niet verkopen, nu de club schuldig is bevonden aan ernstige overtredingen van financiële regels van de Premier League. Hij noemt de eigenaren uit de Verenigde Arabische Emiraten een zeer belangrijke partner in het bouwen van het moderne Manchester. Burnham was tot deze zomer burgemeester van Manchester. Hij bedankte de City Football Group voor de investeringen in het stadion en de stad. Hij sprak vanuit het stadion van Everton, de club waarvan hij supporter is. Die club werd in 2023 met 10 punten aftrek bestraft voor kleinere overtredingen. Burnham benadrukt geen overhaaste conclusies te willen trekken. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en Van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide twee keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land. Alleen in het noordoosten blijft het voorlopig nog droog. Er is een kleine kans op onweer. Vannacht regent het op veel plaatsen, met af en toe onweer. In de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten weer droog. Het blijft zacht, tussen de 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. Morgenochtend regent het nog in het noorden en oosten, maar in de loop van de ochtend wordt het droger en breekt de zon door. Morgenmiddag schijnt de zon vooral in het westen en midden. In het oosten wordt het weer bewolkt met af en toe lichte regen. De middagtemperatuur komt uit rond 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het binnenlands nieuws. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef, generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn.
14: Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huizen Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe.
15: Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde half augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
17: Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
18: Een Indiase piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiase ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte. De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen.
19: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een driedaags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.
20: De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen.
21: De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten.

0: Toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur. De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kosten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland, verdediger Lucharel

0: Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekke verliet de trainingskant woensdag als vierde spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen het land in. Het is bewolkt en er is een kleine kans op onweer. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. Er staat weinig wind. Aan de kust een matige zuidenwind. Vannacht regent het op veel plaatsen, met hier en daar onweer. Later wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met minimumtemperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog even door. Later wordt het droger en breekt de zon door. Morgenmiddag is het in het westen vrij zonnig. In het midden en oosten blijft het bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef, generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huizen Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saksenlijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saksenlijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde half augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Een Indiase piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiase ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte. De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een driedaags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurs heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant. De interne toezichthouder van de Federal Reserve heeft geen aanwijzingen gevonden voor strafbare feiten bij de verbouwing van het hoofdkantoor van de Amerikaanse Centrale Bank. De inspecteur-generaal zag ook geen wangedrag door het bestuur. De regering van president Donald Trump greep kostenoverschrijdingen aan voor een strafrechtelijk onderzoek. De werkzaamheden kosten $2,4 miljard. Justitie sloot dat onderzoek in april. De inspecteur-generaal trof wel tekortkomingen aan bij het verbouwingstraject, maar geen bestuurlijk wangedrag. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens €55 miljoen ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van €20 miljoen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al €85 miljoen op bij aandeelhouders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen het land in. Het is bewolkt en er is een kleine kans op onweer. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. Er staat weinig wind. Aan de kust een matige zuidenwind. Vannacht regent het op veel plaatsen, met hier en daar onweer. Later wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met minimumtemperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten nog even door. Later wordt het droger en breekt de zon door. Morgenmiddag is het in het westen vrij zonnig. In het midden en oosten blijft het bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt rond de 20 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn 2 oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef, generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd. terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekke probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde 5 augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Een Indiase piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiase ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte. De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïnse krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een driedaags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land, met hier en daar een kans op onweer. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. Vannacht regent het op veel plaatsen. Later wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met temperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgenochtend krijgt het noorden en oosten eerst nog regen, maar gaandeweg breekt de zon steeds vaker door. In de middag is het in het westen overwegend droog met zonnige perioden. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. De temperatuur komt uit op zo'n 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef, generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart. Drenthe zet zich in Den Haag in om het Rijk te laten vasthouden aan eerdere afspraken over de Neder-Saxe-lijn. Gedeputeerde Bart van Dekken probeert provinciale politici gerust te stellen na uitspraken van minister Vincent Karremans van Infrastructuur. Karremans komt miljarden tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen en wil geld voor infraprojecten opnieuw verdelen. Hij liet weten dat eerdere beloftes aan gemeenten en provincies niet meer tellen. Het vorige kabinet reserveerde bijna 2 miljard euro om de plannen voor de Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde 5 augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat De Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de BAT zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Een Indiase piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiase ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte. De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een driedaags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. De Franse president Emmanuel Macron heeft Jordan Bardella, de leider van het radicaal-rechtse Rassemblement National, hard aangevallen. Franse media melden dat Bardella zich in 2013 als tiener antisemitisch zou hebben uitgelaten. Bardella ontkent de beschuldigingen en spreekt van een gerichte poging om het imago van zijn partij te schaden voor de presidentsverkiezingen van 2027. Macron noemde de vermeende uitspraken tijdens zijn bezoek aan Spanje onacceptabel. Bardella reageerde op X door te zeggen dat hij wel de straat opging na de aanslagen van Hamas tegen Israël op 7 oktober 2023. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurs heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant. Aandeelhouders van bioplasticmaker Avantium hebben het bedrijf toestemming gegeven om tientallen miljoenen euro's extra op te halen met de uitgifte van aandelen. Het bedrijf heeft extra geld nodig omdat het opstarten van de bioplasticfabriek in Delfzijl langer duurde dan verwacht door kwaliteitsproblemen met leidingen. Avantium wil minstens 55 miljoen euro ophalen en is daarnaast in gesprek over een lening van 20 miljoen euro van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Het bedrijf heeft eerder deze week zijn eerste partij grondstof voor plantaardig plastic geproduceerd en verwacht die voor het einde van dit jaar op commerciële schaal te kunnen verkopen. Vorig jaar haalde Avantium al 85 miljoen euro op bij aandeelhouders.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Somerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Somerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training. En Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als vierde spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten regen over het land, met hier en daar een kans op onweer. Alleen in het noordoosten blijft het nog even droog. Vannacht regent het op veel plaatsen. Later wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht, met temperaturen tussen de 15 en 19 graden. Morgenochtend krijgt het noorden en oosten eerst nog regen, maar gaandeweg breekt de zon steeds vaker door. In de middag is het in het westen overwegend droog met zonnige perioden. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. De temperatuur komt uit op zo'n 20 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het binnenlands nieuws. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef, generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen.

0: Neder-Saxe-lijn verder uit te werken. Een spoorverbinding tussen Groningen en Twente via Drenthe. Na Drenthe heeft ook Overijssel beroep aangetekend tegen uitbreiding van de gaswinning rond Eesveen. Staatssecretaris Joannes de Bat keurde half augustus goed dat energiebedrijf Vermilion langer, tot 2042, en op meer plekken gas mag winnen in een gebied dat delen van Drenthe, Overijssel en Friesland beslaat. Drenthe vindt dat de Bat niet heeft meegewogen wat de mogelijke gevolgen zijn voor de koloniën van Weldadigheid, een gebied met werelderfgoedstatus. Overijssel stapt naar de Raad van State omdat de Bat zich, volgens de provincie, baseert op niet onderbouwde aannames over de risico's van bodemtrillingen. Friesland steunt de beroepszaak van Drenthe omdat de gaswinning ook zou leiden tot bodemdaling op Fries grondgebied.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Indiaanse piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiaanse ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte. De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort
3: chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolking.

0: de middelbare scholen.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%. Vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%. Minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%. In Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om 44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Daniek Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training. En Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als vierde spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekt vanuit het zuidwesten bewolking en regen ons land binnen. Er is een kleine kans op onweer. In het noordoosten blijft het nog even droog. De wind is zwak, aan de kust matig uit het zuiden. Vannacht regent het op veel plaatsen, met kans op onweer. In de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het blijft zacht met minimaal 15 tot 19 graden. De wind komt uit zuid tot zuidwest en is zwak tot matig. Morgenochtend regent het in het noorden en oosten. Later op de dag wordt het droger en breekt de zon door, vooral in het westen. In het oosten blijft het langer bewolkt met af en toe regen. Middagtemperatuur rond de 20 graden met een zwakke tot matige zuidwestenwind.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichten-app Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst.
6: In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn.
7: Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden. De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Indiase piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiase ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte. De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht.
8: Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Tsoupi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Tsoupi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen.
9: En nu het economisch nieuws. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
10: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt en gaat het regenen vanuit het zuidwesten. Mogelijk onweert het. Alleen in het noordoosten blijft het nog droog. Vannacht regent het op veel plekken met kans op onweer. Later wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden met een zwakke tot matige wind uit het zuiden. Morgenochtend nog regen in het noorden en oosten, maar het wordt gaandeweg droger en de zon breekt door. Aan de kust vrij veel zon en droog weer. In het midden en oosten nog bewolking en af en toe regen. Het wordt iets koeler, rond de 20 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichtenapp Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten.
12: De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst.
13: In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol.
14: België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn.
15: Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huizen Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden.
16: Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden.
17: De gemeente Tiel heeft na ruim 3 maanden weer wethouders. De gemeenteraad benoemde woensdagavond unaniem Lia de Waard Oudesluis en Huub van Oorschot als tijdelijke wethouders. Beide komen van buiten de gemeente en bestuurden eerder in respectievelijk Epe en Culemborg. Het college bestond sinds 10 juni alleen uit waarnemend burgemeester José van Egmond. Tiel heeft als een van de weinige gemeenten nog geen coalitie na de raadsverkiezingen in maart.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
20: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
21: Een Indiase piloot die woensdagochtend tijdens een Fly Dubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn neergestoken door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat meldt de Indiase ambassade in Saoedi-Arabië. Passagiers en de andere piloot wisten samen te voorkomen dat het toestel neerstortte.
1: De gewonde piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saoedi-Arabië waar het vliegtuig naartoe uitweek. Israël gaat uit van een terroristische aanval, bedoeld om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
2: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een driedaags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.
22: De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen.
23: En nu het economisch nieuws. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
24: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
25: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
26: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
27: Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op.
4: Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Kiepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de speler vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
5: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt en gaat het regenen vanuit het zuidwesten. Mogelijk onweert het. Alleen in het noordoosten blijft het nog droog. Vannacht regent het op veel plekken, met kans op onweer. Later wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden.

0: nog regen in het noorden en oosten, maar het wordt gaandeweg droger en de zon breekt door. Aan de kust vrij veel zon en droog weer. In het midden en oosten nog bewolking en af en toe regen. Het wordt iets koeler, rond de 20 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek. In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichten-app Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
3: De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten. Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt. Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen. Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen. En nu het economisch nieuws. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%. De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen. De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd. Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobby raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskant woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen.
4: Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig

0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er op veel plaatsen regen en kan het her en der onweren. Later in de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het wordt 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag krijgt het westen periode met zon en blijft het daar meestal droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het op, met nog een enkele bui. In het uiterste oosten kan het langer nat regenen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek. In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol. De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichtenapp Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst. België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden. Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de

0: confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten.
1: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
2: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
3: Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
4: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.
5: De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen.
6: En nu het economisch nieuws. De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
7: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. Bij eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
8: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden.
0: De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
9: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen. Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen. Air France KLM en Lufthansa hebben allebei een verbeterd, definitief bod gedaan op een groot belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Dat meldt Parpublica, de beheerder van staatsdeelnemingen van Portugal. Halverwege oktober valt naar verwachting de beslissing. De Frans-Nederlandse en Duitse luchtvaartconcerns strijden om een belang van zeker 44,9% in TAP. TAP werd tijdens de coronacrisis genationaliseerd. Voor Air France KLM en Lufthansa zijn onder andere de verbindingen van TAP met Zuid-Amerika en Afrika interessant.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esme Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Summerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Summerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4de spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er op veel plaatsen regen en kan het her en der onweren. Later in de nacht wordt het in het zuidwesten droog. Het wordt 15 tot 19 graden bij een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met af en toe regen, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag krijgt het westen periode met zon en blijft het daar meestal droog. In het midden en oosten blijft het langer bewolkt met af en toe wat regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Vanavond klaart het op, met nog een enkele bui. In het uiterste oosten kan het langer nat regenen. Er zijn geen waarschuwingen van kracht.
10: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek.
14: In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol.
15: De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichten-app Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst.
16: België moet op tijd vervanging hebben voor zijn twee oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef, generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn.
17: Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huizen Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden.
18: Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten.
18: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
20: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
21: Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
22: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Zuppi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.
18: De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, zegt dat het geweld bij de scholierenprotesten toeneemt. Woensdag waren er zeker 356 onderwijsinstellingen bij betrokken, 18 meer dan een dag eerder. De politie hield 625 mensen aan, 185 meer dan dinsdag. Sinds vrijdag raakten ongeveer 100 agenten gewond. De protesten begonnen vorige week, vooral in en rond Parijs, uit onvrede over het lerarentekort, chaotische roosters en gebrekkige voorzieningen op overbevolkte middelbare scholen.
19: En nu het economisch nieuws. Google heeft woensdag een nieuw AI-model uitgebracht, Gemini 4 Argon genaamd. Het model is nog niet voor het grote publiek beschikbaar. Topman Sundar Pichai zegt dat het model beveiligingsmaatregelen heeft en verantwoord wordt ingezet.
1: Vooralsnog is Argon alleen beschikbaar voor een selecte groep cyberbeveiligingsexperts. Het model kan namelijk kwetsbaarheden in computersystemen opsporen die door kwaadwillenden kunnen worden misbruikt. Met het nieuwe model wil Google de achterstand op rivalen Anthropic en OpenAI inhalen.
2: De woningmarkt koelt volgend jaar sterker af dan verwacht, meldt ABN AMRO. De afkoeling wordt veroorzaakt door de gestegen hypotheekrente. Dit jaar stijgen de huizenprijzen naar verwachting met 3,8%, vooral door prijsstijgingen in de eerste helft van het jaar. Voor 2027 verwacht ABN AMRO een prijsstijging van 2,5%, minder dan eerder gedacht. De prijsstijgingen verschillen fors per regio. In Amsterdam stegen de prijzen in het tweede kwartaal met 0,8%, in Groningen met bijna 8%.
3: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Jerome Powell vertrekt uit het bestuur van de Federal Reserve. Trump wijst op kostenoverschrijdingen bij de verbouwing van een hoofdkantoor van de centrale bank. Een nieuw rapport pleit Powell grotendeels vrij, maar Trump wil dat het ministerie van Justitie de kwestie onderzoekt. De eigen toezichthouder van de Fed stelt dat er geen aanwijzingen voor strafbare feiten zijn. Wel waren er tekortkomingen bij de aanpak van de verbouwing. Powell blijft na zijn termijn als voorzitter in het bestuur, waardoor Trump geen nieuwe Fed-bestuurder kan benoemen.
23: De aandelenbeurs in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. De Dow Jones-index zakte 0,9%. De S&P 500 verloor 0,3% en de Nasdaq won 0,2%. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
24: Een rechtbank in de Amerikaanse stad Oakland heeft de weg vrijgemaakt voor de overname van mediaconcern Paramount Skydance door branchegenoot Warner Brothers Discovery. Een groep van 12 staten spande een rechtszaak aan om die deal van $110 miljard tegen te houden, maar trof vervolgens een schikking met Paramount. In de schikking belooft Paramount onder andere toezichtsraden voor de redactionele onafhankelijkheid van nieuwszenders CBS en CNN in te stellen. Het bedrijf moet ook minstens 30 bioscoopfilms per jaar uitbrengen. Paramount is begonnen aan de verkoop van obligaties om $44,4 miljard aan financiering op te halen.
25: Volkswagen zegt eind dit jaar het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten op. Het autoconcern wil zo meerdere regelingen aanpassen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen. Volkswagen wijst op veranderde economische omstandigheden, handelsoorlogen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het bedrijf nog eens 50.000 banen wil schrappen.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
27: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Ivan Jovanovic van Griekenland probeert de euforie rond het nationale elftal te temperen. De Grieken wonnen hun eerste twee Nations League-wedstrijden uit bij Servië en Duitsland. De thuiswedstrijd tegen Nederland, donderdag in Thessaloniki, is uitverkocht. Het stadion had 4 keer volgekund. Sinds de uitschakeling op het WK van 2014 wist Griekenland zich niet meer te plaatsen voor een WK of EK. Jovanovic zegt dat de spelers het een eer vinden om voor Griekenland uit te komen en is benieuwd naar de wedstrijd tegen Nederland. Voetbalsters Esmee Brugts en René van Asten hebben met FC Barcelona in de Champions League met 6-0 gewonnen van AS Roma. Brugts begon in de basis en van Asten kwam een kwartier voor tijd in het veld. Caroline Graham en Claudia Pina scoorden beide 2 keer voor Barcelona. Keepster Danielle de Jong en Danique Noordam wonnen met Juventus met 3-0 bij het Zweedse BK Häcken. De Jong verdedigde het doel en Noordam kwam na ruim een uur in de ploeg. Crescencio Summerville kreeg na het wereldkampioenschap voetbal met Oranje aanbiedingen van meerdere clubs, ook uit Europa. De rechtsbuiten koos uiteindelijk voor de Saoedische club Al Hilal. Het gesprek met de trainer en technisch directeur trok hem aan. En ook het financiële plaatje klopte volgens Somerville. Bondscoach Ronald Koeman haalde hem voor het eerst bij Oranje, waar hij 2 doelpunten maakte op het WK. Onder Xavi Hernandez heeft Somerville zijn basisplaats behouden. Bondscoach Xavi Hernandez baalt van de vele blessures bij het Nederlands elftal. Spits Brian Brobbey raakte vorige week donderdag geblesseerd in de ontmoeting met Duitsland. Verdediger Lucharel Geertruida blesseerde zich op een training en Cody Gakpo viel zondag in Belgrado uit tegen Servië. Centrale verdediger Jan-Paul van Hekken verliet de trainingskamp woensdag als 4e spelen vanwege pijn aan zijn voet. Xavi riep geen vervanger op en heeft nog 23 spelers over. Het drukke speelschema kan volgens de bondscoach een oorzaak zijn van het toegenomen aantal blessures de laatste jaren. Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van het Portugese elftal verlaten, een dag voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. De 41-jarige aanvaller nam dat besluit na uitspraken van bondscoach Jorge Jesus op de persconferentie en na een gesprek met de voorzitter van de Portugese Voetbalbond. Ronaldo zegt later de waarheid te vertellen over zijn vertrek. Jesus had Ronaldo zondag tegen Noorwegen op de bank gelaten en wilde dat ook doen tegen Denemarken. Portugal bereidt zich nu met 24 spelers voor op de wedstrijd in Kopenhagen. Voetbalsters Veerle Buurman en Wieke Kapteijn hebben met Chelsea in de Champions League gelijk gespeeld bij OL Lyonnes. Het duel in Lyon eindigde in 0-0. Bij de Franse topclub speelde international Damaris Egurola en voormalig Ajax-speelster Lily Johannes. OL Lyonnes leek in de tweede helft op voorsprong te komen door een treffer van Salma Paraluelo. Maar het doelpunt ging niet door wegens buitenspel. Lauren James kreeg aan de andere kant een strafschop nadat ze over de voet van Egurola was gegaan. Maar na ingrijpen van de VAR werd de beslissing teruggedraaid.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht periode met regen. Plaatselijk kan het onweren. In de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten droog. De temperatuur ligt tussen 15 graden in het zuidwesten en 19 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met af en toe regen. Later vooral in het noorden en oosten. De wind is overwegend matig uit zuidwest tot west. Morgenmiddag in het westen periode met zon en vrijwel overal droog. In het midden en oosten nog vaak bewolkt met af en toe regen. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgenavond opklaringen met eerst nog een enkele bui. In het uiterste oosten mogelijk langdurige regen. Verder weinig wind.
26: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Makelaars moeten zich verplicht inschrijven in een beroepsregister. Dat kondigt minister Boekholt O'Sullivan van Volkshuisvesting aan in een brief aan de Tweede Kamer. Makelaars die zich niet inschrijven of uit het register worden gezet, mogen hun werk niet meer uitoefenen. De minister vindt dat de zelfregulering in de sector onvoldoende werkt. Consumenten klagen vaak over een gebrek aan transparantie, bijvoorbeeld bij het biedlogboek.
5: In het westen van Amsterdam woedt een zeer grote brand in een loods aan de Johan Huizingalaan. De brandweer is opgeschaald naar zeer grote brand, omdat niet duidelijk is wat er precies in de loods aanwezig is. Er waren geen personen in het gebouw. Gebouwen in de omgeving worden beveiligd, zodat de brand niet overslaat. De loods is niet te redden en hulpdiensten laten deze gecontroleerd uitbranden. Door de inzet van de brandweer rijden er geen treinen tussen Amsterdam-Sloterdijk en Schiphol.
6: De Amerikaanse Henry Whittaker krijgt een eredoctoraat van de Vrije Universiteit Amsterdam. Whittaker is de baas van berichtenapp Signal en wordt gezien als voorvechter van privacy en digitale rechten. De VU prijst haar werk als baanbrekend in het kritische debat over de macht van Big Tech. Signal is een non-profit platform met 70 tot 100 miljoen actieve gebruikers per maand en concurreert met apps van winstgedreven techgiganten. Whittaker neemt de erkenning op 19 november in ontvangst.
7: België moet op tijd vervanging hebben voor zijn 2 oude fregatten, zegt de Belgische defensiechef generaal Frederik van Sina. Nederland en België onderhandelen over een gezamenlijk contract voor 6 nieuwe fregatten bij scheepsbouwer Damen. De bestelling wordt zoveel duurder en later dat België rondkijkt naar andere leveranciers. De nieuwe fregatten worden op zijn vroegst in 2034 opgeleverd, terwijl de oude schepen in 2030 echt op zijn. België onderzoekt daarom of bijvoorbeeld Italiaanse fregatten er sneller kunnen zijn.
8: Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen, meldt Nieuwsuur. Het gezinshuis Huize Soria wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al jaren signalen zijn van onveiligheid. De Spaanse inspectie voor de jeugdzorg is daarop zelf een onderzoek begonnen. De inspectie concludeert nu dat het gezinshuis niet de juiste vergunningen heeft voor het verlenen van jeugdzorg. Voor de 7 Nederlandse minderjarigen die er vorige maand nog verbleven, moet nu hals over kop een plek worden gevonden.
9: Bij een steekincident in Alkmaar is woensdagmiddag een 24-jarige man om het leven gekomen. Het incident vond rond 5:30 plaats op het terrein van een COA-opvanglocatie aan de Robonsbosweg. De politie heeft direct een 22-jarige verdachte aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte stonden allebei ingeschreven in de gemeente Alkmaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept mensen die meer informatie hebben op zich te melden.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws.
12: De Amerikaanse president Donald Trump heeft met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gesproken over het incident met de Fly Dubai-vlucht. Trump noemde het een ongelooflijk verhaal. Hij zei dat de co-piloot mogelijk een terrorist of een gek was die de piloot heeft neergestoken. Door de confrontatie in de cockpit raakte het vliegtuig met meer dan 170 passagiers aan boord in een duikvlucht. Een passagier en bemanningsleden bestormden de cockpit. Ze slaagden erin het toestel te stabiliseren. Israël meldt dat het om een jihadistisch gemotiveerde daad gaat. De aanvaller wilde het vliegtuig laten neerstorten.
13: Iran ontkent opnieuw betrokken te zijn bij het incident afgelopen zondag bij de Britse luchtmachtbasis Fairford. Minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zegt op X dat Groot-Brittannië op het verkeerde spoor zit. Hij reageert daarmee op premier Andy Burnham, die woensdag zei dat het Verenigd Koninkrijk vermoedt dat Iran betrokken was. Afgelopen zondag werden 5 Britse mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. Ze zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. De Iraanse ambassade in Londen ontkende maandag ook al stellig betrokken te zijn geweest.
14: Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai schort alle vluchten van en naar Israël op. Woensdag vond aan boord van een toestel op weg naar Tel Aviv een gewelddadig incident plaats waarbij de piloten betrokken waren. Het vliegtuig maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Volgens Israël viel een van de piloten zijn collega aan met een mes. Hij werd vervolgens overmeesterd. De vluchten blijven opgeschort zolang het onderzoek naar het incident loopt.
15: Een Brits-Franse deal over het terugnemen van illegale migranten wordt niet verlengd. Een jaar geleden spraken beide landen af dat Frankrijk migranten die met bootjes op de Engelse kust landen zou terugnemen. In ruil daarvoor zou Groot-Brittannië eenzelfde aantal asielzoekers op legale wijze vanuit Frankrijk accepteren. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken laat weten dat de proefperiode donderdag afloopt. Tussen augustus 2025 en juni 2026 zijn bijna 1100 illegale migranten naar Frankrijk uitgezet. 1117 asielzoekers zijn naar Groot-Brittannië gekomen.
28: Kardinaal Matteo Zuppi, de speciale gezant van de paus, heeft Oekraïense krijgsgevangenen in Rusland bezocht. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat hij ongehinderd met hen over hun omstandigheden kon spreken. Zuppi is voor een 3-daags bezoek naar Rusland gekomen om humanitaire kwesties te bespreken. Paus Leo XIV heeft Kiev en Moskou opgeroepen om in gesprek te gaan over het beëindigen van de oorlog. Tsoupi sprak in het Kremlin onder andere met buitenlandspecialist Yuri Ushakov. Hij was eerder betrokken bij humanitair overleg tussen beide partijen.